en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna zullen de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse pers de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. De ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk en die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer. Vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. De temperatuur daalt tot een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs. Daarna breekt overal de zon door. Wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent op het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. De politie maakte net bekend dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur gewond is geraakt is niet bekend. In Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van een mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11 uur werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. En daarna worden de nabestaanden op de hoogte gebracht. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. En die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal na een 2-1 zege op België. Die wedstrijd in Los Angeles ging lang gelijk op, maar kort voor tijd werd de wedstrijd beslist door een goal van Marino. De Spanjaard scoorde na een fout van de Belgische invalkeeper. Lammers moest de tweede helft invallen, nadat de eerste doelman van België, Courtois, geblesseerd naar de kant was gegaan. In de halve finale speelt Spanje tegen Frankrijk. Die wedstrijd is dinsdagavond om 9 uur. Het weer vannacht kan er in het noorden mist ontstaan. Het is een graad of 14 in het noordoosten tot 17 in Zeeland. Later vandaag in het noorden grijs, daarna overal zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad vanaf de Bahama's. Op de Bahama's was het vandaag een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Dit is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 2:30 in botsing met een personenauto. Later werd duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen van het ongeluk. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond raakte, is niet bekend. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. Die ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Prins Harry en zijn vrouw Meghan namen hun 2 kinderen mee naar Highgrove House. Dat is een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder te noemen omdat koning Charles zijn kleinkinderen al jaren niet had gezien. Prins Harry en zijn vrouw Meghan verlieten het Verenigd Koninkrijk 6 jaar geleden en legden toen ook hun koninklijke taken neer. Sindsdien wonen ze in Californië. En in Brabant is bij een zoektocht naar een drenkeling een lichaam uit het water gehaald. Dat meldt de politie op X. De persoon werd gevonden in een plas tussen Helmond en Bakel. De politie kreeg gisteravond een melding binnen van de mogelijke drenkeling. Daarna begonnen de brandweer en enkele duikers een zoekactie, waarna het lichaam rond 11:00 s'avonds werd gevonden. De politie zegt dat de identiteit van het slachtoffer nog moet worden vastgesteld. Daarna zullen ook de nabestaanden op de hoogte worden gebracht. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint straks in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door en dan wordt het maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NOS Journaal. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Op de Bahama's was het vandaag eigenlijk een feestdag vanwege de 53ste onafhankelijkheidsdag. Maar volgens de premier heerst er nu vooral een rouwstemming. Lokale vliegtuigen blijven voorlopig aan de grond. En dat is volgens de lokale autoriteiten een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar dus agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is nog op zoek naar getuigen. Of de vrachtwagenchauffeur ook gewond is geraakt, is niet bekend. En verschillende winkels zijn gestopt met de verkoop van squishy dumplings. De knijpballetjes met glitters en leuke kleurtjes zijn populair onder kinderen. Maar de kans bestaat dat er kankerverwekkende stoffen in zitten. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. Vorige maand was in het Verenigd Koninkrijk al een terugroepactie. Bol.com heeft nu in Nederland alle squishy dumplings uit de verkoop gehaald. En ook in België halen winkels dat speelgoed uit het assortiment. Het weer in het noorden en midden van het land kan het mistig zijn. Het is nog zo'n 14 graden in het noordoosten tot 17 in Zeeland. De ochtend begint in het noorden grijs. Later op de dag breekt overal de zon door. Het wordt dan maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 6 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Stef Banstra met het NWS Journaal. Apple sleept OpenAI voor de rechter. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden 2 oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Whitcomb werd afgelopen donderdag doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of Anne Whitcomb en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de Britse politie nog. Whitcomb was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Het kleine toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het vliegtuig was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's, Nassau. Lokale vliegtuigen blijven nu voorlopig aan de grond totdat de oorzaak van het ongeval bekend is. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen botste op een personenauto. De politie maakte later bekend dat daar 2 agenten in zaten, van wie 1 het ongeval niet heeft overleefd. De andere agent is zwaargewond naar het ziekenhuis toegebracht. En Spanje is door naar de halve finales op het WK voetbal. De wedstrijd tegen België eindigde in 2-1. België wisselde de keeper Courtois vanwege een blessure. Daarna hield invaller Lammers een schot van de Spaanse spits Merino niet tegen. In de halve finale speelt Spanje straks tegen Frankrijk. Die wedstrijd is komende dinsdagavond om 9 uur. Het weer, de ochtend begint in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land gaat om 8 uur vanochtend het Nationaal Hitteplan in, vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Ze werkten aan producten als de iPhone en stapten daarna over naar OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT. OpenAI zegt in een reactie geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een oud-politica. Anne Widdecombe werd eergisteren doodgevonden in haar huis in het zuiden van Engeland. De verdachte is een Britse man van 26. Volgens de politie zijn er nog geen aanwijzingen dat de moord politiek gemotiveerd is. Of de politica en de verdachte elkaar kenden, onderzoekt de politie nog. Widdecombe was in het Verenigd Koninkrijk in de jaren 90 onder meer staatssecretaris voor werkgelegenheid. Op de Bahama's zijn 10 mensen om het leven gekomen bij een vliegtuigongeluk. Een klein toestel crashte op het eiland Noord-Andros. Het was opgestegen vanaf de hoofdstad van de Bahama's. Vliegtuigen van de maatschappij Flamingo Air blijven voorlopig aan de grond. Het is volgens lokale bestuurders een voorzorgsmaatregel in afwachting van de oorzaak van het ongeluk. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. De man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke wijk Marienvelde. Over het motief van de gijzelnemer of de toestand van de vrouw is nog niet bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Het weer. Eerst in het noorden grijs, vanmiddag overal zon. In het midden en zuiden van het land geldt straks vanaf 8 uur het Nationaal Hitteplan vanwege temperaturen tot wel 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
3: Lou FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.

0: Goedenavond. Dit is Lou FM. Met nu, Uurtje Factuurtje. Het programma voor ondernemers in de gemeente Elburg.
1: Ja, luisteraars, Uurtje Factuurtje inderdaad, het wekelijkse programma. En dan gaan we allerlei praten over ondernemers, organisaties, et cetera, et cetera. We hebben een hele speciale gast eigenlijk. En dat is Annemarie van den Berg. Dag Annemarie, leuk dat je er bent.
2: Hoi.
1: En we gaan zeker heel veel muziek luisteren. Want we gaan even praten over haar carrière, want we hebben haar leren ontmoeten. Ellen achter glas, jaren van anderhalf geleden, denk ik, hè?
2: Ja, met de zandverstuivingen en zo.
1: Oh, daar was je ook bij. Ja,
2: daar heb jij opgetreden. Ja, jij weet niet hoe vaak wij jouw naam noemen. Ja, luister je wel eens naar ons?
1: Nee, natuurlijk niet.
3: Af en toe,
1: ja.
3: Maar dan wel alleen natuurlijk als Rob er is.
2: Oh, oké. Okay, ja, nee, ja, verschil moet er zijn natuurlijk. We hadden een beetje een foute start, maar dat kwam omdat ineens iedereen binnenkwam rennen. We hadden een ander plan. Maar bij deze.
1: We gaan Diemen horen, geloof ik, hè, als eerste.

0: Dit is volgens mij het liedje wat we een meest gedraaid hebben op dit moment.
1: Ja, ik ben hier groot fan van.
0: Ja, dus jij hebt zelfs... jij was uitgenodigd, Annemarie. En toen vertelde Ellen van... Ja, goh, dan ben ik op vakantie. Ik kan het niet verplaatsen, maar ze heeft gewoon de vakantie verplaatst.
1: Nou, bijna.
0: Er ging iets
1: mis thuis, maar toen dacht ik... Oeh, dan kan ik wel naar Annemarie. Was het.
2: En sowieso was het ook leuk. Hè? Leuk jubileum, toch?
1: Absoluut, ja, zeker.
0: Zand gekusteel. Ja, inderdaad.
1: Een beetje koud was het, hè?
2: Ja, dat wel. Dat is waar, ja.
1: Dat herinner ik me ineens, dat het ontzettend koud was.
2: Ja, klopt, ja. Ja. Ik vond het wel leuk, want ik had zelf die zandkastelen nog nooit gezien.
1: Nee, ik ook niet.
2: Oh. En het is best wel heel erg mooi eigenlijk.
0: Ja.
1: Klopt, ja.
0: Ik vond het... Het was gewoon koud. Ik ben halfweg. Toen jij uitgespeeld ben ik weggegaan inderdaad. Ik vond het was slecht geregeld.
1: Nee, het was gewoon goed geregeld.
0: Nee,
1: het was
0: veel
1: prima,
0: koud,
1: maar het was
0: koud. Warm te hebben.
1: Ja, nou dan vieren we het nu nog een keer.
0: Ja, dat is zo.
1: Dan gaat iedereen zeggen, het was zo warm.
0: Even voor de luisteraars. Ja, Annemarie van den Berg... Vertel, wie ben jij?
2: Ik ben dus Annemarie.
0: Ja, dat is duidelijk, ja.
2: Ik ben singer-songwriter.
0: Ja.
2: Dus ik schrijf liedjes over van alles wat ik meemaak. En dat heb ik een tijdje alleen gedaan. En nu probeer ik dat ook wat meer met band uit te voeren.
0: Een eigen band zeggen, of?
2: Ja, ik heb zelf een band bij elkaar gescharreld een beetje. Van via.
0: Ja.
2: Dus daar heb ik nu 2 keer mee opgetreden. Ja. En ook de liedjes die ik opneem, dat is ook met band nu. En ja, de liedjes gaan daardoor iets meer leven dan wanneer je ze alleen met je gitaar aan het spelen bent.
0: Ja, klopt.
2: Dus ik krijg daar zelf wel veel energie van.
0: Wanneer ben je ermee begonnen?
2: Met band?
0: Nee, totaal met zingen.
2: Oh, met zingen.
0: Met je eerste liedje. Diemen was volgens mij je eerste liedje, toch?
2: Scene was mijn eerste liedje. Nou, dat is denk ik nu 4 jaar geleden dat ik die uitgebracht heb. Ja, en daarvoor, ik denk dat ik... ik zing sowieso altijd al wel. Ik weet niet beter dan wat ik dat doe.
0: Dat is logisch. Hè? Dat iemand die zingt al vanaf geboren is.
2: Ja, precies.
0: Tenminste, dat hoor je alle kanten natuurlijk.
2: Ja.
0: Oké, maar goed. Maar jij bent niet fulltime artiest, zangeres?
2: Nee,
0: je doet er nog wat bij?
2: Ja.
0: Je werkt bij de gemeente?
2: Ik werk bij de gemeente en ik zit op het stuk onderwijs en jeugd.
0: Oké, dan ga ik een vraag stellen. En dan denk jij, weet jij welke gemeente zij werkt?
1: Ja, doen we ze gooien. Elburg?
0: Nee. 3 letters.
2: Denk aan een haven. Dus je had in de buurt.
0: Nou, ik zal je helpen. Begin met nu. Urk.
1: Oh, Urk?
0: Ja, is ook een gemeente. Ik dacht dat het helemaal niet je eigen gemeente was, Urk.
2: Oeh, dat moet je niet hard zeggen.
1: Ja, dat is een eigen land, man.
0: Dat is net zoiets als...
1: Ja, een gemeente.
2: Kijk uit.
0: Dat is hetzelfde als je Elburg zegt, het is geen stadje.
2: Precies.
0: Ja.
2: Okay. Nee, ik denk dat Urkers zijn wel trots hoor, op hun gemeente.
0: Ja, dat geloof ik niet. Hoe lang werk je daar?
2: Oeh, al wel 6-7 jaar.
0: Hoe kom je in Urk terecht?
2: Ja, bij toeval een beetje. Het was eerst gewoon een opdracht die ik ging doen. En dan deed ik dat voor 3 verschillende gemeentes. En toen aan het eind van de opdracht, toen kon ik daar... een vast contract krijgen. En dat heb ik gedaan. Want ik vind altijd de sfeer daar vond ik altijd heel gezellig. Dus
0: kan me voorstellen.
2: Ik ben een beetje blijven hangen.
0: Ja. Ja. Ze hebben daar ook een ex-wethouder vanuit Elburg. Die is ook in Urk gaan werken. Ik ben even zijn naam kwijt. Die is 2-3 jaar geleden als wethouder naar Urk toegegaan.
1: Ja, je kijkt mij aan.
0: Ja,
1: ik weet van niks. Minor nothing.
0: Jij bent
1: Hoe
0: de redactie.
1: Hoe ver is Urk van hier?
2: Nou, 35 minuten ongeveer.
1: Oh, dat is prima te doen.
2: En je staat nooit in de file. Dus
1: ik ben volgens mij nog nooit in Urk geweest.
0: Nee?
2: Nou,
0: dat is hartstikke leuk.
2: Wel leuk.
0: Joh.
1: Ja.
2: Ze hebben een heel mooi... ik vind het oude dorp, zeg maar, in de haven. Ziet er allemaal mooi uit.
1: Ja.
2: Ik denk een beetje vergelijkbaar met hier. De binnenstad ook, is ook mooi.
1: Nou, we gaan naar Urk.
2: Ik zou het een keer doen.
1: Ja.
0: Ga toch even terug naar liedjes ook. Ik heb jou... helaas was ik er niet bij, maar je hebt opgetreden op het Grote Vrijheidsfestival.
2: Ja.
0: In 5 mei. Is dat 5 mei?
2: Ja,
0: 5 mei.
2: Klopt.
0: Was dat, En dat vind ik wel leuk, want ik weet niet of het door ons komt. Maar goed, verleden jaren zat de organisatie hier van het Grote Vrijheidsfestival natuurlijk. Ik zeg van, goh, dan moet ik eigenlijk een Elburgse moeten in. Ja, wie is dat dan? Die kenden ze helemaal niet. Maar misschien dat dat toch een beetje een hint is geweest. Dat toch aan het zoeken gegaan zijn. En je uitgenodigd bent. Vond je het leuk?
2: Ik vond het heel erg leuk.
0: Het weer was wat minder volgens mij. Hè?
2: Ja, maar het was wel droog. Dus het was oké. En ik vond het heel sfeervol.
0: Ja.
2: Het is redelijk kleinschalig. Dus mensen zitten gewoon gezellig met elkaar een drankje te drinken en muziek te luisteren. Ja, ik vond het echt een heel leuk festival. En dat was ook de 2e keer dat ik met volledige band speelde. Dus dat was voor mezelf ook weer extra leuk natuurlijk. Ja, was heel erg leuk.
0: Hoe doe je dat met een volledige been? Dat is natuurlijk leuk, maar dat betekent plotseling ben je nu... Huurden we je, of werd je ingehuurd als zangeres met de gitaar, et cetera, dat is het.
2: Ja.
0: En dan plotseling lopen er 4 man bij. Dat kost het duurder ook natuurlijk.
2: Dan kan het wel iets duurder uitpakken. Ja. Maar goed, op zich zit nu ook nog wel in de fase dat ik denk het is ook goed om gewoon te gaan spelen. Zeg maar, dus het financiële plaatje is niet het belangrijkste nu voor nu. Ik denk dat we ook wel het fijn vinden om wat live ervaring op te doen.
0: Dat begrijp ik. Maar de techniek is ook heel anders natuurlijk. Veel uitgebreider allemaal.
2: Klopt. Maar ik moet zeggen, bij het Grote Vrijheidsfestival was het behoorlijk goed geregeld Dus hebben we zelf niet veel gedaan.
0: We hadden het goed voor elkaar.
2: Ja, dat was echt fijn. En het klonk ook. Ja, we hebben natuurlijk ook andere bands geluisterd. Ja? Het klonk ook allemaal mooi, vond ik. Ja,
0: geweldig. Ja. Wat heb je nog meer voor muziek staan?
1: Nou, jullie mogen kiezen. Ik heb Last Goodbye of Take Him Over.
2: Mag ik nu kiezen? Of mag ik kiezen?
0: Maar nee, jij mag kiezen.
1: Jij mag kiezen.
2: Dan gaan we voor Take Him Over.
1: Oké.
0: Take Him Over.

0: ik was druk.
1: Ik weet het niet, maar ik zit op jouw Spotify te klooien. Dat moet ik ook helemaal niet doen, hè?
2: Steek.
3: Een mooi liedje.
2: Ja, daarom.
1: Is dat wel een liedje van jou?
2: Nee.
1: Klopt helemaal niks van. We gaan gewoon naar Last Goodbye.
2: Goed zo.

0: Ja, eigenlijk is dit een liedje wat je als laatste had moeten draaien, Ellen. Last Goodbye.
1: Ja, ik ging ook Take Him Over draaien. En ik heb dat helemaal breed op het scherm staan.
0: Dat.
1: Alleen, er moet op een andere knop gedrukt worden.
0: Ja, dat maakt het niet uit. De Hanemee is ook goed, hoor.
1: Ik ga in de rebound zo, hè? Komt goed.
0: Ja, oké, dat gaat wel goed. Last Goodbye, wat zing je over?
2: Ja, het gaat over een afscheid wat je nog niet hebt genomen, eigenlijk.
0: Ja?
2: Dus,
0: denk je dan een crematie?
2: Ja, dat zou kunnen.
0: Ja.
2: zou kunnen. Nee, het gaat over het idee dat je weet van ik ga afscheid nemen van diegene. En dat, ja? dat je daar van tevoren al mee bezig kan zijn, zeg maar.
0: Ja, want die liedjes die schrijf je allemaal zelf, hè? Daar ben je singer-songwriter.
2: Ja.
0: Hoe kom je eraan?
2: Aan ideeën?
0: Ja.
2: Ja, dat is eigenlijk heel verschillend. Soms is het heel persoonlijk, iets wat ik zelf meemaak of waar ik, nou ja, waar ik bijvoorbeeld mee zit.
0: Ja.
2: Maar bijvoorbeeld. Soms is het ook iets wat je bij een ander ziet. Of zoals bij The Sun Went Down, het liedje. Dat gaan we misschien nog wel horen straks in mijn laatste liedje. Dat gaat eigenlijk gewoon over een writersblok.
0: Ja?
2: Dus dat je even helemaal niet weet waar je over moet schrijven. Nou ja, dan ga ik daar een liedje over schrijven. Oh, nou dankjewel.
0: Ja, dat is echt, ik vind The Sun Went Down echt heel goed.
2: Nou, dankjewel. Leuk om te horen.
0: Maar goed, ik moet nog even af. We krijgen nog een nieuwe, dus The Perfect. Maar ja, die is nog niet. Nee, die komt morgen pas.
1: Nou, misschien wil Annemarie straks een klein stukje zingen.
2: Van Perfect.
1: Zonder gitaar, ja.
2: Dat zou kunnen.
1: Klein stukje. Dan kan het niet verkeerd gaan.
0: Nee, maar dat wat val me op. Jij maakt je bent sing-songwriter, dus je maakt ze allemaal zelf. En als ik bijvoorbeeld de andere had net even tijdens de muziek over dat Annemarie begrepen heeft dat ik toch wel veel in de jongere zangers en zangeressen zit die Nederlandstalig doen. Nou, ik vind ze gewoon heel mooi. Maar er zitten ook een heleboel jongens bij die ook over hun eigen verhaal vertellen.
2: Ja.
0: Dat lijkt me het moeiste om de juiste onderwerp te krijgen eigenlijk.
2: Ja, en het is soms een beetje een zoektocht van hoe verwoord je iets op een manier die ook mooi is voor een ander om te
0: uiteraard,
2: horen, zeg maar. En waar een ander misschien ook iets mee kan. En tegelijkertijd wil je het ook dicht bij jezelf houden. Ja. Het moet ook nog steeds jouw eigen verhaal zijn natuurlijk. Dus dat is soms een beetje even een beetje zoeken of zo. Maar ik heb wel het idee dat als ik iets echt voel, dan krijg ik het ook sneller op papier. Dan wanneer je het geforceerd gaat doen, zeg maar.
0: Ellen die heeft een eigen boek geschreven. Nou, jij hebt ook wel een boek geschreven. Hè? En gemiddeld een boek schrijven duurt een half jaar, hè, voordat een boek een beetje ontwikkeld is. Hoe zit het met een liedje?
2: Nou, dat duurt geen half jaar over het algemeen. Nee hoor, als ik een idee heb, dan
0: dat is gewoon binnen een dag gebeurd.
2: Nou ja, zoals Demon, die had ik denk ik in een avond wel op papier staan. Omdat ik dan gewoon dacht van nou, ik weet nu wat ik wil.
0: Ja.
2: En dan vloekt het er ook zo uit. En dat was met The Sun Went Down was dat eigenlijk ook zo. Dus en vaak als ik een minder goed idee heb, dan duurt het vaak wat langer. En aan het eind van de rit gooi ik het ook vaker weg.
0: Ja. Ja, dat kan.
1: Wat mij wel heel bijzonder lijkt, is wat je nu net zegt. Hè? Dat als je ergens mee zit, dat je een uitlaatklep hebt in die muziek.
2: Ja.
1: Ik vind dat echt heel erg mooi. Want ik denk ook als je dit soort liedjes brengt, dan ben je ook echt geloofwaardig. Omdat het iets is van jou.
2: Ja.
1: En je doet niks na of wat dan ook. Ja, ik zie jou nog wel heel ver komen hoor. Echt, ik meen het.
2: Dankjewel.
1: Ja. Het wordt tijd voor die show, hè, van Edwin Evers die dat presenteert. Heb je die gezien?
2: Nee, ik weet niet.
1: Nou, ik weet ook niet of dat terugkomt, maar dat is een soort singer-songwriter gebeuren. En dan zijn er drie juryleden die kandidaten begeleiden. Dat is echt prachtig. Het is allemaal akoestisch. En Edwin Evers presenteert dat.
2: Oh, okay.
1: Dat is echt geweldig. Ik moet het even voor je opzoeken, maar ik zie jou daar maar zo
2: leuk.
1: Iets doen.
2: Doet me wel denken, en er was vroeger ook zo'n programma van Giel Beelen, volgens mij.
1: Ja, dat klopt. Die heb ik nooit zo gezien. Maar dat is net zoiets.
2: Ja, daar is Douwe Bob bijvoorbeeld heel beroemd mee geworden.
1: Ja.
2: En ik vond dat altijd wel, want toen was ik zelf natuurlijk nog best wel jong. En toen was ik net een beetje bezig met dat soort dingen. Vond ik dat wel heel erg leuk om te zien. Zeg maar. Dat ik dacht, die mensen die zijn hier heel ver mee. En ja, inderdaad, wat je zegt, het is leuk dat je je eigen verhaal zo kan vertellen.
1: Ja, doet Adele dat ook niet? Volgens mij wel. En ik vind haar om bijvoorbeeld daarom zo ontzettend puur.
2: Ja.
1: He, wat zij zingt komt recht uit haar hart. En dat is wel eens wat je ziet. Dat je bijvoorbeeld een heel jong iemand een liedje over een echtscheiding hoort zingen. Dan denk ik, ja, dat is allemaal heel leuk. Maar als het vanuit jezelf komt, dan geloof ik daarin. Ik geloof jou. Ja, ik denk dat dat het is.
2: Dankjewel. Ja. Dat is een mooi compliment.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Ja, er komt toch een stokpaardje van. Maar dan snap ik niet waarom jij Pommelien Thijs niet goed vindt. Die vertelt ook uit haar hart.
1: Ja. Hou jij van Pommelien Thijs?
2: Ik weet eigenlijk niet. Nee. Ik weet niet of ik de liedjes zo... Heeft zij niet een liedje met... Ja, Bresema? Of is hij
1: die gaat wel. Maar
2: die
1: de rest
2: wel leuk,
1: is...
2: Ja, de rest ken ik eigenlijk niet.
1: Die gaat wel.
0: Ik volg er een beetje. Maar goed, dat gaat goed wat dat betreft. Eens even kijken. We hebben nog wat anders staan. Het is... Nee, de Sun Went Down doen we straks even. We gaan eerst even Scene te doen. Scene.

0: Nou, Sien, waar praten we over met Sien, Annemarie?
1: Ja, het is eigenlijk een persoonlijk verhaal. Dus ik heb eigenlijk bij Sien altijd zoiets van luister maar naar de tekst ja. En maak ervan wat je zelf. Okay. Ja,
0: dus goed luisteren leren ja. We jou kennen.
1: Ja, precies. Daar komt het op neer.
0: Oké. Okay. Hey, je nieuwe nee, nog niet. Het ene laatste liedje is The Sun Went Down.
1: Ja.
0: En waar praten we daarover? Ik vind dat het mooiste liedje wat je gemaakt hebt. Maar goed, er komt er straks nog eentje, begrijp ik. Maar.
1: Ja. The Sun Went Down gaat eigenlijk over een writer's block. Dus ja? Dat betekent dat je even helemaal niet weet waarover je een liedje zou kunnen schrijven. En normaal gesproken, als ik dat heb, dan denk ik, nou, dan schrijf ik gewoon even niks. Want ik wil het niet forceren.
0: Nee.
1: Maar nu dacht ik ga een liedje schrijven over het feit dat ik niet weet waarover ik een liedje zou moeten schrijven. Ja. En toen heb ik een ukulele gepakt, want een ukulele is vaak al geeft al een beetje een soort vrolijke vibe. En zo en toen had ik ineens, nou ja, binnen een half uur geloof ik dit liedje. Dat ging het heel snel.
0: Moet je zeggen, joh.
1: Nou ja, ik zat in de tuin en toen ineens kwam het in me op.
0: Ja.
1: En het idee is eigenlijk van, ja, The Sun Went Down staat een beetje symbool voor, ja, de tijd tikt door en het wordt donker, maar ik zit hier nog steeds en ik kom niet vooruit. Ja. Dat is een beetje het idee. Dus dat je iedereen vooruit ziet gaan, maar dat je zelf stil blijft staan. Dat is een beetje het symbolische ervan.
2: Weet je wat wel mooi is? Je denkt altijd dat jij dat hebt. Hè? Ik ben fotograaf en schrijver. En nou ja, ken dit als geen ander. Maar denk altijd dat ik in mijn eentje op de bank zit te huilen. Omdat ik de enige ben die dat heeft.
1: Ja.
2: En dan praat je met mensen die veel verder zijn. En die hebben dat dus gewoon ook. Waar ik heel benieuwd naar ben. Door wie word jij geïnspireerd? Wie is jouw grote voorbeeld?
1: Ik weet niet of ik één groot voorbeeld heb. Maar ik ben wel best wel fan van Douwe Bob. Van zijn songwriting.
2: Okay.
1: Vind ik heel mooi. Ja. Maar ook als ik hem live zie met band, vind ik het ook allemaal. Ja, het zit heel strak in elkaar en het klinkt goed. Maar ik vind ook de manier waarop hij. Nou ja, soms is het best wel heel erg pop. Daar hou ik iets minder van. Maar hij heeft ook wel albums gemaakt die best wel heel persoonlijk zijn en heel kwetsbaar. Dat vind ik wel echt mooi.
2: Ja, daar zit jouw kracht. Hè? Maar voordat Douwe Bob boven water kwam bij dat sing-song writers gebeuren.
1: Ja.
2: Waar ging je toen voor?
1: Nou, vroeger was ik echt fan van Anouk.
2: Oké. Okay. Ja.
1: En Ilse de Lange.
2: Ja, mooi.
1: Dus,
2: ja, mooi.
1: En ook wel Anouk, ja, de manier waarop ze zingt vind ik nog steeds heel erg tof hoor.
2: Ja, Anouk is een van de grootste in Nederland, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja,
2: ja. Leuk, gaaf.
0: Duidelijk. Ja, jij nam het over. Dus ik ben nu even mijn antwoord met mijn vraag kwijt. Dat komt vanzelf alweer. Jij had het over een band. Je begeleidt jezelf normaal gesproken met gitaar en ukulele, heb ik begrepen.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Klopt.
0: Dat hebben we mogen meemaken bij het feestje van de Loe in die koude hal. Nou, uiteindelijk denk je van leuk, maar de muziek is dan toch wat vlakker, denk ik. Daar ontkom je natuurlijk niet aan. Daar doe je geen bandje achter dan? Ja, wel. Dat heb je in het verleden wel gedaan natuurlijk.
1: Nee, dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Want ik hou daar niet zo van. Ik vind het mooi als het live is.
0: Het moet echt live
1: zijn. Ja.
0: Wat heb je nu? Hoe ziet jouw band er nu uit?
1: Nou, ik heb Raymond Goudbeek in mijn band. Daar speelde ik, heb ik heel lang ook covers mee gespeeld.
0: Ja?
1: En die speelt nu de toetsen. Mijn vriend Mark, die speelt de gitaar. En dan heb ik nog iemand die de mandoline speelt. Drums en bas. Dus het is een leuke club. Het is wel even zoeken nog, want ik heb dan nu deze liedjes allemaal opgenomen met een vaste band.
0: Ja.
1: Maar niet iedereen had tijd om ook mee te doen aan een live formatie, zeg maar. Dus mocht er iemand zitten te luisteren die het leuk vindt om als drummer mee te doen, nou, dan is die welkom.
0: Ja, die zijn toch allemaal nog? Zijn er toch nog genoeg of niet?
1: Ik weet niet. Dus er zal vast misschien iemand in de buurt zijn die denkt, nou, ik vind het leuke muziek.
0: Maar waar moeten ze wezen dan?
2: Ja, waar moeten ze je bereiken?
1: Nou, via mijn Instagram of Facebook ben je wel te vinden. Ben ik te vinden.
0: Annemarie, dat kan niet missen.
1: Nee, dat komt goed toch? Annemarie van den Berg. Ja.
2: Helemaal goed.
1: En anders kunnen ze misschien via Rob.
0: Ja, anders komen altijd via Loe. Komen ze redactie@loemedia.nl en dan komt het allemaal in orde.
1: Ja.
0: We gaan even luisteren naar The Sun Went Down.

0: Ja, ik denk dat dit liedje net een week of zes op Spotify staat. Klopt dat?
1: Ongeveer, ja.
0: Ja, ik vind een heel ander liedje wat je normaal zingt. Ik vind het ook echt heel vrolijk. Ik ben hier wat heel enthousiast geven, omdat ik niet een moeilijke tekst en ik snap het ook nog. Jij ook, Ellen?
2: Ik snap het allemaal. Weet je wat ik gedaan heb?
0: Nou.
2: Dus even wat vragen die je dan stelt aan een singer-songwriter. En weet je wat er bovenaan staat?
1: Nou.
2: Wat je moet vragen, wat je doet met een op het moment dat je een writersblok hebt. Hoe grappig is dat? Het antwoord voor heel Nederland is dus een liedje schrijven. Dan kom je er weer uit.
1: Nou.
2: Lachen toch?
0: Ja, dat is duidelijk. Even kijken hoor, wat hadden we nog meer? Ja, toch wel eventjes. Wat is je volgende optreden?
1: Ja, die staat nog niet op de planning.
0: Nee?
1: Nee, het is rustig.
0: Hoe kan men jullie boeken? Of jou boeken?
1: Nou, ze kunnen mij altijd een berichtje sturen. Ja. En wat ik zei, ik al via de socials, maar ja. Kan ook via mijn e-mail. Dat is annemarievdberg1@hotmail.com.
0: Ja, goed, op
1: stuur een berichtje en Annemarie, komt het altijd dan, goed. Ja.
0: Wat ja. Leuk, een luisteraar zit, is Annemarie van den Berg. En die komt uit de Hoge Henk, of uit Elburg vandaan. Hè?
1: Ja.
0: Je woont nog steeds in de Hoge Henk?
1: Ja, klopt.
0: Oké, okay, dat is in ieder geval gemeente Elburg.
1: Ja, zeker. Ja? En dat is hier dichtbij.
0: Hoe lang woon je daar al?
1: 4 jaar ongeveer.
0: Oh, oké. Okay. Ik dacht je geboren was op de Hoge Henk.
1: Nee. Ik ben opgegroeid in Hulshorst.
0: Oh, oké. Okay. En hoe kom je in de Hoge Henk terecht?
1: Toeval? Ja, er stond een huis.
0: Of nou, liefde?
1: Nee, mijn vriend is wel voor de liefde naar de Hoge Enk verhuisd.
0: Oh, kijk eens aan. Jij ja. Ja, was niet te vermurven.
1: Nee, precies. Eenmaal op de Hoge Enk en dan blijf je daar, hè?
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Mocht je eens luisteren of vragen willen hebben aan Annemarie, even bellen naar 0525 68 1899. En dan kom je zelf in de uitzending. Jouw nieuwe liedje, ja, die hebben we niet kunnen downloaden. Dat lukt gewoon niet, want hij is nog niet live. Maar het heet Perfect. En waar gaat Perfect over?
1: Perfect gaat over een beginnende verliefdheid.
0: Oké. Okay.
1: Dus het was het gaat eigenlijk over de eerste keer dat ik mijn vriend zag. Ja, nu heb ik het einde al verklapt eigenlijk, hè, want het gaat nog steeds goed.
0: Ja.
1: Maar het gaat een beetje over die beginfase waarin je niet zo goed weet wat die ander dan van jou vindt. Nou ja, en hoe daar dan, maar een beetje een ludieke manier.
0: Oké, okay. Dus. Maar hij was zo verliefd dat hij toch naar Hoge Henk is verhuisd.
1: Dat wil wat zeggen, toch?
0: Dat zeg ik ook, ja.
1: Ja,
0: toch?
1: Want hij kwam uit Amsterdam, dus is het toch wel even een
0: uit Amsterdam?
1: Nou, goed, hij woonde tijdelijk in Amsterdam, ja.
0: Oh, oké, okay, tijdelijk. Maar hij komt wel in deze regio.
1: Ja,
0: oké,
1: okay,
0: gelukkig.
1: Ja.
0: Wat zeggen dan? Is het helemaal hoe noemen we dat? Een crash, zeg maar.
1: Ja, een cultuurschok.
0: Ja, echt een cultuurschok, ja. Hey, ja. Maar ik kan het niet laten draaien. Maar je hebt gezegd, ik wil wel een klein beetje zingen erover.
1: Zal ik het refreintje zingen?
0: Ja, lijkt me heel verstandig.
1: Een kort refreintje.
0: Ja, oké. Okay.

0: just perfect for me.
1: Nou, dat moet wat. Dat staat morgen op Spotify.
0: Ja, vannacht om 12 uur komt hij online. Om
1: vannacht
0: te
1: om 12 uur, dan gaan we gelijk luisteren. En dan is de eerste voetbal 10 tot 12. En dan kunnen we jouw liedje downloaden.
2: Nee, maar dan kunnen we hem dinsdag gelijk draaien. Dan kunnen we hem promoten.
1: Ja, klopt. Ja.
2: Hoe leuk dat is dat? Ja. Gaan we doen.
0: Vind ik heel leuk dat jullie dat willen doen.
2: Ja, super. Mag ik nog wat vragen?
1: Jij hebt nog heel veel vragen, heb ik gehoord.
2: Nou, niet een heleboel, maar wel waar ik altijd zo benieuwd naar ben, is als je een liedje gaat schrijven. Want jij doet de tekst zelf en de muziek zelf. Waar begint het dan? Begin je met de tekst? Begin je met de muziek?
0: Je begint natuurlijk, je hebt een idee. Dus je weet, ik wil het ongeveer daarover hebben. Of soms is het één zin die je in je hoofd hebt. Waarvan je denkt, dit is een mooie zin. Dat moet een beetje de kern zijn bijvoorbeeld. Die schrijf ik dan op en vaak komt die dan terug in het refrein, zo'n zin. En dan is het een kwestie van dat ik gewoon een beetje gitaar ga spelen. Dat ik ga kijken van oké, wat vind ik mooie akkoordjes bij elkaar. En als ik dat dan een beetje weet, dan ga ik een beetje neurien. En dan kom ik al vrij snel bij een melodietje. En als ik dat heb, dan denk ik oké, maar dan weet ik ongeveer hoe lang de zinnen gaan worden enzovoort. Dus dan kan ik, dan ga ik de tekst schrijven. En de bridge, die vind ik altijd lastigst. Dus die doe ik altijd als laatste.
1: Wat is de bridge?
0: Ja, dat is zeg maar. Je hebt vaak een beetje een vaste structuur van couplet, refrein, couplet, refrein. En dan komt er een soort bridge en dan een eind, zeg maar. Maar goed, je hoeft dat niet. Je hoeft natuurlijk die structuur niet per se te volgen. Nee. Zoals in Last Goodbye bijvoorbeeld volg ik die structuur niet. En soms vind ik dat ook wel een beetje verfrissend om het net iets anders te doen.
1: Begrijp ik.
2: Het is eigenlijk wel grappig dat je dat zegt. Ja, ik zit even over mijn eerste boek na te denken. Ik weet nog, toen ik begon, toen hielp iemand mij en die zei van, je moet eerst de kapstok hebben en dan ga je schrijven. Nou, ik had geen kapstok, had helemaal niks. En ik had aan het eind, dacht ik, ja, hoe krijg ik dit bij elkaar?
0: Ja.
2: En toen kreeg ik een ingeving. En door die ingeving ben ik gaan zoeken. En nou, het viel feilloos in elkaar. Ken je dat gevoel dat je ineens denkt van, ja, komt dit vandaan?
0: Meestal als ik ergens mee bezig ben en ik voel van, ik weet niet helemaal waar ik naartoe ga. Mm-hmm. Vind ik dat wel lastig om dat recht te zetten eigenlijk.
2: Oké, dus jij werkt eigenlijk heel nauwgezet.
0: Ja, en als ik dat niet doe, dan dat heb ik ook wel eens. Maar dan, ja, wat ik zei, dan eindigen ze soms in de prullenbak.
2: Oké, vis je ze er ook wel weer eens uit?
0: Soms wel, ja. Soms wel. Ja.
2: Dat lijkt me, want eigenlijk is dat, sommige dingen zijn misschien op dit moment even niet, maar je weet nooit wat er nog komt.
0: Ja, en iemand zei, ik heb al een keer een lesje van iemand gehad en die zei, eerst tip 1, gooi niks weg.
2: Ja, heel goed.
0: Maar bewaar het altijd.
2: Ja. Ja, kijk maar naar de schetsen van, weet ik veel, Rembrandt en zo. Die zijn een vermogen waard. En waarschijnlijk heeft hij gedacht, dit gaan we niet doen. Die mikken we weg. Ja,
0: ja, je ziet dat soms ook wel eens met hele oude bands. Hè? Dat ze dan ze al lang niet meer spelen. En dat dan familie of zo dan nog een oud liedje gaat uitbrengen van ze.
2: Volgens mij kwamen er nog nummers van de Beatles boven water. Toch was laatst op tv. Dus kan je nagaan.
0: Ja
2: beautiful. Oké. Sorry dat ik even zat te onderbreken. Maar
1: nee,
2: ineens heb ik even
1: met
2: wat.
1: Waar staan we over 10 jaar?
0: Ja, ik zei net voor de grap Ziggo, hè?
1: Ja, dat was buiten de muziek om zijn Ziggo, ja.
0: Maar ik denk het niet.
1: Waarom niet?
0: Nou, ja, ik weet het niet eigenlijk.
1: Oké, maar
0: ja,
1: die
0: hard werken
1: je volgen, ja, ook, ja, oké. Dat kan ik me voorstellen. Maar ik zie toch even, je bent als hobby, je bent als hobby weer gaan zingen. Je hebt je hele leven al gezongen. Nou, gegevenlijk ga je daar toch een beetje een beroep van maken. Het is nog niet echt je inkomen, dat begrijp ik ook wel. Dat het best lange zit, maar hoe kan je er een verandering in brengen? Oké, liedjes maken is leuk en een Spotify set is ook leuk, maar dan, je moet wel bekendheid creëren.
0: Ja, daarom is het fijn dat ik hier ben.
1: Ja, oké, maar dat is een heel klein zendertje. Maar
0: ja, goed. Ik denk toch door wel het weer te gaan spelen, zeg maar. Ja. Dus, en ik vind het zelf dus leuk om dat in verschillende settings te kunnen doen. Dus met band, maar ook alleen of met z'n tweeën of drieën bijvoorbeeld. Zodat je iets meer variatie hebt. Ik heb wel eens gedacht om een keer, als het zou lukken, om een keer mee te doen aan een popronde. Maar daar is best wel een strenge selectie voor. Want als je zoiets zou doen, dan kom je op heel veel plekken en dan krijg je automatisch wat meer bekendheid.
1: Dat is een soort wedstrijd of zo, popronde?
0: Nee, niet echt. Het is gewoon, het is wel een strenge selectie. Ja. Maar degenen die geselecteerd worden, die kunnen gewoon op heel veel plekken in het land spelen gedurende 3 maanden.
1: Ja, ja.
0: Dus dan word je gewoon veel gezien. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Maar ik denk ook, ik hoop dat ook door liedjes uit te brengen, dat mensen iets meer zien van wat ik doe.
1: Ja, begrijp ik.
0: En wat ook een beetje mijn muzikale identiteit is, zeg maar.
1: Ja. En, maar oké, maar goed, door een liedje uit te brengen is leuk. Ik kan me wat voorstellen dat iedereen toevallig nu zit luisteren, straks op Spotify gaan kijken, goh, welk liedje heeft Annemarie uitgegeven. Maar dat is een heel klein groepje natuurlijk. Maar ja. Hoe kon je die bekendheid creëren? Dat lijkt me heel erg moeilijk
0: Ja, ik denk dat het ook heel verstandig is om heel actief te zijn op social media.
1: Ja.
0: Ben ik zelf iets minder goed in. Maar ik denk
1: Facebook
0: wel als je
1: kom
0: echt...
1: je nooit tegen en op Instagram.
0: Nee, wel te weinig, ja. Maar dat is een beetje... ik denk als je dat heel fanatiek doet, dat ook wel helpend kan zijn.
1: En je werkt in Urk. Nou, dat is je werkgever. Die weet dat je zingt.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Dat treed je vaak op ook.
0: Op Urk? Nee. Ja. Nee. Ik geloof niet dat ik dat ooit heb gedaan. Nee.
1: Ja, goed.
0: Niet.
1: Misschien personeelsfeestjes en alles. Ja. Er worden genoeg feestjes gehouden in Urk.
0: Ja, dat is waar.
2: Nou, ik denk hè, dat je... Jij zei net van Ziggo Dome, hè? En daarna van ik denk het toch niet. Kijk, een van de grootste geheimen is dat je groot moet denken.
0: Ja,
2: en dan ook niet het terugnemen. Want als je het terugneemt, gaat het niet gebeuren. Dus jij gaat naar de Ziggo Dome, dat is het eerste. En ik denk wel, als je nou kijkt naar de Tribute Battle of the Bands... of nou zo'n programma waar singer-songwriters hun verhaal mogen doen... ja, dan kom je op tv.
1: Ja, maar hoe kom je daartussen? Dat is het verhaal.
2: Nou ja, goed, weet je, kijk, het programma wordt gevuld. Ik meen echt serieus... Ik vind het fantastische programma's om naar te kijken. Gewoon zo blij van alle talent wat er is. Ik zou er bijna voor thuis blijven als het op zaterdag is. Dus ik denk gewoon... Ja, weet je... Je moet gewoon je kans pakken. Laten zien wie je bent. En kijken of je je op kan geven. Dan niet de tribute direct. Hè? Dan wordt het een singer-songwriter programma. Je moet maar eens eventjes kijken. Ik zal zo eventjes zoeken wat dat is. En ik weet ook niet of daar een tweede seizoen komt... Maar jij draait nog steeds die mevrouw met dat nummer G.
1: Is dat
2: Rob.
1: Zo?
2: Moet je ook overal naar opvragen. Ik heb er dinsdag nog naar geluisterd. Die met die speciale stem. Die kwam ook daar vandaan.
1: Oh ja, Anne.
2: Ja.
1: Anne, ja, inderdaad.
2: Ik zal eens even kijken hoe dat programma heet.
1: Dat is maar goed, het is een heleboel van dat soort programma's. Maar goed, dat is als je naar de Voice gaat kijken. Heeft er voor het eerst opgetreden. Aantal jaren geleden.
2: Ja, nou ja, zo'n soort programma is ook een dingetje.
1: En die knalden er ook echt helemaal in één keer uit. Maar ik denk dat je een beetje massa moet hebben.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook een kwestie van gewoon auditie doen.
1: Ja.
0: En hoop inderdaad dat je een beetje geluk
1: hebt.
0: Ja, en
1: inderdaad, wat Ellen zegt. Ziggo, nee, toch maar niet. Ja, nee, inderdaad. Je gaat starten met Ziggo. Ik doe me denken aan mijn... ik ben scheidsrechter geweest in de badmintonwereld. En nou denk je aan Elburg of in Nederland. Badminton is helemaal niks. Maar in Azië en Amerika, nou, vooral in Azië... is het een gigantisch grote zelfs voetbal in Europa. En ik ben begonnen toen een jaartje of 3, 24 was. En dan werd ik scheidsrechter. En ja, nou ja, ach ja, maar toen heb ik gezegd... Nou, ik ga wereldscheidsrechter geworden. En uiteindelijk ben ik wereldscheidsrechter geworden. Ik heb veel in Azië jaren geleden. Hoor. Ik ben uiteindelijk op mijn 55 ben ik gestopt. Maar je moet wel willen en durven.
0: Ja. Ja,
2: ik heb nu toch iets grappigs. Ja, nou ja, jij hebt gelijk, zo werkt het.
1: Dankjewel, je hebt iets grappigs.
2: Nee, Talent Unplugged heet dat programma.
1: Oh ja, Talent Unplugged,
2: SBS6.
1: Ja. Dat was een goeie. Ja.
2: En weet je wat nou de grootste joke is? Weet je wie er in de jury zitten?
0: Het gaat mij ineens dagen. Mo en Douwe Bob, of niet?
2: Dat bedoel ik, ja.
0: Ik heb je wel op de reclame gezien.
2: Dus nou, dan kan je er gelijk... alles komt bij elkaar op dit moment.
1: Mo als jurylid zakte er een beetje doorheen. Was niet
2: nee,
1: zo
2: maar Douwe Bob en die had ook hele goede kandidaten. Ja. En Thomas Akda. Ik weet niet of ze het dan weer doen, maar je moet maar even kijken. Wie weet... Dat je daar gewoon achteraan kan gaan. Je weet het niet.
0: Goeie tip.
2: Ja.
1: Goed zo. Heb jij nog wat aan toe te voegen eigenlijk? Ik heb geen liedjes meer voor jou. Dat is schandalig eigenlijk hier.
2: Nee, we kunnen Take Him Over nog even doen.
1: Oh,
2: want
1: ja,
2: ik heb nu de goede knop als het goed is.
1: Gaan we daar even luisteren.
2: We gaan het even rocken.
1: Je wel de goede dame dan?
2: Ja, ik hoop het.

0: Wat vind je nou het mooiste instrument om mee te spelen, Annemarie?
1: Het akoestische gitaar, ja? Toch wel. Ja.
0: Waarom?
1: Nou, misschien is dat niet objectief, maar dat doe ik gewoon al het langste.
0: Ja, ja. De meeste ervaring in ook. En dat...
1: ja. Maar eigenlijk, de stem is natuurlijk ook een instrument. En dat, ja? Dat doe ik het nog liefst.
0: Oké. Ik weet niet welke programma dat was. Er waren ook een aantal beginnende artiesten. En die begeleiden zichzelf met de gitaar. Alleen dan zag je altijd wel in de halverwege liedjes dat die gitaar bleef hangen. En dat is toch verder met zingen door. Dat je toch door had dat ze niet echt volwaardig die gitaar bedienden.
1: Ja.
0: Dat zie je heel snel.
1: Ja, en dat geldt voor mij ook wel een beetje. Hoor. Ik voel me zingend, zeg maar, het meest op mijn gemak. Ja? En het meest in mijn element, zeker.
0: Oké.
2: Ja. Heb jij geen stress voordat je het podium op moet?
1: Wisselend. Als ik alleen ben, wel.
2: Oké.
1: Okay. Als ik met meerdere ben, niet. Dan voelt het gewoon wat leuk dat we dit samen gaan doen.
2: Oké, wist je dat Anouk helemaal knetter wordt voordat ze erop moet?
1: Dat heb ik al gehoord, ja.
2: Ja, die vindt, dat kan je niet voorstellen, hè? Zo'n artiest, die vindt het verschrikkelijk. Hazes had dat ook trouwens.
1: En dan na zoveel ervaring en dan dat nog steeds hebben.
2: Ja, en gewoon zo'n kei van een zangeres zijn.
0: Ja, ja, maar Hazes had ook een beetje het probleem dat hij wat alcohol achterover had. Hè?
2: Ja. Maar dat had Anouk natuurlijk niet.
0: Nee, dat is inderdaad... Oké.
1: Nee.
0: Jij had het net over een nieuw programma, wat weer gaat komen...
2: Nou, er staat hier dat je online auditie moet doen. Dus het belangrijkste is even om online te kijken van hoe, wat, waar. Dan doe je.
0: Waarom is dat?
2: Dat is Talent Unplugged.
0: Oh, Talent Unplugged.
2: Dus, want ik heb het nog niet op tv gezien. En daaruit kiezen ze dus de artiesten. En dan word je geselecteerd voor een nieuw seizoen. Okay. Misschien dat het aan het eind van het jaar wel weer is.
1: Ja. Ik ga het even googlen.
2: Ja,
0: ja, goeie
1: tip.
0: Oké. We zijn langzaam aan het eind, Annemarie. Ik wil toch even van jou weten wat jij het mooiste liedje vindt van jezelf.
1: Ja.
0: Moeilijk te zeggen natuurlijk. Maar...
1: Demon.
0: Ja?
1: Toch wel, ja.
0: Dan gaan we daar met de Ellen is er ook over eens. Nou, dan zijn we het allemaal over eens. Dan gaan we er met de Demon uit, denk ik. Is dat een idee? Oh, je kan toch makkelijk... jij kan toch heel schakelen als technicus? Annemarie, hartstikke bedankt dat je geweest bent. We gaan je gewoon blijven... pluggen heet dat, geloof ik, hè?
1: Ja, ja, inderdaad.
0: Ik zal morgen weer het liedje krijgen van Perfect. Maar dat geloof ik dat hartstikke leuk is. En ik zeg heel veel succes en dat je heleboel gaat optreden. Zodat je straks misschien wel je baan in Urk kwijt moet.
1: Precies.
0: Ja.
1: Maar
0: het is ook leuk werk in Urk, hè?
1: Oh ja, zeker. Zolang ik er zit, vind ik het hartstikke leuk. Maar als ik ooit muziek kan maken, is dat nog leuker natuurlijk.
0: Geweldig. Hey, Annemarie, hartstikke bedankt dat je geweest bent. Ik zeg een heel prettige avond. En wij gaan eruit met Demon.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van die supermarkt is ruim afgezegd. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. Apple is een rechtszaak begonnen tegen OpenAI. Apple beschuldigt het bedrijf van het stelen van bedrijfsgeheimen voor het ontwikkelen van ChatGPT. In de zaak worden twee oud-Apple-medewerkers aangewezen als schuldigen. Het duo werkte aan producten als de iPhone en stapte daarna over naar OpenAI. Het bedrijf zegt in een reactie helemaal geen interesse te hebben in de bedrijfsgeheimen van Apple. In Lieren in Gelderland is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen bij een aanrijding. Een vrachtwagen kwam iets na 1:30 in botsing met een personenauto. Inmiddels is duidelijk dat het gaat om een burgervoertuig waar agenten in zaten. Een van hen overleefde die aanrijding niet. De andere agent raakte zwaar gewond. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. In het Verenigd Koninkrijk heeft prins Harry een zeldzaam bezoek gebracht aan de koninklijke familie. De ontmoeting wordt door Britse media de Royal Reunion genoemd. Harry en zijn vrouw Meghan namen hun twee kinderen mee naar Highgrove House, een privéverblijf van koning Charles. Die ontmoeting is bijzonder omdat Charles zijn kleinkinderen al jaren niet heeft gezien. Harry en Meghan vertrokken 6 jaar geleden naar de VS en legden toen hun koninklijke taken neer. Het weer. De dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt verder uiterst zonnig en warm bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Daarbij staat aan de kust een vrij krachtige wind. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: voor de context, creatief beschikbaar en deskundig. Zie onze website www.nummer-13.nl. Mailadres info@nummer-13.nl. Het muziekprogramma waar harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands, marching, showbands en slagwerkensembles volop aandacht krijgen. Iedere maandagavond is Tutti te beluisteren tussen 9 en 10 uur hier bij Loco FM. Presentatie Harry Hollander en Adriaan Bruining.
1: Ben je op zoek naar een makelaar? Dan ben je bij Pleiter, Makelaars en Taxateurs bij het juiste kantoor. Wij zijn de makelaar van de regio. En we hebben al zo'n 50 jaar aan ervaring en doelgericht vakmanschap in huis. We hebben brede marktkennis, zowel op het gebied van wonen als in de agrarische sector. Je kunt ons vinden aan de Hogenbrinkweg 9 in Oldebroek, waar de koffie voor je klaarstaat. Maar bellen kan natuurlijk ook. Voor meer informatie, check de socials of onze website www.pleiter.nl.
2: Dit is jouw regio radio. Willem wordt wakker. Willem Rietberg. Loco
3: FM. Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
4: Oude mannenplaat.
5: Willem, wakker worden.
6: Goeiemorgen zeg.
7: Willem wordt wakker. Willem
8: Rietberg.

0: De mensen uit Elburg en Oldenbroek zeg ik goedemorgen. Hartelijk welkom bij Regio Radio Lokal FM en natuurlijk bij Lou FM. Wat gaan we doen in Willem wordt wakker? We hebben het regionieuws onder redactie van Jeanette van Elst. En we gaan wat muziek draaien natuurlijk hier en daar. Er komt nog een vreemde eend in het ontbijt langs. En tot aan 10 uur hopen we gewoon bij je te zijn vanuit de studio hier in Wezep. Het is bijna 10,5 minuut over 8 geworden. Zit je aan de koffie of aan de thee, krantje te lezen? Dan hoop ik dat je geniet. En heb je een verzoekje, dan kun je bellen 038-376-9697. Traditiegetrouw beginnen we met...
1: Willem wordt wakker, trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannenplaat.
0: En dat is een hele mooie van Tom Petty.

0: Spaanse duif van Nick en Simon. Goedemorgen, hartelijk welkom. Je luistert naar Regenradio Lok FM en natuurlijk naar Lou FM. Ja, gisteren werd al bekend dat het Mega Piratenfestival, wat op 4 september aanstaande gehouden wordt, dat compleet is uitverkocht. Eddie Mensing, de hoofdorganisator, zeg maar, de voorzitter van het geheel, ja, die is blij verrast, die had dat niet verwacht. Komen ook grote namen, Gerard Joling onder andere en Jannes komt natuurlijk langs. Dus het Mega Piratenfestival is volledig uitverkocht. Geeft aan hoe dat hier leeft in de gemeente Oldebroek. Ander nieuws uit de gemeente Oldebroek is minder mooi, want meer inwoners van de gemeente Oldebroek, die zitten in de verslavingszorg ten opzichte van 10 jaar geleden. Ze doen een medisch traject om van hun verslaving af te komen. En het zijn er ook iets meer dan in vergelijkbare gemeenten. Dat blijkt uit cijfers van het Landelijk Alcohol- en Drugsinformatiesysteem. In heel Nederland heeft de verslavingszorg vorig jaar ongeveer 68.000 mensen behandeld. De gemiddelde leeftijd van mensen met een verslaving is landelijk 42 jaar. En 3/4 van alle cliënten is een man. Bijna de helft heeft een alcoholprobleem. Bij de 55-plussers is dat zelfs 66%. Bij 25-minners is cannabis juist het grootste probleem. 40% van de jongeren in de verslavingszorg probeert van die druk af te komen. En ondertussen groeit ook het aantal mensen met een gokverslaving. Dat zijn er inmiddels meer dan 3100. Dat is dus niet zo mooi nieuws voor de gemeente Oldebroek. Ik zou zeggen, er is genoeg te doen wat dat betreft voor de nieuwe coalitie dan, om ook hier aandacht aan te gaan besteden. Dan het volgende. Gisteren was natuurlijk de run op het landgoed Morren. En die is weer zeer geslaagd. De 3e editie dit keer. Het is een geliefd sportevenement. Ideale weersomstandigheden waren er. En de vrijwilligers, toeschouwers en de deelnemers, die hebben genoten van sportiviteit en ook saamhorigheid. Je kon op het sportpark De Heugde kon je dus lopen. Het was een feest om te zien hoe iedereen genoot. Van de kleinste lopers tot de ervaren hardlopers. Al dus een woordvoerder van de organisaties. De reacties waren overweldigend positief. En dat geeft energie voor de toekomst. Er waren 160 lopers, waaronder 31 kinderen. Het heeft 8100 euro opgebracht. En dat is bestemd voor voetbalvereniging VSCO en Stichting Triple C in Gambia. Mooi nieuws dus over de landgoed Morrenrun. Wij gaan door met de muziek in Willem wordt wakker.
1: Willem wordt wakker. Iedere zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.

0: Carpenter. June Carter en Johnny Cash hebben het bijvoorbeeld ook samen opgenomen. En zo zijn er heel veel artiesten die dit lied ooit gecoverd hebben. Dit was er eentje van de Four Tops. If I Were a Carpenter uit 1966 was dat. Heel lang geleden dus. Van de week was er natuurlijk genoeg te doen in Oldenbroek. Allereerst was daar de schapenboer van de Wetering. Die zijn dode schapen die doodgebeten waren door de wolf. Of wolven, dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, die met de demonstratiekar bij het gemeentehuis kwam. Daar was natuurlijk ook de demonstratie van ongeveer 100 mensen. Die tegen het hijsen van, of die voor het hijsen van de regenboogvlag zijn. En de burgemeester, zij gaf uiteindelijk daar een gesprek over met de Stentor. En dat laat ik even horen.
1: Laten we ook in Oldenbroek zien dat je van mening mag verschillen, maar dat je er allemaal mag zijn.
2: U bent de burgemeester van alle inwoners van Oldenbroek. Straks staan die inwoners recht tegenover elkaar. Hoe is dat voor u?
1: Ja, dat is natuurlijk het gevolg van de democratie, hè? In de vorige periode heeft de meerderheid van de raad gekozen voor het huidige beleid met betrekking tot de LHBTIQ+ en de regenboogvlag. En de huidige coalitieakkoord zegt wat anders. Het bestuursakkoord moet ik zeggen. En ja, dat is democratie. En daar hebben we het mee te doen in Nederland. En dat is ook goed dat mensen zien dat het zin heeft om te stemmen. En dat een stem die je uitbrengt ook kan zorgen voor een koerswijziging. En het is mijn taak om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht afkomst, ongeacht geloof en ongeacht van wie je houdt, dat ze zich veilig en gezien voelen in onze gemeente. En daar doe ik mijn best voor.
0: Tanja Hazeloop gaf commentaar aan de Stentor over afgelopen donderdagavond. De zomer brengt voor vele vreugde en gezelligheid, maar voor veel ouderen begint nu juist een erg eenzame periode. Elk jaar rond de zomervakantie begint voor veel ouderen deze eenzame periode, zegt mevrouw Knol, vestigingsmanager bij thuiszorgorganisatie Zuster Jansen. Volgens de organisatie is het gemis aan aanspraak juist in de zomer extra voelbaar voor deze senioren. Met name in Elburg kampt een groot deel van de ouderen met gevoelens van eenzaamheid. Maar liefst 9,5% van de Elburgse 65-plussers voelt zich sterk eenzaam. En dat percentage ligt flink hoger dan in de buurtgemeenten Nunspeet en Oldenbroek. De cijfers komen uit een onderzoek van thuiszorgorganisatie van Zuster Jansen. En ze baseren zich op data van het CBS en de RIVM. In Elburg geeft 45,4% van de senioren aan eenzaam te zijn. En dat komt neer op 2303 inwoners. Dit cijfer ligt dus duidelijk boven het landelijk gemiddelde. In de provincie Gelderland bijvoorbeeld is het gemiddelde 43,3%. In Nunspeet 45,6%. En in Oldenbroek is dat 40,1%. Elburg steekt daar dus met kop en schouders bovenuit. En daar moet dus ook wat aan gebeuren volgens de nieuwe coalitie. We gaan zien wat dat precies betekent. Je ziet ook dat in de zomer de ouderen vaak meerdere contacten verliezen als gevolg van vakanties en zomerstops. En natuurlijk ook gewoon familie die op vakantie gaat. Dat speelt allemaal een rol bij de eenzaamheid. In de gemeente Elburg dus iets hoger dan de omliggende gemeenten. Het is bijna 3 minuten over 8:30. We gaan beginnen met 6, 7, 8. 3 plaatjes op rij die hetzelfde thema hebben. En het thema is dit keer rozen. En ik begin met de Dolly Dots. 6, 7, 8.

Goedemorgen, dit is Logo FM. Willem Rietberg met 6, 7, 8, met 6, 7, 8.

Prachtige plaat van Bette Midler, The Rose. Daarvoor Every Thorn Has His Rose. Of Every Rose Has His Thorn natuurlijk. En we begonnen met All The Roses van de Dolly Dots. Thema was dus rozen. Zometeen meer nieuws en informatie uit Elburg en uit Oldebroek. Eerste nieuwe single van Soner Akai. Hier is Beter.

Sonar Akai. En betere hoorde je hier op Lou en Loco FM. En dus ook op Lou FM. Ja, we gaan beginnen met de oogstdagen in Kampenveen. Ze bieden 2 dagen vol gezelligheid en nostalgie. En die oogstdagen zijn volgende week vrijdag 14 augustus en zaterdag 15 augustus. Ze staan in het teken van de jaarlijkse oogstdags natuurlijk. Bezoekers kunnen 2 dagen lang genieten van een gevarieerd programma voor jong en oud op Kampenveen. Dus noteer 14 en 15 augustus in je agenda. En de Noord-Veluwse gemeenten bundelen hun krachten tegen problematisch jongerengedrag. De gemeente Elburg, Epe, Hattem, Heerden, Nunspeet en Oldebroek, die hebben samen met de politie en het Openbaar Ministerie een convenant ondertekend om problematisch groepsgedrag onder jongeren gezamenlijk aan te pakken. En je kunt mee fietsen met het Olgenmuseum. Dat kan op 25 juli en op 8 augustus. In de zomervakantie wordt vanuit het Nationaal Olgenmuseum meerdere orgelfietstochten georganiseerd in de omgeving van Elburg. Die vinden dus nu plaats op zaterdag 25 juli en zaterdag 8 augustus. 3 wethouders namen van de week afscheid van de gemeente Oldebroek. Dat waren Peert Vlier van het CDA, Lisbeth Vos van de ChristenUnie, na 12 jaar wethouderschap nu officieel afscheid genomen, en Ton Hedema van de ABO. Tijdens de bijeenkomst in het gemeentehuis, waar ik trouwens zelf ook was, sprak burgemeester Tanja Hazeloop Amsing haar waardering uit voor hun inzet. En ook de wethouder zelf, die gaven nog even een kort toespraakje. Het was zeer gezellig, moet ik zeggen. En wij danken natuurlijk ook vanuit Locomedia Groep deze 3 wethouders voor hun inzet. En wat ik nooit zal vergeten, dat Lisbeth Vos, dat is inmiddels al 6 jaar geleden, in 2020 bij mij kwam toen Willem wordt wakker 10 jaar bestond. En toen zonden we die dag uit van 8:00 tot 6:00, 10 uur. Willem wordt wakker dus. En toen kwam ze hier 's morgens langs en toen zei ze, ja, elke zaterdagochtend ga ik naar de supermarkt. En als ik naar de supermarkt ga, dan zet ik de radio op loco en luister ik Willem wordt wakker. En daar herinnerde ik haar nog eventjes aan. Afgelopen

van Cool and the Gang. Wat een heerlijke plaat om op te bewegen op deze vroege zaterdagochtend, het 11 juli 2026. Ja, we gaan dit uur Willem wordt wakker positief afsluiten met Ray Stevens. Everything is beautiful.

0: Bedrijfwinkel Koemkolk Oosterwolde kunt u terecht voor heerlijke streekproducten. Zoals nieuwe aardappelen, eieren, maar ook verse groenten en fruit. Nu ook verkrijgbaar diverse soorten fruitsappen en heerlijk ambachtelijk ijs. Boerderijwinkel Koemkolk vindt u aan de Koemkolkweg 5 in Oosterwolde. Geopend van maandag tot en met zaterdag vanaf 8 uur in de ochtend. Op zondag zijn we gesloten. Voor meer informatie...
1: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 9 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Berlijn wordt sinds gisteravond een vrouw gegijzeld in een supermarkt. De omgeving van de supermarkt is afgezet. Een man gijzelde de vrouw gisteravond rond 10 uur in een winkel in de zuidelijke woonwijk Marienvelde. Over zijn motief of de toestand van de vrouw is nog niets bekend. Rond het gebouw staan politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. De politie zegt in contact te staan met de gijzelnemer. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis beland na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze volgens de VRT begin deze maand een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het gaat om kinderen uit de provincie Antwerpen die bij een boerderij in Braschaat waren geweest. Omdat het niet met 100% zekerheid te zeggen is dat de kinderen daar ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij alle activiteiten met dieren voorlopig afgelast. Techgigant Apple heeft een rechtszaak aangespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI ervan bedrijfsgeheimen te stelen voor het ontwikkelen van ChatGPT. Volgens de aanklacht heeft OpenAI medewerkers van Apple aangemoedigd om vertrouwelijke informatie te delen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan leiden tot aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Veerdiensten werden stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. Het weer, de dag begint hier en daar wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel. De dag verloopt dan verder uiterst zonnig en warm, bij zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

Ze komt uit Schotland, ze heet officieel Gaynor Hopkins. De artiestennaam is natuurlijk Bonnie Tyler. We kennen haar van liedjes als Lost in Friends bijvoorbeeld en It's a Heartache. Ook deze, To Love Somebody, kennen we natuurlijk ook. Oorspronkelijk nummer van de Bee Gees uit 1967. Maar zij overleed afgelopen donderdag op 75-jarige leeftijd. Bonnie Tyler dus, hier de opener van deel 2 in Willem wordt wakker.

0: Brighton, dan zeg ik goedemorgen en ik hoop dat je een goede start hebt van deze zaterdag, de 10e juli. Het is nog wat mistig, het is nog helemaal niet zonnig, maar dat gaat veranderen in de loop van deze dag. Dat is tenminste de bedoeling. Straks wat regionieuws, onder andere over de zomeravonddiensten van de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. En het college Elburg moet met een concreet plan komen voor tijdelijke woonvormen. Ook dat zit zometeen in het regionieuws. Verder hebben we natuurlijk de vreemde eend in het ontbijt in dit uur. Hij komt weer aangevlogen. Wat zou hij bij zich hebben? Ik heb al gezegd, het thema is zeezenders deze maand. Vorige week hadden we daarom Ben Kramer met Veronica Vrij. En wat zou de vreemde eend vanochtend meebrengen? We gaan het zo meteen zien. Eerst beginnen we natuurlijk traditiegetrouw in Willem wordt wakker met...
1: Willem wordt wakker trakteert je weer op een oude mannenplaat.
2: Oude mannen.

0: je morgen zegt.
1: Willem wordt wakker, Willem.
2: Willem Rietberg.
1: Willem wordt wakker, Willem.
2: Nu te beluisteren bij Loco FM.

Waar was jij? Sticky Art. Ik kreeg op Instagram weken geleden al een keer een kort stukje van het liedje te zien. Dacht ik, zo, dat moet een mooi liedje zijn. Duurde nog even voordat het op Spotify was. En inmiddels staat het ook bij ons gelukkig in het systeem. Wat een prachtige plaat. En het leuke is, ik kreeg net ook een berichtje. Wat een mooie muziek, Willem. Dus ik ben niet de enige die...

0: Ja, de zomeravonddiensten zijn weer begonnen bij de Vrije Evangelische Gemeente in Oldebroek. Het thema is Onderweg met Mozes. Er zijn er al een paar geweest, maar we gaan eens even kijken welke we allemaal nog hebben. Dat is namelijk volgende week zondag 19 juli, 26 juli, 9 augustus en 16 augustus. De zomeravonddiensten beginnen in de Veg om 7 uur. En het is op de Zuiderzeestraatweg 226 in dus Oldebroek, de Vrije Evangelische Gemeente. Oldebroek met het thema dus Onderweg met Mozes. Lijkt mij een prima thema en ook een heel mooi thema trouwens. Dan nieuws uit Elburg, want College Elburg moet met concreet plan komen voor tijdelijke woonvormen. Het Elburgse college van burgemeesters en wethouders wordt gevraagd voor 1 november van dit jaar met een concreet plan te komen voor de tijdelijke woonvormen. De raad nam met de stemmen van CDA en ChristenUnie tegen de motie Wonen terwijl je wacht aan, die bij de behandeling van de perspectieven nota werd ingediend door LEF onder andere. Aanleiding is dat de woningnood groot is, vooral onder jongeren, starters en spoedzoekers in Elburg. En bij de behandeling van het voorstel flexwoningen te realiseren aan de Kampendijk is het Rick van Veldhuizen duidelijk geworden dat tijdelijke woningen kunnen helpen om urgente woningnood te gaan verlichten. In Elburg wordt volgens hem al langer gesproken over flexwonen en tijdelijke woonvormen, maar zijn concrete resultaat tot nu toe beperkt gebleven. Bekende ontwikkellocaties zoals het terrein van de voormalige Petra-school in het Harde en de Gerichtenweg Hoge Enk geven aanleiding om opnieuw te bezien of tijdelijke woonvormen daar mogelijk aanvullend of inzetbaar zijn. Daar is niet iedereen het mee eens, want Ramon Blauw van het CDA die geeft aan de motie niet te kunnen steunen. Hij ziet de ambtelijke capaciteit liever ingezet voor reguliere woningbouw dan voor tijdelijke vormen van wonen. Mooi dat we in een democratie leven en dat er dus ook verschillende meningen zijn over hoe we daarmee moeten omgaan. Erik Doornwaard, hij is benoemd tot lid van de in de Orde van Oranje Nassau. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag 9 juli is hij onderscheiden als lid dus in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Tanja Hazeloop-Ansing reikte de koninklijke onderscheiding uit namens zijn majesteit de koning als waardering voor zijn uitzonderlijke inzet voor de gemeente Oldebroek. Nou, kijk aan, dat is natuurlijk prachtig. Tot zover het regionieuws hier op Regio Radio Loco FM. En Loe FM.
1: Willem wordt wakker. In de zaterdagochtend van 8 tot 10 uur.

twee jaar geleden was ik met mijn dochter in Memphis. En toen gingen we natuurlijk ook kijken op het landgoed van Elvis Presley. Graceland viel mij verschrikkelijk tegen. Maar mijn dochter vond het echt ontzettend leuk. Je zag er allemaal iconen van Elvis Presley. Al zijn auto's, een zwembad, een zeer luxe huis. Maar ook een ongelukkige man. Tenminste, hoe ouder die werd, hoe ongelukkiger die werd. En dat weten we ook. In augustus is het alweer 39 jaar geleden dat de King van, zo werd hij genoemd althans, de King of Rock'n'Roll, dat die is overleden. Elvis Presley hoorde je met Suspicious Mind. In 1978 kwam het album Manifesto uit van Roxy Music. En daarop stond onder andere dit liedje, Dance Away. Vond ik toen de tijd een geweldige plaat. Nog steeds leuk om te draaien. In Willem wordt wakker.

Met Brian Ferry als zanger natuurlijk, Roxy Music Dance Away. Goedemorgen, hartelijk welkom bij Willem wordt wakker. Van Jeanette van Elst. Met daarvoor dank natuurlijk de Limburg. De Van Limburg Stierenband uit Wezep geeft op dinsdag 14 juli, aanstaande dinsdag dus, een exclusieve uitzwaaierepetitie voor het thuispubliek. Op het terrein van voetbalvereniging NVB in Hattemerbroek is voor het eerst, de Noord-Veluwe Boys dus, is voor het eerst de nieuwe WMC-show te zien. Gebaseerd op de musical West Side Story, bekende musical natuurlijk. De avond begint om 19:30 met een openbare repetitie. En om 21:00 volgt de complete show, uitgevoerd in volledige uniformen. Het is de laatste generale repetitie voordat de band afreist naar het Wereldmuziekconcours in Kerkrade, waar de muzikanten hun wereldtitel verdedigen. Iedereen is welkom om de band uit te zwaaien en succes te wensen aanstaande dinsdagavond 14 juli dus. Het Museum Elburg, op dit nieuwsbericht heb ik een tijdje geoefend, zal zo zeggen waarom. Museum Elburg is 12 juli het decor van de try-out van de muzikale vertelvoorstelling van Tapas van Ksenia Marasanova. Ja, het is goed gegaan. Met liederen, verhalen en persoonlijke anekdotes neemt zij het publiek mee op haar reis van Kharkiv, toen nog onderdeel van de Sovjet-Unie, naar Nederland. De voorstelling gaat over vrijheid, identiteit, integratie en het overbruggen van culturele verschillen. Tapas is geschikt voor alle leeftijden en richt zich ook op jongeren en middelbare scholieren. De voorstelling begint om 3:00 en duurt ongeveer 3 kwartier. Vindt plaats in het museum van Elburg aan de Jufferenstraat. Het kost €2,50 en je kunt vooraf reserveren via de website van het museum Elburg. Dan nog even wat voetbalnieuws. Want Ovios neemt op donderdag 16 juli, aanstaande donderdag dus bij Leven en Welzijn, afscheid van clubicoon Arjan Boon. Hij speelde maar liefst 17 seizoenen in het eerste elftal van Ovios. Hij stond bekend als een betrouwbare, onverzettelijke verdediger. Opvallend is dat hij in al die jaren 77 gele kaarten kreeg. Maar hij kreeg nooit een directe rode kaart. Zijn enige officiële doelpunt maakte hij pas in het seizoen 2023-24 tijdens een bekerwedstrijd tegen Windesheim. En door een kruisbandblessure moet Boon nu stoppen met voetballen. Daarom organiseert Ovios aanstaande donderdag een speciale afscheidswedstrijd. Het begint om 8:00 en ze spelen tegen het huidige eerste elftal op het sportpark De Bovenmolen. Mooi nieuws en we gunnen natuurlijk Arjan Boon een enorm mooi afscheid. Eerst word je verliefd. Dan ga je verloven en uiteindelijk ga je trouwen. En wie hebben daar nou een liedje over gemaakt? Ja, in 1973 waren dat Frank en Mirella.

1976 verliet hij Hot Chocolate, Tony Wilson. En in 1977 kwam hij met deze eendagsvlieg, I Like Your Style. Ik zei het al uit 1977, 49 jaar geleden. Je kunt je haast niet voorstellen. Maar ik weet wel dat mijn jeugdvriend en ik, wij hielden eigenlijk helemaal niet van dit soort muziek. Maar dat we dit plaatje, dat we dat echt een heel leuk plaatje vonden. En vandaar dat ik dacht, oh, ik draai hem nog eens een keertje weer in Willem Wordt Wakker. En wij gaan de volgende plaat draaien. En dat is er eentje van Douwe Bob. En dat is I Believe. Maar die draai ik uit Spotify. Dus... Yeah.

0: Ja, de eerste vreemde eend in het ontbijt, dat is deze van Luf. Oh, yes, I do. En die draai ik speciaal voor mijn zus die aanstaande maandag jarig is. Vroeger was ze helemaal fan van Luf. Maar de vreemde eend heeft nog een plaatje meegebracht. Je zult het niet geloven, maar het is wel zo. En dat gaat over een zeezender.
1: De vreemde eend nummer 2.

0: De vreemde eend.
1: Ja, vorige
0: in het ontbijt.
1: Week draaiden wij al Veronica vrij van Ben Kamer. Want ja, 31 augustus is natuurlijk de dag 74 dat er groot onrecht werd gedaan aan de piratenzenders. Tenminste, piratenzenders, radiozenders in de Noordzee. Maar er lag ook nog een ander scheepje in de Noordzee. Dat was Radio Mi Amigo. En die ging pas 78 ging die de eet eruit. En daar is ook een liedje van. Het is ook een vreemde eend. Vreemde.

Ja, dit was de tweede vreemde eend in het ontbijt. Eén, Willem wordt wakker. En ik ga afkondigen, want ja, dit programma Willem wordt wakker zit erop. Zometeen een prachtige plaat om mee af te sluiten. Maar hier op Regio Radio Lok FM komt zometeen Arno van Els met In Focus. Dan Gerard Boer met de zaterdaglunch. En tussen 2 en 5 op Loe en Loco FM Gert-Jan Wensing. En dan om 5 uur nog een keer Gert-Jan Wensing. Maar dan in de kantine om 6 uur Herman Zieluis. En bij de Loe zit men bij de Doornspijkerdagen. Egbert Bos die stuurt me net een appje. Op het terrein bij de stand bij de Doornspijkerdagen zendt de Loe zometeen live uit tussen 10 en 12 uur. En daarna is er ook Petjan Dokter met Op Dokters Recept. Wat mij betreft, ik wens je een hele fijne zaterdag. En ik sluit af met deze fantastische plaat. The War on Drugs featuring Lucius. I don't live here anymore. Morgenmiddag Peer Praise tussen 2 en 4. Wat mij betreft, tot dan.

0: Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Alles voor uw tuin en landbouw. Wij doen verkoop en onderhoud van bijvoorbeeld trekkers, shovels, gazonmaaiers, hoge drukreinigers en nog veel meer. Kom eens langs en laat u informeren over onze mogelijkheden aan de Westerweg 14 in Oosterwolde. Bellen kan ook op 0525 621841 of ga naar lmbwielink.nl. Landbouwmechanisatiebedrijf Wielink in Oosterwolde. Waar verkoop eindigt, begint onze service.
1: Vrijwilligerswerk bij Loco is het leukste wat er is.
2: Gaat jouw hart sneller kloppen van techniek? Snap jij dat van je af harder is? Dan zijn wij op zoek naar jou. Voor diverse programma's op LocoFM zoeken we technici die zorgen dat de programma's op zender komen. Zie jij jezelf al zitten in onze cockpit? Neem dan snel contact met ons op. Deze en meer vacatures vind je op locofm.nl/vacatures.
3: In Wezep aan de Rondweg 86 vindt u twee mooie bedrijven onder één kap. Kugentref Wezep en Drost Install BV. Kugentref Wezep gaat mee in de mooiste keuken- en badkamertrends. Een ruime showroom geeft een goede indruk van de vele mogelijkheden. En Drost Install BV, uw vakbekwame duurzaam installateur, gespecialiseerd in verschillende aspecten binnen de installatietechniek. Voor meer informatie belt u 038 2000 169 of kijk op www.drostinstal.nl.
4: Dit programma werd mede
5: in de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw in Berlijn stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer is niets bekend. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkt de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. De Congolese autoriteiten melden dat het aantal bevestigde ebola-besmettingen in het land nu is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De autoriteiten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel die orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Verder werden veerdiensten stilgelegd en honderden vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door orkaan Bavi, veroorzaakt daar wel slachtoffers. Filipijnse media berichten dat zeker 17 mensen zijn omgekomen door het natuurgeweld. Het weer, hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar het grijs verdwijnt snel en de dag verloopt verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Morgen opnieuw zonnig en droog en ongeveer net zo warm als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
4: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde bevrijd, zegt de politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een cashière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur gegijzeld hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt in Berlijn was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen en ambulances. In de Democratische Republiek Congo is een Amerikaanse hulpverlener besmet geraakt met het ebola-virus. Volgens de Amerikaanse Gezondheidsdienst werkte de besmette persoon voor een humanitaire organisatie. Congo meldt dat het aantal bevestigde besmettingen is opgelopen tot 1830. Van hen zijn bijna 700 mensen overleden. De gezondheidsdiensten gaan door met het bron- en contactonderzoek om nieuwe besmettingen snel in kaart te brengen. Taiwan heeft meer dan 14.000 mensen geëvacueerd vanwege de orkaan Bavi. Hoewel de orkaan vermoedelijk niet direct over het land zal trekken, zijn voorzorgsmaatregelen genomen, vooral vanwege de vele regen die wordt verwacht. Die kan aardverschuivingen, modderstromen en overstromingen veroorzaken. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar viel bij 24.000 huishoudens de stroom uit en werden veerdiensten en vluchten geannuleerd. De Filipijnen zijn ook niet direct getroffen, maar de jaarlijkse moesson, versterkt door de orkaan Bavi, maakt daar wel slachtoffers. Het weer, eerst hier en daar nog wat bewolkt en mistig, maar verder zonnig en warm. Zo'n 23 graden op de Wadden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: Kitchens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Loe FM heeft dit programma eerder uitgezonden. U luistert naar een herhaling.
3: 105.5.
4: Dit is Loe FM. Dit is Loe 105.5 FM. Met het dierenprogramma Hashtag Over Dieren. Boordevol informatie, inspiratie en tips. Samenstelling en presentatie Ellen Pitlow.
5: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Hashtag Over Dieren. Het programma waarin dieren een stem krijgen. Mijn naam is Ellen Pitlow en ik doe dit in de hoop jou te overtuigen hoe bijzonder ze zijn en wat ze nodig hebben om comfortabel te kunnen leven. Iedere week staat er een dier of onderwerp wat hiermee te maken heeft centraal. En vandaag is dat Stichting Dierenasiel Zwolle. Heb jij vragen of heb je iets bijzonders te vertellen over je dier of dieren? En misschien wil je een keer als gast aanschuiven in de studio? Dat kan. Stuur dan een mail naar redactie@loemedia.nl en ik neem contact met je op. De techniek is in handen van Rob Takonis. Ik ga zo in gesprek met Geesje van het Dierenasiel Zwolle. We beginnen met een nummer Orinoco Flow en we zijn zo terug.

0: Fijn dat je luistert naar Hashtag Over Dieren. We hebben vandaag een programma geheel gewijd aan het Zwols Dierenasiel. Nou, naast mij zit Geesje van den Berg, bedrijfsleider. We hebben net al alles even besproken. Wat is het precies wat je doet? Ik zag op het internet ook ergens directeur. Dat ben je natuurlijk ook eigenlijk, maar bedrijfsleider, ja. Dat is goed. Ik vond ergens, maar corrigeer me, dat er jaarlijks in de dierenasielen meer dan 50.000 dieren worden opgenomen. Klopt dat een beetje? Dat is wel verschrikkelijk veel.
1: En is dat over Nederland of hoe?
0: Ja, over Nederland denk ik.
1: Ja, en er zijn natuurlijk ook heel veel andere dieren die opgevangen worden in de asielen. Zoals in Zwolle kennen we bijvoorbeeld Stichting Flappers.
0: Ja, die zijn hier geweest.
1: Ja, en die vangt natuurlijk ook van alles op aan, ja, noem het op. Dus dan kom je met die aantallen, zou je maar zo echt wel enorm de lucht in kunnen schieten.
0: Ja.
1: Als je ook op een bepaald moment weer 60 cavia's op moet vangen in één partij.
0: Dat is gebeurd, hè, in het voorjaar. Toen zijn er een heleboel dieren gedumpt. Het bizarre was dat zij precies die week hier kwamen vertellen.
1: Oh ja.
0: Maar ja, goed, het was wel een heftig gedoe allemaal. Maar het Zwols Dierenasiel gaat voornamelijk over honden en katten.
1: Ja, wij vangen alleen honden en katten op.
0: Oké, hoeveel zitten er bij jullie? Ja, gemiddeld?
1: Op dit moment is het aantal van de katten vrij laag. En dat komt ook heeft met tijd van het jaar te maken. Mm-hmm. En bij de honden is het op dit moment toch wel weer even druk. Dat heeft niet echt met de tijd van het jaar te maken. Maar dat gaat een beetje met een golvende beweging. Ja, en per jaar vangen wij ongeveer 1000 dieren op.
0: Ja, dat is best wel veel, hè?
1: Ja, soms is het iets meer, soms is het iets minder.
0: Oké. Okay. Nou, we hebben voor de uitzending even kunnen praten. Jullie zijn ook een kennis- en adviescentrum. Dus als mensen bij wijze van spreken iets zouden willen weten over een hond of kat, dan kunnen ze jullie bellen. Moet ik dat zo zien? Of...
1: Ja, onze receptie is goed bezet. Ook vrij lang. Dus vanaf 9:00 's ochtends tot 4:00 in de middag wordt de telefoon beantwoord.
0: Mm-hmm.
1: Soms dan zijn er zoveel vragen, dan kunnen de beide dames het niet aan. Maar dat is 6 dagen in de week het geval. Behalve op zondag, dan is de receptie gesloten.
0: Ja.
1: Maar bij de receptie komen eigenlijk alle e-mailtjes en alle telefoontjes binnen met alle uiteenlopende vragen. Receptionisten worden altijd ondersteund door een vrijwilliger, een gastvrouw of gastheer. En samen beantwoorden ze al heel veel. En wordt de vraag heel specifiek. Vooral als het over een bepaald dier is die bij ons is. Dan wordt je vaak door de dierverzorger van het desbetreffende dier er nog bij gehaald.
0: En de vragen gaan over de dieren die bij jullie zijn. En niet specifiek? Of?
1: Nee, hoeft niet. Het kan best wel zijn dat mensen een probleem hebben met een hond of een kat. Of... er loopt hier steeds een kat in de tuin. Wat moet ik ermee? En het is heel uiteenlopend. Maar het heeft altijd wel met de dieren te maken.
0: Maar dat is eigenlijk wel mooi, hè? Dat ze bij jullie terecht kunnen om dat soort vragen te stellen. Waar komt jouw liefde voor dieren vandaan?
1: Die was er altijd al. En ik denk dat dat wel bij iedereen is die dit werk doet. Ja. Dat is er altijd al.
0: Ja. Heb je zelf dieren?
1: Ik heb nu nog 1 hond.
0: 1 hond. Wat voor hond?
1: Een border collie.
0: Die zijn wel heel bijzonder, hè?
1: Ja, die was in de coronatijd in het asiel terechtgekomen. En eigenlijk dachten we, mijn man en ik, van... Nou, we doen het niet meer. Ik wil geen hond meer.
0: Okay.
1: En in die coronatijd was natuurlijk zoveel dieren die binnenkwamen. En vooral de pups, die namen we dan mee naar huis. Zodat die niet in de kennels hoefden. En in die tijd kwamen er veel pups binnen. En we konden dan eigenlijk al die puppyogen weer staan... maar deze, daar zijn we nog 1 keer dan. Dus de border collie gaat ook iedere dag mee naar het werk.
0: Ja, die kan gezellig mee. Dat is wel leuk. Even een gekke vraag. Maar waarom waren er in die tijd zoveel pups? Want ik kan me dan voorstellen dat mensen... Ja, die wilden een hond, hè? Omdat je dan... Dat was dan de reden dat je naar buiten mocht en mocht wandelen. Maar met een pup mag je helemaal niet zoveel wandelen. Nee. Dus dat lijkt me nog niet helemaal niet zo handig.
1: Nee, maar... het was vooral in 2021 dat er heel veel pups waren. In 2020 was het al snel bekend dat mensen weer meer honden wilden. En in de eerste instantie, toen de corona net begon, konden wij ook ons geluk niet op. Want Alle dieren waren binnen no time geplaatst, ook de bejaarde dieren.
0: Ach ja.
1: Maar er kwam natuurlijk een tijd dat de mensen in de asiels niet zoveel meer hadden. Dus er werd van alles vanuit buitenland opgehaald. Maar er was natuurlijk ook de handel die er even goed op inspeelde. En daar kennen we nu nog wel hele schrijnende situaties van. Want ja, op dat moment werd er flink met heel veel honden en vooral de populaire rassen gezorgd dat vermeerderd als het ware. Want we hebben het niet echt overfokt, maar het is echt vermeerdering. Zoveel mogelijk nestjes van de populaire honden.
0: Heb je het dan over broodfok?
1: Zeker. En dat is in die tijd echt ja, enorm geëxplodeerd. En dat is ook heel erg bij veel mensen, bij veel broodfokkers uit de hand gelopen. Maar goed, op dat moment, vooral 2021, al die puppies die gingen grif over de toonbank overal. En mensen die hebben moeten weten waar ze het dier kochten. Vooral als je richting Brabant en Limburg, maar ook in de Achterhoek. Er zijn heel veel plekken waar volop gefokt werd. En iedereen had ineens pups. En even later moesten ze weer aan het werk. En gingen die pups ook gewoon weer naar het asiel. Op hun gewoon tussen haakjes natuurlijk. Heel veel puppies werden er aangeboden.
0: Ja, dus jullie hadden ineens, zou je bijna zeggen, de tent vol met jonge hondjes.
1: Ja, tackles, kooikenhondjes, kokkerspaniels, dalmatiërs. Heel veel, allerlei populaire rassen.
0: Dus die zijn heel populair nu? Ja, ja, ik weet vroeger.
1: Dat was op dat moment wel tenminste, ja.
0: Ja, ongekend zeg. Jee. Oké, dus dat was dus een lastige tijd.
1: Op dat moment nam dat wel een hele andere wending. Want op een bepaald moment komt natuurlijk de maatschappij weer op gang. En komen de mensen ook weer een beetje bij hun verstand als het ware. Dat het helemaal niet kon, een hond, als ze de hele dag aan het werk waren allebei. Dus werden er toch wel veel honden afgestaan. Maar ook die handel bij die broodfok lag ineens stil. Maar ja, dat proces kun je niet ineens stoppen. Dus die vermeerdering ging daardoor.
0: Ja.
1: En zo zijn er toch wel, dankzij verschillende mensen die zich daar heel erg hard voor gemaakt hebben, verschillende broodfokkers nu, even kijken, is vorig jaar geloof ik geweest, dat er vooral veel opgerold zijn als het ware.
0: Ja, House of Animals maakt zich daar druk om, hè?
1: Precies, ja.
0: Zij is ook al in de uitzending geweest. Ja,
1: ja, ja, het is echt fantastisch werk wat ze doet, hoor. Dat is,
0: Karen Soeters, we zullen de naam nog maar eventjes noemen.
1: Ja.
0: Oh, en is dat nu een beetje ingelopen? Het hebben die hondjes nu een plek gekregen?
1: Oh, die honden die zijn allemaal al wel weg, maar het lijkt ook wel of dat enorme aanbod van pups, dat is alweer een tijdje verdwenen voor ons. Dus het komt nu nog wel voor, hoor, dat mensen een afstand willen doen van een pup. Maar die enorme holes, dat is wel voorbij. En ja, ik kan niet zeggen dat alle gevolgen van de corona nu voorbij zijn. Dat vind ik nog niet. Maar het lijkt wel weer wat tot bedaren te zijn gekomen.
0: Kan je nagaan, hè? Dat is inmiddels al een paar jaar geleden. Ja. En dat heeft dus zulke naweeën.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Als je nou kijkt bij jullie in het asiel, even bij de honden blijven. Wat zijn de meeste honden die je hebt? En ik vraag dat omdat mensen hebben heel vaak een voordeel. En die roepen gelijk, oh, er zitten alleen maar pitbulls of weet ik veel wat voor honden. En het valt mij dan op, ik zal zo nog even vertellen, ik ben bij een training geweest van Dutch Shell Dogs, dat ik denk van, er zijn helemaal niet zoveel van die pitbulls. Dat valt eigenlijk mee. Hoe is dat bij jullie?
1: Ja, de Stafford-achtige en de herder, die zijn op dit moment toch wel de honden die bij ons wel het meest voorkomen.
0: Okay.
1: Maar dat heeft natuurlijk ook een hele andere oorzaak. Kijk, stel dat je je Maltese leeuwtje weg wil doen, of je kokkerspanielteefje, dan vind je daar waarschijnlijk vrij snel een ander huis voor. Maar heb je het over de herder, de rottweiler, de Stafford, dat wordt het een stuk ingewikkelder om daar zelf een plekje voor te vinden. Met het resultaat dat je ook eerder aangewezen bent op een asiel.
0: Ja, helpen jullie met het is wel grappig. Ik ben op dit moment een boek aan het schrijven over honden. Ik heb een aantal mensen geïnterviewd. En één hond die daarin zit is een pitbull Stafford. Dat is een hond die is gedumpt op de vuilnisbelt. In daar ergens in Curaçao. Nee, nog zo'n Bonaire, geloof ik. En nou ja, goed, daardoor ben ik me gaan verdiepen in die honden. He, want wij roepen alleen maar slechte dingen daarover. Ze bijten, als ze bijten, bijten ze door. Ze laten nooit meer los. Enzovoort. En ik vond daar best wel een verbazingwekkend stukje over. Dat het eigenlijk ontzettend vriendelijke honden zijn.
1: Ja, zijn er ook. Zijn enorme knuffelaars.
0: Ja.
1: Ja, ze willen echt met je knuffelen.
0: Nou, ik wilde daar in mijn boek echt iets over zeggen. Ja. Ik vind het ook bijzonder als je voor je baas opkomt. Hè, want dat is natuurlijk ook. Ze beschermen hun baas en hun gezin, roedel, zullen we maar zeggen. En daarin kan het misgaan. Maar wij zijn een beetje doorgeslagen, denk ik, in alleen de ellende. Want uiteindelijk kan elke hond bijten, toch?
1: Ja, ja. Er zijn natuurlijk wel honden die meer bedoeld zijn om te bijten, als het ware, toen ze gefokt werden. Wij zien op dit moment vrij veel Hollandse herders. Er waren een hele lange tijd veel Mechelse herders. Nu zien wij veel Hollandse herders. Hollandse herder is weer iets groter als die Mechelaar. Maakt wat meer indruk. Maar ook Hollandse herders die daarmee wil ik ze ook weer niet allemaal over in kam scheren. Maar wel met voorouders die ook al uit het werkcircuit komen. Mm-hmm. En dat kan natuurlijk heel mooi zijn, want die hond vindt het geweldig, dat werken voor zijn baas.
0: Ja.
1: Maar wat dat betreft, net als mensen, dan kunnen ze kunnen ook best wel doorslaan in iets wat ze heel leuk vinden. Ga je daar op een bepaald moment mee doorfokken, dan kan het zijn dat zelfs de eigenaar het niet meer onder controle heeft. En dan is zo'n dier, het is hem in principe wel geleerd, maar er zit ook heel veel aanleg in onze manier van fokken met dieren. En dat ze de nadruk op een bepaald iets willen leggen. En dan kan het zijn dat bepaalde honden wel degelijk heel makkelijk bijten. En dat zijn ook de honden waar wij wel mee te maken krijgen. Ja,
0: ja, ik heb een van de honden die ik ook het verhaal ga vertellen, is een hond die kadavers opspoort. Van met name ook vermiste honden. Zij zit in Surhuisterveen. En ik ben daar geweest. Hij heeft het verhaal verteld. Ik zal dat vertellen in mijn boek. En ik heb dat wel gezien, ja. Dat is geen hond waarvan je zegt, nou, daar moeten we eens even gezellig gaan knuffelen. Zij had hem feilloos onder controle. Zij weet ook wat ze doet. Maar ik realiseer me ook dat dat niet een hondje is waarvan je zegt, nou, daar gaan we even mee rommelen, want dan gaat het verkeerd.
1: Ja, kijk, er zaten er vast meer in het nest.
0: Ja.
1: En dan ben ik altijd wel benieuwd van wat zou er van de anderen terecht zijn gekomen. Want die ene is dan fantastisch terechtgekomen.
0: Ja.
1: Die hond die doet wat hij het liefste wil doen de hele dag.
0: Ja.
1: Maar, en dat is inderdaad wat werken.
0: Zo heb ik het hoofdstuk ook genoemd. Ja. Als je doet waar je goed in bent, dan. Rob, jij hebt ook een herder. Oh, Rob moet even wakker gemaakt worden.
2: Ja, ik werd even wakker. Ja, ik heb een Duitse herder. Een hele grote Duitse herder.
0: Een Duitse. Dus dat is zo'n hond wat jij bedoelt dus ook. Want die is heel lief, hè, Ken?
2: Ja, het was een herplaats. Ik heb echt geluk met hem gehad. Maar die was inderdaad die doet helemaal niks. Hij met iedereen is je vriendje. Alle honden is je vriendjes. Dat gaat perfect,
0: ja.
2: Alleen is een beetje, hij staat heel hoog op de poten. Dus zijn kop legt hij gewoon op de tafel. Zo groot is hij. Maar goed, het gaat prima met hem.
0: Ja, dus het kan wel. Maar die werklijn, ik heb het gezien inderdaad.
1: Ja.
0: Dat kan behoren. Dat zijn echt hele pittige honden.
1: Ja, en als die in de verkeerde, toch bij mensen terechtkomen die dat niet zo in de smiezen hebben en of de energie of tijd er niet in steken om dat te doen, dan gaat zo'n hond zelf iets bedenken. En dat is meestal niet hetgene wat gewenst is.
0: Oké, we gaan zo even verder praten. We gaan even een nummer draaien. Chris Rea, Fool If You Think It's Over.

0: Nou, je luistert naar Hashtag Over Dieren. Ik ben in gesprek met Geesje van den Berg van het Dierenasiel in Zwolle. Nou, we hebben het net even over allerlei soorten honden gehad en wat er zoal bij jullie is. Maar ik ben eigenlijk even benieuwd, hoe gaat het eigenlijk in een asiel? Er komt een moment een hond binnen. En dan zullen we zo ook nog even de katten benaderen. Die blijft bij jullie. En dan is het denk ik het idee dat je gaat uitzoeken wat voor dier het is. En zorgen dat hij zo snel mogelijk weer een goed tehuis krijgt. Ja. Thuis eigenlijk. Hè?
1: Ja, dat is inderdaad wel in ieder geval altijd mijn streven. Dat hij zo kort mogelijk bij ons is. Het is een hele simpele vraag, maar er hangt zoveel omheen. Hoe is hij binnengekomen? Is hij gevonden? Nou, dat weten we eigenlijk heel weinig. We weten alleen dat die hond daar en daar gevonden is. Is er afstand van gedaan? Dan hebben mensen al van tevoren op de website aangegeven, via de website, dat ze afstand willen doen van hun dier. En ons al allerlei informatie gegeven.
0: Mm-hmm.
1: En ze kunnen ook foto's toevoegen. Maar vooral met de informatie die mensen geven om afstand te doen, kunnen we ook de volgende dag, als we de mail zien, kijken hoe urgent het is. En die urgentie, die wisselt wel in welke tijd van het jaar wij zitten. Op dit moment hebben we wel veel honden zitten en niet zoveel katten. Dus op dit moment kunnen we met katten eigenlijk vrij snel schakelen.
0: Mm-hmm.
1: Zitten we midden in augustus, dan kan het toch echt zijn dat, ook al is nog zo'n makkelijk plaats bij dieren, maar dat mensen echt even moeten wachten voordat ze terecht kunnen met een kat.
0: Ja.
1: Nou, dat is dus de afstand dieren. Het kan zijn dat dat instanties ingegrepen hebben bij een dier. En dan kan het zijn dat er nog allerlei zaken gaan lopen voordat er iets gebeurt. Ja, zo'n dier kan best wel lang bij ons zijn. En het kan ook op zoveel andere manieren. Het kan zijn met overlijden, dat mensen nog dat er nog een dier in huis is die verzorgd moet worden. Dat er geen nabestaanden zijn of dat de nabestaanden afstand nemen van de erfenis, bij wijze van spreken. Of dat ze zeggen van ja, maar we kunnen dat dier helemaal niet hebben. Dus er zijn heel veel mogelijkheden van hoe een dier binnenkomt.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan natuurlijk kan geboren worden bij ons.
0: Oké, okay, kan dat ook? Ja, dat kan dan, ook. Maar dan is een hond al.
1: Hond of kat, vooral de katten worden natuurlijk
0: ook
1: geboren.
0: Die zijn al zwanger, zullen we maar zeggen. Ja,
1: ja. Ja, dus al die manieren van binnenkomst kan.
0: Ja.
1: En op het moment dat je, ook al weet je niks van een dier, wij weten natuurlijk best wel vrij snel wat voor vlees we in de kuip hebben, als het ware. Hoe gereserveerd is hij naar andere mensen? Hoe toegankelijk is hij naar je? Is hij speels? Of noem het maar op. Je weet natuurlijk ook bij bepaalde leeftijden dat bepaald gedrag hoort. Kijk, een hond die nog geen jaar is, hoef je eigenlijk niet van te verwachten, vind ik. Dat hij lang alleen kan zijn.
0: Puberteit speelt natuurlijk een rol.
1: Dus het is het makkelijkste als er inderdaad afstand wordt gedaan. Dan weet je het meeste van het dier. En heb je soms ook nog wel een medische achtergrond dat je die informatie mag opvragen. Ja.
0: Ja. Oké, met hoeveel mensen werken jullie?
1: Ja, we werken dagelijks toch met 3 dierverzorgers.
0: Ja.
1: 1 persoon achter de receptie, bedrijfsleider. En iemand van de administratie, die werkt niet iedere dag. Dat zijn de mensen die dan 5 tot 7 dagen in de week aanwezig zijn. Kijk, in het weekend ben ik niet aanwezig. Dus de administratie er ook niet. Maar de dierverzorgers, die zijn er altijd.
0: Ja.
1: Dus die wisselen elkaar ook af.
0: Okay.
1: En er zijn er ook altijd 3. En daarnaast een ruim aanbod van mensen die vrijwilligerswerk doen.
0: Ja.
1: Dus, en dat is echt, proberen we dus iedere ochtend, dus 7 dagen in de week, iedere ochtend met 10 vrijwilligers te starten. En iemand die bij de receptie helpt. Daarnaast hebben we natuurlijk onze vrijwilligers die op de dierenambulance actief zijn. Die gaan ook in de nacht door als het nodig is. Ja, en onze gastgezinnen, die gaan helemaal continu door op het moment dat zij kittens binnenkrijgen.
0: Ja, wanneer wordt er bepaald dat dieren naar een gastgezin gaan of dat ze in het asiel worden opgenomen? Of is dat per keer verschillend?
1: Ja, dat kan verschillend zijn. Het kan ook afhankelijk zijn van je bezetting, dat je sneller uit het asiel wil hebben omdat het te druk is.
0: Ja.
1: Maar normaal gesproken gaan kittens sowieso naar een gastgezin toe. En vooral moederloze kittens. Die hebben zo vaak een flesje nodig.
0: Ach, ja.
1: En die gastgezinnen die gaan ook 's nachts meerdere keren eruit, bij wijze van spreken, om ze er doorheen te krijgen. Het kan ook een geopereerd dier zijn. Of bijvoorbeeld een hond die wat gebrekkig is, wat ouder is. Gisteren hebben we een hond kunnen plaatsen. Van iemand en diegene die de hond was gevonden rond kerst. En we hebben contact kunnen krijgen met de eigenaar en die zei ik wil hem wel ophalen, maar ik betaal niks. En zei, ja, we hebben toch kosten gemaakt, dus ja, dit is bedrag. En dierenambulance rijdt en hij zat er al een paar dagen. Nou, je zoekt maar uit, ik pak mijn backpack en ik ga. Nou, ja, in principe doet hij daarmee dus afstand van zijn dier.
0: Ja.
1: En je wacht je wel de 14 dagen bewaardheid af. Maar op dat moment weet je al van die gaan we zelf herplaatsen. Het diertje was al ouder, een stabijtje. En heeft eigenlijk langere tijd in een gastgezin is ze verbleven. En ja, er moesten ook nog wat testen gedaan worden. Want ze had wat kale plekjes. Of ze dan bepaalde iets onder de leden had. Dus dan bloedonderzoek en dergelijke gedaan. En op een bepaald moment dan gaat alles weer goed. Groeit het haar weer aan. En is ze klaar voor herplaatsing. En dat was gisteren. Dus
0: is ze herplaatst?
1: Gisteren is zij herplaatst. Ah. En is dat gastgezin dus weer vrij voor een volgende hond. We hebben gastgezinnen die kittens opvangen. Die honden opvangen. Die schuwe katten tam maken. Dus het is heel verschillend hoe de gastgezin, waar ze zich voor aangemeld hebben.
0: Mooi werk, heel bijzonder. Nou hoor je altijd hè, dat mensen zeggen van, nou ja, weet je, een dier is gedumpt. Of, honden worden wel eens vastgebonden, echt vreselijk. Nou, dus dan hoeft het niks te kosten. Jij zei er net al wat over. Dat slaat natuurlijk nergens op. Kijk alleen maar naar het voer en de medische behandelingen en alles. Wat kost het als je een kat wil adopteren? Want dat doe je. Je adopteert hem of koop je hem? Wat is het eigenlijk?
1: Ja, het is een adoptie.
0: Ja, het is een adoptie.
1: Ja, ja, met ook met de mogelijkheid dat je het dier ook weer terug kan brengen bij ons.
0: Oké. Okay.
1: En dat kan ook in de zomer wel zijn. Dat stel dat mensen een hond al 3 jaar hebben en moet dan weg. Ook dan kan het echt wel zijn dat je even moet wachten.
0: Ja.
1: Maar we nemen hem wel weer op. En dat wachten, dat heeft puur met de bezettings te maken. Dan, het dus heeft niet met onwil te maken, maar met je bezettingsgraad. De kosten die zijn meer symbolisch.
0: Ja.
1: En ik moet je eerlijk zeggen, ik kan er iets naast zitten. Volgens mij is een kat 110 en een hond 135 euro.
0: Oké. Okay.
1: Zit ik ernaast?
0: Nou ja, ik heb hier iets staan en ik weet ook niet of dat allemaal...
1: Ik bemoei me daar helemaal niet mee. Of
0: het is niet gratis, staat er in elk geval bij. Nee, het afstaan kost minstens 75 euro. Dus ja, dat zal dan wel wat duurder zijn. Maar dat maakt ook niet helemaal uit. Het staat op de website.
1: Het
0: gaat
1: de website,
0: er natuurlijk met name om dat je dat niet zomaar kan doen.
1: Ja. Kijk, dat is nou het nut weer van de dames van de receptie. Die weten dat, precies meteen te vertellen.
0: Ja.
1: Maar het is inderdaad niet gratis. En dat is ook bewust dat we het niet gratis doen.
0: Nee.
1: We hebben op een bepaald moment zijn we wel begonnen eigenlijk om voor kittens en pups een heel laag bedrag, symbolisch bedrag van 10 euro te vragen. Omdat er op dat moment eigenlijk heel veel richting marktplaats en zo geplaatst werd.
0: Ja.
1: Dus hebben we van, we hebben ze liever zelf, zodat wij ze... Want wij vinden herplaatsen vinden wij een vak. Het moet wel passen bij elkaar.
0: Absoluut. En de dieren hebben natuurlijk al... Ja, die zijn al een beetje beschadigd, laten we het zomaar noemen. En als dat dan nog 10 keer verkeerd gaat, dan blijft er helemaal niks van over.
1: Ja, dan krijg je hem automatisch ook nog een keer. Dus
0: nee,
1: dat
0: precies. Ja.
1: Hebben we hem liever eerder.
0: Snap ik.
1: Collega's in het land, waar ik best wel veel contact mee heb, die zeiden al, maakt niks uit of je ze nou voor een heel laag bedrag of gratis of voor een hoog bedrag op het moment dat iemand afstand wil doen, doet hij afstand. Ik weet niet helemaal of het klopt, maar we hebben geen verschil gezien van het moment dat we €10 voor een kitten vroegen voor om af te staan. Op het moment dat mensen een nestje hebben en ze willen dat nestje wegdoen omdat ze er geen huis voor kunnen vinden en ze hebben de moederkat en 6 kittens, dan is het gewone bedrag wat je dan betaalt is best heel veel. Dus vandaar dat we gezegd hebben van, nou, dan vragen we meer een symbolisch bedrag, toch iets. En dan we merkten ook inderdaad dat daar niet zo heel veel verschil in zat. Er zijn wel wat meer jonge kittens bij ons gebracht om af te staan. Maar niet echt. We zeiden van, nou, daar hebben we heel veel katten mee kunnen redden.
0: Ja, dat is ook mooi. Ja, je kan het ook eigenlijk amper maal 7 dan doen. Hè? Moeder en kinderen erbij. Dan komt dat helemaal niet meer goed. Nee. Even, ik kan me herinneren dat ik heb een katje bij jullie geadopteerd. Die leeft inmiddels niet meer, maar die is hartstikke oud geworden. 20, dus nou, dat is wel bijzonder. En ik kan me herinneren dat er toen een groot verblijf was waar al die katten waren. En daar mocht je dan als, als gast, noem ik het maar even, gewoon in. En dan kon je een beetje om je heen kijken of je een klik had met een kat. De honden, die blijven niet bij elkaar, denk ik. Zitten zij in hokken of hebben ze bepaalde ruimtes?
1: Ja, de honden hebben hun eigen kennel.
0: Ja.
1: Maar een van de dingen die wij na de corona zijn blijven doen, dat is dat iedereen eigenlijk op afspraak komt. Dus of je nou voor een kat komt of voor een hond, we verwijzen dan toch eerst door naar de website. En als je daar een dier bij ziet wat je aanspreekt, dan kun je meteen onder die foto een formulier aanklikken en je gegevens achterlaten. En wij willen dan ook meteen wat van jou weten.
0: Ja, dat snap ik.
1: Ja, dus dan weten we ook van, oh, die mensen die komen voor die rode kater. Mm-hmm. En die rode kater, er is afstand van gedaan vanwege het feit dat hij met meerdere katers in een huis woonde en onzinnelijk gedrag is gaan vertonen. Komt voor bij katten. Is vaak die stress. Plaats je zo'n kat later alleen. Al dan niet dat hij toch nog een dieetvoeding blijft houden. Dan zie je dat gedrag soms niet meer voorkomen. Dus iemand die voor deze kater valt en zelf al 2 katten thuis heeft, dat wordt geen match.
0: Nee, heel goed.
1: Dus dat heeft ook geen zin dat mensen dan komen kijken en uitzoeken zoals wij het allemaal, alle asielzoekers vroeger deden.
0: Ja.
1: Ja, dan was je blij dat er 's middags weer verschillende gezinnen langskwamen. En soms wouden ze even kijken. Soms werd er ook echt een dier meegenomen. Nu komen mensen echt naar dierenasiel Zwolle omdat ze Kareltje hebben gezien. En ze komen voor Kareltje. En Kareltje wordt ook vrijgehouden voor die dag, voor die mensen. Ja. En de dierverzorger weet ook, om 2 uur komen mensen voor Karel.
0: Ja, mooi is dat. Even, Rob. Oh ja, wel ook wat. Ik wou eigenlijk even wat
2: vragen. Want ik ben op jullie hele mooie site aan het kijken. Dus dat ziet er geweldig uit. Maar als ik nu bijvoorbeeld de katten. Oh, je hoort mij niet. Ja, nu hoor je me.
0: Ja, wel. Nu wel. Komt helemaal goed. Kan je, als je de koptelefoon op, dan hoor je Rob.
2: Het knopje.
0: Moet je even draaien?
2: Ja, nu ben ik wel. Hoor je me nu wel?
0: Draai er maar even aan, dan.
2: Nou, dat gaat niet helemaal goed. Ja, nu wel, gelukkig. Ik ben op jullie site aan het kijken. Hele mooie site trouwens. Maar daar ben ik als kat. Nou, ik ben ook kattenliefhebber. Ik heb helaas geen kat, maar ben ik aan het kijken. Maar alle katten die op de site zijn, zijn geadopteerd.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Hebben jullie geen katten meer?
0: Er zijn er niet zoveel momenteel. Nee, dat zijn ze net al. Ja.
1: Ja, dat klopt. En er zitten wel meerdere katten bij ons. Er zijn heel veel katten die nog niet klaar zijn, als het ware.
2: Ja,
1: dus er loopt nog een onderzoek. Of er moet nog gecastreerd worden. Of 14 dagen bewaardheid zijn nog niet om. Maar op dit moment worden er ook niet veel katten gebracht. Niet veel katten gevonden. Katten hebben wij wel laten weten dat ze zich daar niet meer aan blijven houden. Dus over een paar weken zal het anders zijn, zeggen ze.
2: Nog een andere vraag. Ik heb jullie hondensite gekeken. Nou, er staat een heleboel. Er staat 1 geweldige hond. Maar goed, ik heb vroeger 2 Deense doggen gehad. En Oscar staat daar. Ja. Dat is. Maar goed, dat gaat niet met mijn herden. Dus wat dat betreft is het een verhaal. Maar het verbaast me een beetje van. Als je honden binnenkomen, ze zijn niet gecastreerd of niet gesteriliseerd. Doen jullie dat dan niet in eerste instantie? Of is dat.
1: Katten doen we alles. Ja. Alle katten worden gecastreerd. Eigenlijk is alles castratie.
2: Ja.
1: Maar bij de honden castreren we niet standaard. Omdat dat ook bij de kat wordt het gedrag ook wel en karakter beïnvloed. Maar bij bij de hond kan een wat angstige hond, als je die laat castreren, ja, dat komt niet goed. Okay. En we hebben wel bepaalde rassen die we wel sowieso laten castreren.
0: De wat pittigere honden dan waarschijnlijk.
1: Ja. De meeste bulachtige en Steffen Teefjes laten we ook helpen.
0: Ja.
1: Voordat ze weggaan.
0: Oké. Ik wilde nog even terug naar de katten even een oproep doen. Want die had ik ook van jullie site en al eerder gehoord. Het lijkt nu even een beetje onzin, omdat het even niet zo koud is. Maar als het heel erg koud is, gaan katten en vaak ook jonge katjes in de motor van een auto zitten. Met alle gevolgen van dien als je start. En ik denk dat ik daar vorig jaar ook iets over gezegd heb. En ik zag het nu op jullie site ook staan van let even op dat je daar op let. Dus eigenlijk als je weggaat moet je even de motorkap open doen.
1: Ja, het lastige is dat het zijn de katten die in de warme motor kruipen. Dus die auto's die van het ene adres naar het andere adres, die staan even stil. Die kat die kruipt erin, want het is lekker warm. En die mensen die moeten met een uurtje weer verder. En dan reist die kat mee.
0: Ja.
1: Het is nog lekker warm daar van binnen. Ik vraag me ook af of dan die kat eruit springt hoor. Als je, ja, eerlijk gezegd, ik denk er ook niet zo snel aan.
0: Nee, ik denk, want dan denk ik van kijk, als die klep open staat, dan zie ik dat hij erin gaat.
2: Nee, maar tegenwoordig de elektrische auto's ook, die zijn lekker warm. Maar die maken voor de rest geen geluid. Dus die kat blijft lekker zitten.
0: Ja, maar als hij maar niet zich bezeert.
2: Ja, okay, goed,
0: het lijkt me vreselijk. Maar, ja.
2: Je zou zeggen, die kat schrikt en die springt eruit. Maar volgens mij blijft hij gewoon lekker zitten. Ja, hij kan toch weer kant op. Het is lekker warm.
1: Ja, ik weet het niet. We hebben best wel veel katten. Of veel. Ik denk misschien een stuk of 6, 7 per jaar. Die dus op die wijze bij ons binnenkomen. Meestal is er niks aan de hand. Behalve dat ze erg vies zijn. Zwart.
0: Vies. Onder de olie.
1: Vuil.
0: Onder de troep.
1: Maar we hebben niet zo gek lang terug. Het was heel toevallig ook met kerst. Is er een kat die is meegereden van het ene dorp naar het andere dorp. En die zat er niet goed in schijnbaar. Dus die was heel nagewond. Echt heel nagewond. En zijn we nog steeds mee bezig om voor elkaar te krijgen dat het weer goed komt. En op dit moment, afgelopen dinsdag, zag het er zo goed uit dat hij gevaccineerd is en gechipt. Dus ik denk dat hij volgende week online komt.
0: Nou, wil je vast de naam verklappen? Of hebben jullie die bedacht?
1: Ik weet zijn naam niet precies. Maar ik kan het wel even in de gaten houden. Want we hebben natuurlijk wel ook de foto's van het begin toen hij binnen is gekomen.
0: Wat voor kleurkatje is
1: een
0: het?
1: Een rooie weer.
0: Een rooi, natuurlijk een rooi. Mijn paard is ook een rooie, waarop iedereen zegt de vorm van de dag is dat.
1: Ja.
0: Nou, vanaf volgende week is er een katertje of een
1: kater, ja.
0: Nou, een rood katertje. Een soort, je weet wel, kater is het dan, hè?
1: Met een mooi verhaal.
0: Een mooi verhaal. Dat is wel heel bijzonder. We gaan even muziek draaien en dan gaan we straks even verder praten over Bonnie en Clyde.
1: Leuk.

0: goede muziek, Rob. Ja.
1: Perfect.
0: Zo leren wij elkaar wat. Je luistert naar hashtag over dieren. Ik ben in gesprek met Geesje van den Berg. Zij is bedrijfsleider van het dierenasiel in Zwolle. Ik heb nog zoveel te vragen. Maar wat wel leuk is, ik kwam onderweg tegen Bonnie en Clyde. En toen dacht ik, ga niet kijken op de website wie dat zijn. Kan het wel raden, maar ik ga het aan je vragen. Wie zijn dat en waarom staan ze op de website?
2: Ja, dat is op zich een verhaal waar ik heel graag over vertel. Bonnie en Clyde die zijn, ik dacht in 2016, gevonden in de bossen van Vilsteren, dichtbij de Duitse grens. Op dat moment heel schuw. De een was in een kippenhok gelopen omdat hij daar aan het stropen was. En de ander is door de jacht op Sienen met een blaaspijpje onder verdoving gebracht. En zo kwamen ze bij ons binnen. En we dachten, die moeten we socialiseren. En dat komt allemaal wel weer goed. Dat duurde wel erg lang. Er zat erg veel angst in. En op een bepaald moment ik weet dat we eigenlijk om en om de lunch in de buitenkennel gingen nuttigen. Zodat de hond naar ons toe ging komen. Want zo schuw waren ze. En dan liet je steeds wat lekkers vallen. Nou, en dan kwamen ze steeds dichter bij je. En dan had hij, vandaag kwam die helemaal tegen me aan zitten. En dan de andere dierenverzorger wilde dat natuurlijk ook. Dus iedereen was er druk mee om ze te socialiseren. Nou, en we hebben voor ze de anti-ontsnappingstuigen gekocht. Zodat we ermee konden wandelen. Nou, iedere drempel is letterlijk een drempel. Daar moeten ze echt overheen. Een beetje het gedrag wat de honden ook hebben die uit het buitenland hier naartoe komen. Op een bepaald moment ontwikkelde zich dat ook wel. Maar er bleef een bepaalde schuwheid in. Ja. Toen kregen we mensen uit de Achterhoek die een mooie afgezette tuin hadden. En daar konden ze naartoe. Dus dan zijn ze geplaatst. Maar ze konden het toch voor elkaar krijgen om te ontsnappen. En ze hebben zich ook in die omgeving weer als Bonnie en Clyde misdragen. Daar gingen de konijnen uit de hokjes en de kippen. Erg.
0: Ja, ik lach erom. Het is helemaal niet leuk dit.
2: Nee, dus die mensen die zeiden we moeten ze terug doen, want de buurt is boos. Ja. Dus wij hebben Bonnie en Clyde weer mee terug opgehaald. En zijn weer bij ons binnengekomen. En toen kreeg ik een anonieme tip via onze Facebookpagina. En die zei, jullie hebben die honden weer op de site staan.

0: heel veel. Want waar de honden geplaatst zijn geweest, daar zeiden die mensen. Het gekke is dat die ene hond altijd poept precies voor de deuropening.
1: En doen wolven dat ook?
0: Nou, op de grenzen van hun territorium.
1: Oké. Okay. Dus, okay.
0: Dat zijn echt van die dingetjes en meer van dat gedrag. Toen hebben we van alles geprobeerd. Stichting AAP en nog meer van waar kunnen we ze naartoe doen? Want dit zijn geen honden die we in de stad gaan plaatsen.
1: Nee, het zijn geen schoothonden. Nee.
0: En
1: nee.
0: We hadden ook al wel in de gaten. Dit gaan never nooit huishonden worden. Nederland lukte niet. We zijn richting België, Duitsland gaan kijken. Lukt niet. Op een bepaald moment hadden we in Polen contact met een opvang voor wolven. Maar het lastige was, ze lijken niet echt op wolven.
1: Nee.
0: En dus daarom wilde wolvenopvang ze niet. En zoals de Stichting Dieren Thuis in Almere. Die zegt, ja, ze jagen op kleine dieren. Dus onze andere dieren hebben we hier weer geen plek. Dus daar zaten ze in die kennels jaar in, jaar uit, jaar in, jaar uit. En rond de ook weer die beruchte coronatijd stuitte ik op een artikel van een dierenasiel in Engeland. Die was hun, hoe noemen ze het, een donatiehond was overleden. Hun langzitter. En die, daar hadden ze een speciaal verblijf voor gemaakt. Speciaal voor die hond, omdat die niet geplaatst kon worden. En die kon je sponsoren. Daar konden mensen doneren. Dan kregen ze een verhaaltje. Toen zeiden we, wat nou als wij dat ook doen? En nou, dat idee werd eigenlijk steeds groter. En ook het bestuur omarmde dat idee. En dat heeft even voeten in de aarde gehad met de gemeente. Want we hadden een hoog hekwerk nodig. En dat paste natuurlijk in de eerste instantie niet in het bestemmingsplan.
1: Nee.
0: Maar wat staat er nu op het einde van ons, van als je bij onze parkeerplaats opkomt? Aan het einde was altijd een groot grasveld. Een echt groot grasveld waar niemand iets mee deed. Daar staat nu een heel groot hekwerk met van die line-ins bovenin. Dus er kan niks in, er kan niks uit. Er zit een unit in met zo'n heater erboven. Dus op het moment dat het een bepaalde temperatuur gaat zakken dan en die ziet infrarood voorbij komen, dan gaat die verwarming aan. En daar verblijven Bonnie en Clyde nu. Ze kunnen daar een holle graven wat ze willen. Zodra ze een hol hebben gemaakt, komen wij er ook niet aan. Dus als daar iets in zit, respecteren wij dat. Want op dat moment zijn het wel echt wel, nou ja, dan komt de wolf.
1: Half wilde dieren, ja, ja. Ja.
0: Ze zijn stapelgek met ons als we aankomen. Nemen we iemand anders mee die ze niet kennen, dan verdwijnen ze in het struikgewas. En dan zie je ze even niet meer totdat wij weer. Dus ze zeggen, oh, ben je weer alleen? Nou, dan laten ze zich weer zien.
1: Oh, geweldig. Dus jullie hebben eigenlijk de oplossing gevonden voor die twee. Die zitten nu dus gezellig in Zwolle met z'n tweeën.
0: Met een riant verblijf hebben ze nu.
1: Hoe gaaf is dit?
0: En er is toen zoveel gedoneerd. Alle donateurs die staan ook op een bord op het hekwerk. Zoveel gedoneerd. Was ook niks te beleven voor iedereen. Dus het was voor ons echt gewoon per toeval een toevalstreffer. Dat ook voor de oude dag van de twee is er genoeg dat als er iets gaat mankeren.
1: Geweldig. We gaan nog één nummer draaien. En dan ja, kijk maar eventjes of we tijd genoeg hebben. Anders dan gaan we er wat eerder uit.

0: Nou, ze zeggen het zelf al, stop. Dus dat doen wij dan ook maar even. Tijd vliegt namelijk. En ik heb toch nog een paar vragen. Jullie zullen iets van donaties nodig hebben om te kunnen overleven.
1: Ja.
0: Krijgen jullie wel steun of is dat heel beperkt? Moeten jullie het zelf doen?
1: Ja, alles is natuurlijk heel duur en kostbaar geworden. Dus inderdaad, een keer naar de dierenarts toe en hup, een keer daar zijn we. Dus we zijn wel heel blij met als mensen ons steunen door een donatie te doen. Ja,
0: ja, oké. Okay. En dat kunnen ze doen door middel van een kijkje op de website?
1: Ja, op onze website staat ook het bankrekeningnummer en dergelijke. En de website is gewoon heel simpel. Dierenasielzwolle.nl.
0: Prima, oké. Okay. Dus nou, als je wil helpen, want ook het voer. Ik heb zelf paarden, honden. De BTW is verhoogd van 9% naar 21%. Dus dat is best wel heftig. Dan, wat ik ook even belangrijk vind. Als je in deze regio een dierenambulance nodig hebt. Wat voor nummer kunnen mensen draaien?
1: Ja, onze dierenambulance heeft hetzelfde nummer als het dierenasiel. En dat is 038 460 1784.
0: Ja, en dat is ook te vinden op dierenasielzwolle.nl. Ja. Kan je ook zien dat ik uit de pruimentijd kom. Hè? Wie draait er nu nog een nummer? Helemaal niemand. Dat deden wij vroeger.
1: Dat is ook zo, maar ja, goed.
0: Nou, we moeten afsluiten. Maar ik heb nog één ding. Kat zoekt boer. Dat vind ik zo grappig. Volgens mij begint boer zoekt vrouw bijna weer. Kun je dat heel kort vertellen nog even?
1: Kat zoekt boer. Dat zitten onze niet plaatsbare katten in. Dus de katten die niet meer normaal in een gezin kunnen wonen. Maar ze zijn wel geholpen. En ze zoeken gewoon een lekkere buitenplek waar ze niks meer hoeven. En met een beetje geluk vangen ze ook een halemuizen weg.
0: Nou, daar heb ik ervaring mee. Ik woon op een boerderij. En als ik geen kat heb en de buren wonen bij ons vlak in een stukje. Dramatisch. Ja.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 12 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd, een gebied groter dan Ameland. De brand in Catalonië brak donderdag uit. Inmiddels is duidelijk dat daarbij 12 mensen zijn omgekomen, 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. In het zuiden van Berlijn heeft de politie een eind gemaakt aan een gijzeling in de supermarkt. Gisteravond bedreigde een man een cashière met een mes. Vanochtend drong de Duitse politie de winkel binnen en wist de vrouw te bevrijden. De gewapende man is opgepakt. In China zijn 1,8 miljoen mensen geëvacueerd vanwege de naderende orkaan Bavi. De orkaan is in kracht aan het afnemen, maar is nog steeds gevaarlijk vanwege de grote hoeveelheden regen die overstromingen en aardverschuivingen kunnen veroorzaken. Ook in Taiwan zijn duizenden mensen geëvacueerd. Bavi raasde gisteren over enkele zuidelijke Japanse eilanden. Daar vlogen stukken puin door de straten en bij 24.000 huishoudens viel de stroom uit. Ook de Filipijnen hebben last van Bavi. Daar is de jaarlijkse moesson versterkt door de orkaan. Daarbij zouden 17 mensen zijn omgekomen. De nieuwe AI-functie van Instagram is al na een paar dagen weer uitgeschakeld. Gebruikers konden afbeeldingen maken gebaseerd op foto's van mensen die daar niets van wisten. Daar kwam veel kritiek op. Instagrams moederbedrijf Meta zegt alleen dat het een creatieve tool was. Dan het weer. In het noorden en midden eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm en 25 tot 31 graden. Ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

Goya Oberstein. Is goed, ik wil even wachten. Dan ga ik even... Dat was een heel ding dat ik ook vroeger wilde wat zeggen. Ja, nee, nu zijn we goed. Dus ik spreek je zo. Goed zo.

Thunderstruck. Laten we hopen dat die vandaag niet komen. Want dan wordt het een lawaai. En een gedoe. Ik had vandaag trouwens zonneschijn verwacht. En dat is tot op heden niet gelukt. Tenminste niet waar ik me begeven heb op de aardbol op dit moment. Vanochtend en nu. Maar goed, dat maakt niet uit. We maken er gewoon een zonnige uitzending van. Dat gaat ons ook best wel lukken. Dus geen problemen daarvan. Je hoorde ICDC met de gitarist uit Nederland. Maar het is natuurlijk geen Nederlander. Maar Thunderstruck als opener van jouw zaterdagmiddag. En ook de mijne. Dus dat doen we samen. Dus ook extra gezellig. En vandaag hebben we ook schaamplaten klaarstaan. Dat zal ik ook alvast vertellen. We hebben in de keuzes Drukwerk met Wadom. De Shorts met Comment Ça Va. Dat is Frans voor kom op. En Britney Spears met Baby One More Time. Dat zijn de keuzes van vandaag in de schaamplaatselectie. Staan op de socials. Op X, Facebook, Instagram, Blue Sky, Mastodon. Daar kun je me vinden onder de naam Bert-Jan Dokter of de handle BJ Dokter, zoals dat heet. Dat komt allemaal voor elkaar. We schakelen straks ook nog even met Jerry Alon, want die is in Doornspiek. Bij de Doornspieker Dagen. En dan gaan we kijken wat daar allemaal gebeurt. Dat is een tweedaags feest die gisteren en vandaag plaatsvindt. En Jerry gaat ons even live de sfeer verslaan. Dat weldra over een stief 10 minuten, kwartiertje of zo. Dan komt dat dik voor elkaar. Fijn dat je erbij bent op jouw zaterdagmiddag. En fijn dat ik in je oordopjes of speakers mag zitten. Samen met Cindy Lauper trouwens, want die gaat zingen Girls Just Wanna Have Fun.

0: bleef ik wachten op je.
1: Ja, dat is altijd lief. Skik, af en toe, af en toe. En je hoort ook I'll Be Your Baby Tonight van Robert Palmer en UB40 en Cyndi Lauper met Girls Just Wanna Have Fun. En dat waren allemaal gezelligheden hier in Op Dokters Recept. Maar ondertussen schakelen we over naar Doornspijk. Daar staat mijn collega Jerry Alon. En die is op de Doornspiekse dagen.
2: Jawel Bert-Jan, hoor je mij?
1: Ik hoor je goed hoor.
2: Ja, ik moet mijn best om jou te horen, want het is 12 uur al een drukte van je welste hier. Vlakbij de Lage Weg op een groot grasveld, wat nu omgetoverd is. Een soort mini-lowland, zou ik bijna willen zeggen. Waar de eerste Doornspiekse dagen op deze schaal zijn georganiseerd. En vandaag is de laatste dag. Tot 6 uur is het nog een feest en bal hier. Oh. Dus beste luisteraars, als u straks na 2 uur, als dit programma is afgelopen, nog even de radio uitschakelt, kom dan gerust nog even naar Doornspijk en u kijkt uw ogen uit. Het is gezellig. Er is veel te zien. Er is voor alles wat te doen voor kinderen en voor ouderen. En om 16:30 is ook nog muziek in de grote tent.
1: Ja, wat is dat? Wat gisteren was natuurlijk al een programma. Wat is het programma voor vandaag? Zo ruwweg gezegd.
2: Ja. Ja, gisteren was echt de feestavond. Hè, toen ik heb begrepen dat er zo'n 600-700 man verwacht werd. En het werden er uiteindelijk 1600. Dus het was een groot succes. En vanmiddag legt inderdaad de nadruk op, ja, op de familie en op de markt inderdaad. Dus het is echt veel meer een familie karakter heeft het deze middag. En dat zie je ook. Er is quad rijden. Je kunt brandjes blussen met de brandweer. Je kunt op een pony rijden. Er zijn springkussens overal her en der. Het is echt een groot familiefeest hier vanmiddag.
1: Ja, nou, dat klinkt goed. Ik heb natuurlijk Doornspieks bloed eigenlijk. Mijn vader komt uit Doornspijk, dus het klinkt allemaal heel gezellig.
2: Ja, het is ook heel gezellig. En wat ik heel erg opvallend vind, je ziet, als je door Biddinghuizen rijdt, dan heb je vaak geen idee wat voor operatie daar vlakbij allemaal aan de hand is, zeg maar, met Lowlands. Dat heb ik hier ook een beetje. Ik kwam, zeg maar, de Zuiderzeestraatweg over, zeg maar, Doornspijk binnen. En dan heb je geen flauw idee dat er, zeg maar, op het vlakveldje daar vlakbij zoveel reuring en zoveel te beleven is. En je ziet ook echt, en dat kun je ook, dat merk je echt, dat er heel veel spirit en organisatiepower is hier in Doornspijk. Want het is echt verbazingwekkend hoeveel hier te doen is en hoeveel bedrijven en hoeveel dingen hier te doen en te organiseerd zijn. Het is echt mijn mond viel open.
1: Ja, en als mensen er naartoe gaan en die denken ik ga niet met de fiets, met de auto, is het parkeren ook goed geregeld?
2: Ja hoor, ik kon zelf zeg maar nog in de woonwijk parkeren. Dus dat was en zonder ook alle plekken te bezetten houden. Maar ook bij het terrein is geloof ik een grote parkeerterrein, als ik dat goed gezien heb. Dus ik heb ook nog geen klachten over het parkeren gehoord. Dus voor mij zit dat wel goed. En je kunt ook nog pony rijden, zie ik. Dat had ik nog niet eens gezien. Dat zie ik nu, zeg maar, achter de feesttenten. Kun je ook nog pony rijden als je met de kleine inderdaad. Ja.
1: Ja, dat zag ik ook op een website, doorspieksedagen.nl.
2: Ja, ja.
1: Niet zeker. Doorn, maar Doornspiekse Dagen.
2: Ja, ja.
1: En is er ook nog iets van een entreeprijs of kun je er zo in wandelen?
2: Nee, je kunt gratis naar binnen. En ik moet ook zeggen, ik zag net dat je een broodje hamburger kunt krijgen voor €2,50. Nou, waar kan dat nog in Nederland, zou je bijna willen zeggen. Hè? Ja, daar kun je tegenwoordig niet eens meer een glaasje water voor dat geld. Of je moet naar de wc al €2,50 afrekenen. De entree is gratis. En wat ik aan prijs heb gezien, is dat prima te doen ook met de familie normaal gesproken.
1: Nou, dat is mooi, man. Ik wens jou dan ook een gezellige dag samen met al die mensen die erop afkomen.
2: We gaan nog even aan genieten. Ik ga nog heel even bij de stand van Levi Vlier, of bij de promotiestand van Levi Vlier, even met onze grote... mag ik niet voorzitter. Die moet niet te veel op voetstuk zetten natuurlijk. Maar we gaan even met Egbert praten nog. En later deze week, waarschijnlijk maandag of dinsdag, komt er ook nog een reportage over deze mooie dag. Ik heb natuurlijk veel meer mensen gesproken vandaag.
1: Nou, hartstikke goed, man.
2: Oké. En veel plezier met de uitzending nog eventjes. En twijfel niet, gewoon nog even komen naar de Doornspiekse dagen.
1: Hey Jerry, hartstikke bedankt man voor je verslag.
2: Graag gedaan. Oké dan. Hoi.
1: En dan gaan we maar verder. En dan gaan we nog even zeggen dat vooral in het noordwesten komt eerst nog bewolking voor. Maar ook daar wordt het zonnig. In het midden en zuiden wordt het 28 tot lokaal 31 graden. En in het noorden en vlak aan zee is het wat koeler dankzij een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoosten wind. Vanavond is het zonnig en in de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. En later vannacht trekt wat bewolking vanuit het noorden over het hele land. Morgen is er veel zonneschijn bij van noord tot zuid. Variërend van 24 tot 32 graden. We don't have to take our clothes off. Ligt aan de warmte.

Ja, Bruce Springsteen schreef het liedje. Toen dachten de Pointer Sisters, nou, dat klinkt best lekker. Zullen wij dat ook eens proberen? En hebben ze met groot succes gedaan. 79. Ik heb trouwens zelf altijd het gevoel dat dit liedje eerder een hit is geweest. Maar 79 dus. Staat me nog wel goed bij. Dus ik zal ruwweg een jaar of 9 zijn geweest. Dat ik dat liedje ook hoorde. Maar dat had toen impact. En ik vind het nog altijd prachtig. Maar Bruce Huppelkey zat er dus achter. Die had dat liedje geschreven. En al eerder opgenomen. The House of the Rising Sun van de Animals. Dat is een traditioneel liedje eigenlijk wat de Animals deden. Maar best weer bijzonder omdat dit ook een hele mooie opname is. Maar de zanger in casu toen ook nog heel jong was. En eigenlijk met zijn hele stemgeluid en gedrag. Ik weet niet of je het videoclipje daarvan kent. Ja, video, dat hadden ze toen nog niet als film. Maar liepen ze allemaal in hetzelfde pakje. En dan liepen ze wat rond door de studio. En hij liep dan te zingen. Nou, mooi. Kun je vinden op YouTube. Zo niet, heb je het hier op de radio gehoord. Jermaine Stewart, je weet wel, de broer van, met We Don't Have to Take Our Clothes Off. Dat ligt eraan. Als je aan het strand bent en in de zon en zo, dan kun je ook je kleren aanhouden. Maar gisteravond had ik bijvoorbeeld ook een gezellige barbecue. Met de raadsleden van de gemeente Oldebroek en zo, en autoraadsleden. Maar dat was best nog wel warm. Als er een zon op je staat en je staat gewoon in de zon, dan denk ik toch gauw, waar ligt dat stukje schaduw dat ik even een weinig kan schuilen? Je moet er niet over klagen natuurlijk. Het is gewoon zomer en mooi weer. En dan dat gun ik alle mensen, vooral die al op vakantie zijn en die aan het kamperen zijn. Die gun ik natuurlijk heerlijk weer. Dus dan leid ik maar een beetje met... moet wel vaker douchen, zeg maar. Hè? Als je loopt te zweten, het kan gebeuren. Zullen we verder gaan? Want voordat ik de hele uitzending volpraat met de onzin mijnerzijds. Lijkt me ook niet echt de bedoeling. We gaan even een beetje dansbaar doen. En dat doen we met Alexandra Stan. En dat noem je Mr. Sexo Beat. Was een hit in 2011. Gaat de tijd toch eigenlijk ook hard, hè? Het is ook de 11e van de 7e van 2026. Dus we zitten volop midden in de zomer. En dan draaien we lekkere muziek hier op.

Baba-Bankenbefall, die eerste algemene verunsicherung. En dat is heerlijk. Ik denk dat ik vandaag nog een paar van die schallplatten zal gaan draaien. En waarom? Ik vertrek namelijk zeer binnenkort naar Duitsland. En moet ik me alvast even inleven in de Duitse schallplatten natuurlijk. Zoals die op de radio daar ook verschijnen. Goed, dan weet je dat. Je hoort ook Meatloaf met Paradise by the Dashboard Light. En Alexander Stan met Mr. Sexo Beat. En dat zijn allemaal fijne verhalen natuurlijk. En dit is ook lekker. Bow wow wow, hier is The Man Mountain op Blue FM.

wauw, wauw. Dat was ook gezellig. Een liedje wat je niet al te vaak hoort, staat volgens mij op een verzamelaar van Bo-o-o. Staat deze dan net weer niet op? Dat is onbegrijpelijk. Maar goed, we hebben hem toch bemachtigd en we hebben hem hier in de studio en voor jou ook even opgezet. Brengt ons wel bij het einde van het eerste uur. Want ja, een uur duurt 60 minuten en er moet nog wat af voor reclame, nieuws, reclame. Dus dat brengt ons dan bij een mooi afsluitend liedje van het eerste uur van Stan Ridgway. Die heeft hele leuke muziek gemaakt. Niet heel veel hits gescoord. Dit is misschien niet degene die is blijven hangen. Maar bij mij wel, want ik heb destijds het CD-singeltje gekocht. Dat vergeet ik niet meer. Stan Ridgway, Calling Out to Carol. Ja, dat zei ik.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare natuur in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen. 23 mensen worden vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk. Het is ruig terrein met veel verspreide huizen en ravijnen, moeilijk bereikbaar voor zwaar materieel. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in Zuid-Spanje wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. De Duitse politie heeft een eind gemaakt aan de gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn. De gijzelnemer is overmeesterd en de gegijzelde is bevrijd, zegt de Duitse politie. Volgens lokale media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt in de zuidelijke wijk Marienvelde. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en sinds gisteravond 10 uur vast hebben gehouden. De omgeving van de supermarkt was afgezet en rond het gebouw stonden politievoertuigen, ambulances en brandweerwagens. Over het motief van de gijzelnemer in Berlijn is niets bekend. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan. En is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. Drie bruinvissen die dit voorjaar aanspoelden op verschillende plekken langs de kust zijn weer vrijgelaten in de Noordzee. Toen ze aanspoelden waren ze gewond. Eentje was door een zeehond aangevallen. SOS Dolfijn heeft de afgelopen tijd verzorgd tot ze sterk genoeg waren om ze weer vrij te laten. Dan het weer nog. In het noorden en midden van het land eerst nog wat bewolking. Verder zonnig en warm, 25 tot 31 graden. En ook morgen zonnig en warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A27 Utrecht-Almere. Tussen Hilversum en Huizen is de vertraging 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn-Ede bij Otterlo een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

mooi. Er zat ook zo'n heerlijke videoclip bij van de Spitting Image. Dat was in de jaren 80. Dus veel jongeren zullen dat niet kennen, maar dat was wel... Die Engelse humor, of hoe, ja, mag je dat zo noemen? Ja, Engelse humor, dat is het dan. Dat hoorde je dus gebeuren. Land of Confusion, dat is een land in verwarring. En soms heb ik dat gevoel ook wel, maar dat zit even wat privé bij mij. Zal ik straks misschien nog wel over hebben. Ik weet niet of ik daar heel veel zin in heb om mijn radioprogramma te gebruiken voor andere zaken. Maar soms moet je ook even melden waar je staat natuurlijk. Land of Confusion van Genesis. Prachtige plaat. Vond ik een mooie opener. Dat had ik ook weer bedacht. En de schuimplaten staan nog steeds klaar. We hebben vandaag in de aanbieding voor de luistervrienden en vriendinnen drukwerk met Wadom, The Shorts met Comment Ça Va en Britney Spears met Hit Me Baby One More Time. Dus drukwerk, The Shorts of Britney Spears in de timelines van Bert-Jan Dokter op X, op Facebook, op Blue Sky, op Mastodon en op Instagram. Bert-Jan Dokter, ben je dokter is de handel, daar vind je het allemaal. Breng je stem uit. Anders loemedia.nl onderaan de pagina. Een WhatsAppje sturen, komt het ook allemaal dik voor elkaar. Niks aan de hand. Goed, we hebben nog lekkere muziek. Vanmiddag hebben we trouwens ook veel muziek op zender. Want Noord-Veluwe Sport is op vakantie. En Gert-Jan Wensink gaat vanuit Wezep deze zender van Lou FM de hele middag ook vullen. Met, ik hoop, zomerse muziek. Tenminste, gezellig, weet je wel. We hebben toch een beetje dat vakantiegevoel. Dus als er dan wat dat soort liedjes voorbij komen, is dat ook wel erg prettig. Voor tijdens het autorijden. Maar ook als je denkt, ik ga lekker in de tuin zitten in zo'n stoel en ik ga genieten. Dus ik zal hem nog een berichtje sturen en hopen dat hij het goed doet. Hier is Nick Kershaw, The Riddle.

Ja, op de weg kom je dat ook wel eens tegen. Een splitsing. En dit was één zomer lang. En die hoort natuurlijk dan in dit soort tijden gedraaid te worden. Want ja, ik hoop ook dat de zomer nog een tijdje duurt. Ik zit eigenlijk nog niet te wachten op de herfst en de winter. Ik weet niet of jij dat hebt. Ik hou wel van wat meer, ja, zeg maar, ik ben niet zo van de hele warmte en zo. Maar de zomer is toch, je leeft buiten, je treft elkaar, je barbecuet, je gaat op vakantie. Dus er zit in die zomer zit ja toch allerlei gevoel van vrijheid. En dat wil ik nog wel een tijdje volhouden. Dat vind ik wel lekker. Nick Kershaw kwam helemaal even uit Down Under, uit Australia. Met The Riddle. En was dat het feestje wat we gevierd hebben weer als muzikale opening van deze middag. Op de 11e van de 7e van 2026. Ja, we hebben de schaamplaten nog klaarstaan. Ik zie dat, ik dacht eerst het gaat één kant op, maar er komen toch wat stemmers wat later binnen. En er kan nog gestemd worden tot zo'n 10:50. Hoor. Dan gooi ik de lijnen dicht, want de notaris moet ook op tijd weer naar huis. Die komt dan de boel bij elkaar optellen en dan weten we rond 15:15 wat definitief de schaamplaat van vandaag wordt. Is dat dan drukwerk met Wadom? Zijn dat de shorts met Comment ça va? Of ja, mevrouw Britney Spears met Hit Me Baby One More Time. Dat zijn de keuzes die je kunt maken in de timelines van Bert-Jan Dokter, B.J. Dokter. Op Facebook, Instagram, X, Blue Sky, Mastodon. Daar kun je dat allemaal vinden en dan kun je stemmen brengen. Of gewoon een WhatsAppje naar de studio van Lou. Kan ook allemaal. Komt het dik voor elkander. Dus er staat ons eigenlijk niks in de weg om te communiceren. En als je denkt, nou, de andere luistervrienden en vriendinnen moeten het maar uitzoeken wat het vandaag wordt. Dan is dat ook prima. Maar als je aanslaat bij drukwerk, de shorts of Britney Spears, moet je dat zeker even gaan melden. Vooral in het noordwesten komt er nog eerst bewolking voor vandaag. Maar ook daar wordt het uiteindelijk toch wel zonnig. En in het midden en zuiden wordt het 28 tot lokaal 31 graden. In het noorden en vlak aan zee is het wat koeler, dankzij een matige tot vrij krachtige noorden tot noordoostenwind. Vanavond is het zonnig en in de nacht koelt het af naar 14 tot 18 graden. Later vannacht trekt wat bewolking vanuit het noorden over het land. En morgen dan is er veel zonneschijn. Bij van noord naar zuid opgeteld 24 tot 32 graden. Dus waar wil je zijn? Noorden 24 of zuiden 32. Michael Jackson, Beat It.

Here we go again. Staccabo, die hoorde je voorbij komen. En dat is wel grappig, de Staccabo. Niet dat we hem kennen als mega hit kanon in de Nederlandse top 40 of zo. Dat is geheel tezijde. Maar het is gewoon Bo Johan Renk uit Zweden. Is 2 jaar ouder dan mij, dus in 66 geboren. En een voormalig muzikant. Hij is nu tegenwoordig regisseur. Als dancemuzikant stond hij dus bekend onder zijn artiestennaam Staccabo. Het leuke is, Johan Renk is de zoon van een Zweedse professor in de geneeskunde, Hans Renk, en een verpleegster, Marina Kjellberg. En hij is de kleinzoon van medicus en politicus Lorenz Renk en de psychiater Elin Winkwist Renk. Tijdens zijn jeugd verhuisde het gezin vaak vanwege het werk van zijn vader. En het ankerpunt was het zomerhuis van zijn ouders in Torekov in Skåne in Zuid-Zweden. Het is dus grappig als je een heel verhaal Staccabo. Ik had altijd eigenlijk een bruine artiest achter me de gedachte. Ik heb er nooit naar gekeken. Maar dit is dus gewoon Johan Renk uit Zweden. En daar komt ABBA ook vandaan. Dus hij dacht, dat zal wel lukken. En dat is gelukt met dit hitje. Here we go. In the Army Now van Status Quo. Dat is natuurlijk weer leuk, want er zit een Nederlands tintje aan. Want dat is in de tijd dat Status Quo zich liet produceren door Bolland en Bolland. En Michael Jackson, ja, die liet zichzelf produceren door anderen. Maar die deed dat met Be Dit bijvoorbeeld. En daar heb ik ook weer een verhaaltje bij. Want op dat liedje hoor je heel veel de muzikanten namelijk. Dus en de merendeel daarvan is gewoon van Toto. Ja, krijg je 3 liedjes en een berg feit over je in. Wat je denkt, wat mot ik ermee? Maar ja, ik moet het kwijt. Ik zit hier. Ik word daar ook voor betaald om dit te vertellen. Ja, trouwens, ik word helemaal niet betaald. Maar goed, dat maken we ervan. Dan is dat leuk. Maar nu even niet. Iets anders. Precies 25 jaar geleden. Dus nu, op dit moment, precies 25 jaar geleden, sprong Herman Brood van het Hilton Hotel af in Amsterdam. Met een briefje op zak van, maak er een mooi feestje van. Hij was er klaar mee. En daarom gaan we nu een liedje van Herman Brood draaien. Het is precies 25 jaar geleden dus. En ik wil er nog wel even bij zeggen voor mensen die met suïcide plannen rondlopen. Je bent niet alleen, je staat niet alleen. Ga naar 113.nl of bel 113. En er is altijd hulp. Er is altijd een oor. En er is altijd een moment om even tot bezinning te komen. Dus doe dat vooral. Gebruik dat. Dat wil ik even erbij vermelden. En dan gaan we nu naar Herman Brood en his Wild Romance. Met het liedje I Love You Like I Love Myself. Uit 1979. Toen zong hij dat de hitparades in. Hermanus Brood.

0: It's a kind of magic, ja. Ik blijf die ook lekker vinden. Ik weet niet hoe dat bij jou eruit ziet natuurlijk. Maar ja, dat werk van Queen. Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb Queen denk ik wel wat later ontdekt. Ik kende natuurlijk Bohemian Rhapsody al wel. Maar dat ik pas later eigenlijk, ik denk ook 13, 14 jaar, in die buurt 11 jaar. Maar in het begin van de jaren 80, toen Queen ineens weer opstond. Toen kwam het pas echt goed bij me binnen. Dus ik moet gewoon bekennen dat ik niet fan van het eerste uur ben. Dat ik niet alles goed meekreeg en de keuzes wat later maakte. Maar ik hoop dat je me dat niet euvel duidt. Herman Brood en his Wild Romance. Het is 25 jaar geleden dat Herman ons zelfgekozen ontviel. Love You Like I Love Myself. En hier in Elburg kennen we Herman ook nog goed uit die tijd. Want hij was in die tijd vaak hier in de binnenstad van Elburg. Daar zat hij bij bijvoorbeeld de Stronkenbar of dat soort zaken. Dus daar kennen we Herman van. En hij komt natuurlijk origineel uit Zwollywood. Dus het was een buurtgenoot, dat je het even zo weet. We zijn toegekomen aan de schaamplaten en ik heb met de notaris de boel gedeeld. En die komt bij me binnen met een ex aequo. Dus wat is het vandaag geworden? Dan kun je er twee van horen. Ik ga het verraden door gewoon het eerste liedje te starten. En dat tweede moet je ook maar afwachten. Maar die twee hebben het gehaald en één heeft het niet gehaald. Dus of je hoort Drukwerk, The Shorts of Britney Spears als schaamplaat vandaag. En zullen we dat maar gewoon doen? Want schaamplaten zijn er voor de gezelligheid. En ik zeg altijd, een schaamplaat is eigenlijk een liedje waar je, als je alleen bent of in de auto zit of zo, keihard meebrult of helemaal blij van wordt of er gebeurt wat met je. Terwijl je publiekelijk dat eigenlijk niet durft te bekennen. Of dan ergens, oh, dat kan niet meer, zo ouderwets en de bla en de zus en zo. Of het is piratenmuziek of het is te veel disco. Kan niet schelen wat, dat is een schaamplaat. En de eerste van vandaag, die komt in ieder geval uit Nederland. En dat is dus Drukwerk.
1: Ik dacht, ik ben gelukkig.

Survivor. Ik heb er ooit nog eens een remixje voor de tv voor gemaakt. Voor Omroep Gelderland. Voor Zomer in Gelderland in Wezep was dat. Dus Marcel Breidenwoud heeft daar met zijn groep een dans op gedaan op tv. En daar flink punten mee gescoord. Dus ik was wel blij dat ik dat mixje mocht maken. Die Eye of the Tiger. En je hoorde natuurlijk de schaamplaten van The Shorts. Comment ça va? En Drukwerk met Wat Dom. Die hadden gezamenlijke meerderheid gewonnen. Ja, dan ben ik verplicht om... Dan kan ik niet zelf de keuze maken. Ik had natuurlijk stiekem een streepje kunnen zetten. Dat doe ik niet. Nee. Mijn luistervrienden en vriendinnen die gaan voor. En als die bepalen wat het wordt, dan wordt dat het. En dan neem ik wel afscheid van jullie. Want op Doctors Recept zit erop. Straks schakelen we over naar de studio van Loco FM. En daar zit Gert-Jan Wensink. En die gaat dan muziek voor je maken de hele middag. Want sport is op vakantie. Die zitten wel in het gras, maar een ander soort gras. Ik wens je veel, heel veel liefde.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle, goedemiddag.
2: Uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn vader. Bij de natuurbrand in het zuiden van Spanje is de afgelopen dagen zo'n 6600 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand in de regio Andalusië brak donderdag uit. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij 12 doden vielen, 23 mensen worden vermist. Inmiddels zijn de weersomstandigheden in het Spaanse gebied wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te bestrijden. In China zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor orkaan Bavi. Die veroorzaakte schade en overlast in de Filipijnen en Japan en is nu via Taiwan bij de Chinese oostkust aangekomen. Er wordt gewaarschuwd voor veel regen, overstromingen en aardverschuivingen. En na verlenging op verlenging op verlenging valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Roefsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondigingen over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs toch echt de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer, in het noordwesten nog bewolking, verder veel zon en 28 tot 31 graden. Morgen weer veel zon en dan maximaal 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Jelle, dankjewel. Kantine medeverkeer door de ANWB. Op de A1 file tussen Hoevelaak en Barneveld. Daar zo langzaam rijden tot stilstaand verkeer. 7 minuten en 6 kilometer. Ook bij knooppunt Beekbergen naar A50 richting Zwolle. Daar zo de verbindingsweg dicht. Wegwerkzaamheden. Ben je 5 minuten kwijt. Ook nog eentje op de A50. Ook knooppunt Beekbergen naar knooppunt Waterberg. Daar zo de weg dicht. Het verkeer wordt omgeleid. Tot slot op de N50 knooppunt Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord. Daar zo is de weg ook dicht en wegwerkzaamheden. De flitsers nog dan tot slotte, die zijn er op dit moment meer en niet. Meer files anwb.nl.
4: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
5: Visser Autotechniek in Oldebroek is het adres voor het totale onderhoud van uw auto. APK, diagnose, reparatie, banden uitlijnen en airco-service is zomaar een greep uit onze diensten. Met eventueel vervangend vervoer of haal- en brengservice. Toe aan een nieuwe auto? Misschien hebben wij de occasion voor u. Kijk voor alle informatie op visserautotechniek.nl. Visser Autotechniek, aan de Zuiderzeestraatweg 164 in het centrum van Oldebroek.
4: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
6: Zwanepol Installatietechniek vindt u aan de Stationsweg 27 in Wezep. We zijn gespecialiseerd in technisch installatiewerk op het gebied van elektra, centrale verwarming, gas, sanitair, dak- en zinkwerk. Wij staan klaar voor zowel de zakelijke als de particuliere kant. U kunt ons bereiken op 038 444 8999 of vinden op www.zwanepol-installatietechniek.nl. Kortom, is uw probleem groot of klein, dan moet u bij Zwanepol zijn.
7: Frick staat voor een enthousiast, passievol en multidisciplinair team met een krachtige drive om waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven. Bij Frick behandelen we met unieke methodes zoals deep tissue massage en active release techniques. Verder bieden wij ook manuele therapie en psychosomatische fysiotherapie aan. Ook staan wij bekend om het performance deel. Daarvoor testen en begeleiden wij teams en individuele sporters. Eigenlijk alles wat je wil weten over sport, fitheid, trainingszones kunnen wij hier meetbaar maken. Zo kun je slimmer en gerichter trainen en optimaal presteren. Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met Fricks Fysio en Performance via fricksfysio.nl of bel 0525 692948.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
8: Dit is jouw regio radio.
9: De zomertop 20 voorbeschouwing. Gert-Jan

0: Duitse muziek uit de jaren 80. Nena en 99 Sigloofballons, officieel natuurlijk in het Duits.
1: Zomertop 20 met Gert-Jan Wensink.
0: Ja, een hele goede middag. Dit is zaterdagmiddag 11 juli 2026. Iets over de klok van 2. Je luistert misschien wel via Local FM of via Lou FM. Ja, nou misschien één van de twee natuurlijk gewoon. Mijn naam is Gert-Jan. Tot 6 uur ben ik bij je op de Loco. En natuurlijk tot 5 uur gewoon op de Loop. Straks om 5 uur is mijn programma, eigen programma Gert-Jans Kantine. Daarin presenteer ik een uur lang de top 20. De zomerse top 20. Daarvan de allereerste uitzending. Volgende week is de tweede daarvan. Daarnaast kun je ook stemmen voor de knock-in. En de knock-in is zeg maar de track die net niet in de top 20 is beland. En die om 6:15 alsnog gedraaid gaat worden. Daar nemen de nummer 23 en nummer 24 het tegen elkaar op. En uiteindelijk de winnaar die wordt gewoon gedraaid om 5:15. Over een paar minuten bel ik met een influencer van TikTok. Hij heeft namelijk een muzikale carrière, begint hij nu. En hij heeft een nummer uitgebracht gisteren. Daarover vertel ik zometeen meer en gaan we een beetje wat vragen stellen wat betreft zijn muziek. En wat hij nou precies probeert met die muziek. Dat zometeen. Eerst muziek, ook van deze tijd, uit 2026. Dit is de allernieuwste van Roxy Dekker met haar ontzettend goede carrière, want ze zit echt nog steeds te groeien. Roxy Dekker is dit met Superstar in Gert-Jans Kantine. Goedemiddag.

0: Gert-Jan Wensink.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Je had voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij deze weken, zie het als een teken. Ik ken elke moeder

0: Sebastian Wensink.
1: Ja, goedemiddag. Het is 14:15. Je luistert naar Loco FM of naar Lou FM. Het is 11 juli. En zometeen om 4:00 speelt PEC Zwolle op het harde tegen een club uit Saoedi-Arabië uit mijn hoofd. Dus mocht je daar alles over weten, zometeen vertel ik jou daar alles over. Daarnaast hebben we zometeen meerdere nummers van artiesten die nog wat minder bekend zijn. Waar mijn eigen programma natuurlijk altijd om draait. Voor de rest hebben we nu aan de telefoon een influencer, kunnen we je eigenlijk wel noemen als het goed is.
2: Ja, zeker.
1: En artiest natuurlijk nu. Goedemiddag, stel je even voor.
2: Goedemiddag. Nou, ik ben Jadon. Online neem ik de naam Jaquavian aan. Dat is ook mijn artiestennaam en op social media ook.
1: En je maakt inmiddels best wel veel populaire content op TikTok onder meer, als ik het goed heb. Vertel.
2: Ja. Nou ja, dat is eigenlijk waar ik ook mee begonnen ben. Met virale clipjes maken op... op TikTok eigenlijk, dat is uitgebreid naar Instagram, Snapchat, YouTube. Het kwam eigenlijk eerst van outfit video's die ik maakte, waar ik net iets andere outfits aandeed dan andere mensen zouden doen. En toen is het eigenlijk meer uitgebloeid naar sketches en andere grappige en lifestyle content.
1: Want je hebt inmiddels bijna volgens mij een ton aan volgers, als ik het goed had gezien. Dat gaat
2: zeker.
1: Aardig
2: op,
1: lekker TikTok, inderdaad.
2: Op TikTok zit ik nu op 97.000 en de rest er ook nog bij.
1: Ja, dat gaat inderdaad wel aardig lekker. Hoe ben je daarbij begonnen?
2: Ja, ik ben gewoon eigenlijk redelijk simpel begonnen. Het was eigenlijk, ik zag een filmpje voorbij komen van iemand die een outfit video maakte. En die deed dat hartstikke serieus. En een beetje zo'n soort van mooi boy filmpje. En toen dacht ik van, hé, laat ik dit ook doen. En dan zet ik diegene eigenlijk een beetje te kijken. En zo is het eigenlijk opgebloeid naar... Naar meer content en samenwerkingen met andere influencers en artiesten.
1: Mm-hmm. En je hebt inmiddels nu een nieuw nummer uitgebracht, Keer op Keer, samen met Shane van Kersbergen. En op dit moment ben jij op Kreta. Vertel, wat is het nummer en waarom ben jij op dit moment op Kreta?
2: Nou ja, ik ben lekker op Kreta, omdat ik lekker even vakantie aan het vieren ben met mijn vriendin.
1: Ja, stomme vraag eigenlijk.
2: Wat zei je?
1: Stomme vraag eigenlijk ook, hè? Zo in deze zomerperiode.
2: Ja, joh. Ach, niks is een stomme vraag.
1: Nee.
2: Maar goed, in ieder geval, het nummer is inderdaad is gisteren uitgekomen. Het gaat nu super lekker, zit nu op bijna 1500 streams.
1: Cool.
2: Dus voor een beginnende artiest, als ik het zo mag noemen, gaat dat redelijk goed. De promotie gaat er ook lekker van en blijft gewoon lekker doorlopen.
1: Want je hebt inmiddels ook ruim 2500 luisteraars per maand. Dat gaat ook zeker lekker. Je vorige track Bitterzoet heeft inmiddels alweer 7500 streams in een kleine, wat zullen we zeggen, 2,5 maand. Dat gaat ook zeker lekker. Want waarom ben je begonnen met muziek maken als je eens influencer was? Maar bent.
2: Muziek was altijd al iets waar ik me heel erg, een soort van verbonden mee voelde. Ik luisterde gewoon graag muziek. En ik wou eigenlijk ook altijd wel iets zelf maken voordat ik ook influencer was, zeg maar. Alleen waren de deuren voor mij nog een beetje gesloten, dacht ik. Ik wist niet waar ik moest beginnen en moest zoeken om iets te maken. En uiteindelijk heb ik iets meer following gekregen op TikTok. En toen liep dat wat harder. En toen dacht ik, misschien zijn de deuren nou wel open. Misschien lukt het. Misschien kan ik gewoon aan de slag gaan met muziek. Iets wat ik al heel leuk vind. En dat is eigenlijk vanuit een samenwerking is dat ontstand gekomen. Samenwerking met een andere artiest. Daar heb ik een filmpje mee gemaakt. En toen hebben we voor dat filmpje ook een track gemaakt. En die heb ik uiteindelijk uitgebracht.
1: Wat wil je bereiken met je muziek in de toekomst?
2: Wat ik wil bereiken is gewoon vooral lekkere sfeer. Dus lekker positieve sfeer. Een feestje kunnen bouwen. Uiteindelijk voor mezelf is dat dus ook optredens kunnen geven. Daar heb ik al een aantal van gehad. Maar daar gewoon meer in vorderen en gewoon iedereen lekker meekrijgen. Gewoon lekker feest eigenlijk.
1: Ja, oké. En je nieuw nummer, Keer op Keer met Shane van Kersbergen. Hoe is die samenwerking ontstaan?
2: Nou, die samenwerking was eigenlijk ontstaan doordat ik Shane eigenlijk gewoon tegenkwam op social media. En toen keek ik een beetje verder naar zijn muziek. En ik zag dat hij net een nieuw nummer had uitgebracht. Dat vond ik super gaaf. Toen dacht ik, hij kan serieus goed zingen. Hij heeft ook wat optredens. Ik dacht, zullen we gewoon samen wat maken? Dus ik had hem een berichtje gestuurd. Hij vond het ook super tof. Hij vond het ook leuk wat ik deed, ook met mijn muziek. En toen kwam het eigenlijk vrij snel tot stand dat we de studio in gingen duiken. En eigenlijk met een beetje alleen de vormgeving van hey, laten we een soort van bachata Spaanse tune maken. En voor de rest hadden we eigenlijk helemaal geen idee. En toen in de studio kwamen alle ideeën in één keer tot een geheel.
1: En het is nu natuurlijk ook zomer. Komen er nog optredens echt aan deze zomer? Of nieuwe tracks eind van deze zomer? Wat staat er allemaal nog op de planning bij jou?
2: Op de planning staat qua optredens staat nog niet heel veel. Eigenlijk nog helemaal niks, behalve eventueel een gastoptreden wat er binnenkort aankomt. Maar voor de rest eigenlijk is het nog best wel open. Ik ben druk bezig met muziek en content maken. En uiteindelijk mezelf meer positioneren en laten zien van hey, weet je, ik kan wel optreden en ik kan er echt wel een feestje van maken. Alleen daar moet ik gewoon nog de mensen in overtuigen.
1: Ja, zeker. Hey, je nieuwe nummer Keer op Keer is nu uit met Shane van Kersbergen. We gaan hem hier draaien. Zou je hem voor ons willen aankondigen?
2: Zeker.
1: Ga je gewoon.
2: Nu komt Keer op Keer van Jaquavion en Shane van Kersbergen. Veel luisterplezier.
1: Kijk, dankjewel. En heel veel plezier op Kreta met je vriendin.

0: 2012, toen was ik 4. Ja, ja, ja, ik ben een snotneus. Ha, ha, ha.
1: Gert-Jan Wensink.
0: Hele goede middag, leuk dat je erbij bent. Zometeen om 2:30 is het alweer namelijk. Krijg je het regionieuws. Daarna krijg je gewoon voldoende muziek van mij. Ik ga je lekker zomers hits verzorgen aan de andere kant van de radio. Zometeen meerdere jaren 80, 90, ook van nu. Eigenlijk alles komt wel voorbij. Dat zometeen na het regionieuws. En ik ben zometeen gewoon weer lekker bij je terug. Met de lekkerste plaatjes. En natuurlijk gewoon meerdere nieuwtjes. Dus tot zometeen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
0: Ryan Hartman heeft een nationale titel BMW bij de belofte van de U23 veroverd. Gert-Jan Wensink met het regionieuws van zaterdag 11 juli. Met een sterke en overtuigende race wist hij van de concurrentie uiteindelijk te winnen en hun achter te laten en mag hij zich een jaar lang Nederlands kampioen noemen. De titel is een mooie bekroning op jaren van hard werken, talent en doorzettingsvermogen. Hartman liet tijdens het kampioenschap zien over uitstekende vorm te beschikken en reed een ijzersterke finale waarmee hij de nationale titel veilig stelde. Dit meldt Locomedia Groep. De bekende boom in Elburg gaat waarschijnlijk weg, maar kan hij nog gered worden? De bekende treurwilg aan de gracht bij de ingang van Elburg wordt waarschijnlijk verwijderd. De boom hangt ver over het water en lijkt aan de onderzijde beschadigd. Volgens de gemeente Elburg is er geen gevaar voor voorbijgangers of de omgeving, maar behoud van de boom lijkt onzeker. De gemeente laat weten dat zij nog niet op de hoogte was van de huidige toestand van de boom. Wel was bekend dat de wortels onder druk stonden. De treurwilg wordt volgens de gemeente elke 3 jaar gecontroleerd tegen een boomveiligheidscontrole. Nieuws uit de VRMG-streek. Harderwijk is toch geen kansrijke locatie meer voor een small modular reactor, de SMR, een kleine kernreactor. Uit een nieuwe provinciale verkenning blijkt dat de regio Veluwe-Randmeren niet voldoet aan de voorwaarden van deze installatie. Vorig jaar leek Harderwijk nog in beeld. In een eerste verkenning van de provincie werd een gebied langs het Veluwe-meer genoemd als mogelijke locatie van deze kleine kernreactor. De nieuwste studie geeft een ander beeld. Daarbij is uiteindelijk gekeken naar meer energievraag, de infrastructuur en de ruimtelijke mogelijkheden. En daar is te weinig grote energiegebruikers zijn daarvoor. Tot slot krijg je het weer van mij van Weer Online in de gemeente Elburg en Oldebroek. Nadat de laatste wolkenvelden in het noorden zijn opgelost, is het stralend weer. Het wordt 27 tot 31 graden. En aan de zee is het iets minder warm door een matige tot vrij krachtige noordenwind. Morgen veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. Na het weekend houdt het zomerse temperatuur nog even aan. Over het noorden trekt maandag nog even wat bewolking tijdelijk. Later in de week neemt de kans op buien af. Wil je meer nieuws? Check locomediagroep.nl, loomediagroep.nl of download gewoon even de gratis app. En door met de muziek gaan we natuurlijk gewoon met zometeen muziek van de Dijk. Dat allemaal naar Michael Jackson uit 1983 met Wanna Be Starting Something. Dat hoor je hier nu op LocoFM en op LouFM. Dit is Gert-Jan's Kantine. Goedemiddag.

0: De dijk, ga in mijn schoenen staan. Uit 2002, zojuist op Local FM en op Lou FM.
1: Gert-Jan Wensink.
0: Het is de zaterdagmiddag 11 juli en zometeen om 4 uur speelt PEC Zwolle een oefenwedstrijd op het harde. Dat doen zij daar zo tegen een club. Ja, ik ga de naam maar niet uitspreken, want dat gaat toch fout. Dat zeg ik je bij deze al. Maar die spelen ze straks om 4 uur bij SV het harde tegen Al Jazeera Club. Nou, vooruit, ik noem hem toch nog. En dat is een club en die speelt in Abu Dhabi. Ik zei net Saoedi-Arabië. Nou, bijna goed, vooruit. En daar spelen ze straks om 4 uur tegen bij SV het harde. Daar wordt het straks lekker spannend. We gaan het zien. Straks krijg je daar meer over te horen. Ben je nou benieuwd naar die wedstrijd? Blijf lekker luisteren naar Local FM of Lou FM. Deze, daar neem ik je lekker mee. Goed, het is ondertussen echt zomer. Het is gruwelijk warm. Nou, gruwelijk warm. Dan moeten we het even terug naar een paar weken terug. Maar goed, het is nog steeds vrij warm. En zometeen breng ik je ook eventjes de vlammen met David Guetta en Sia met Flames. Maar eerst krijg je echt een zomerse track. Namelijk een nummer in het Nederlands, want het gaat over zomer in Nederland.

Loco FM, muziek van Lucas Wolf en Chainsman, zojuist op jouw regio radio. Ja, leuk dat je erbij bent. Mijn naam is Gert-Jan en zometeen het nieuws. En daarna nog 3 uur lang mij op de zender. Mocht je benieuwd zijn, check ons op social media, Instagram en Gert-Jans Kantine natuurlijk gewoon. Daarop krijg je allerlei leuke dingetjes te zien. En zometeen natuurlijk gewoon de top 20 na 5 uur. Is krijg muziek van Kings of Leon. Leon met You Somebody nu op jouw regio Radio Loco FM. Mijn naam is Gert-Jan en ik ben bij je tot 6 uur. Deze nummer uit 2009.

kist. Och, wat romantisch. Goed, mijn naam is Gert-Jan en ik ben bij tot 5 uur op Loco FM en op Blue FM. Zometeen het regio of het streeknieuws en natuurlijk gewoon het NOS-journaal. Dat zometeen na muziek van Flemming en Mart Hoogkamer. Zij starten met een kleine piano en dan gaat het nummer over 0 tot 100%. Moet je maar eens even horen.

Geen tijd om te koken, maar wel zin in ontzettend lekker eten? Dan ben je bij Chinees restaurant De Noordveluwe in Wezep op het juiste adres. De heerlijkste dagverse Aziatische gerechten. Uitgeserveerd in het gastvrije restaurant of gewoon meegenomen als afvalgerecht. Ook kunnen we tegen een scherp tarief een buffet aanbieden.

0: verzorgen vanaf 15 personen. Oh ja, noem je bij je bezoek de naam Locominu?
1: Locominu.
0: Dan ontvang je gratis iets lekkers bij je bestelling. Graag tot ziens bij Chinees restaurant de Noordveluwe in Wezep of bestel online. www.chineesnoordveluwe.nl.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
3: Loco FM, regio nieuws.
4: Goedemiddag, mijn naam is Gert-Jan Wensink.
3: Ja, de politie onderzoekt een mishandeling in Nijmegen. Een man zegt vrijdagavond te zijn mishandeld daar zo in het centrum nadat hij met een waterpistool was bespoten. De politie sprak met het slachtoffer en onderzoekt nog steeds de zaak. Dit meldt Omroep Gelderland. In Harderwijk is het ook weer feest, want daar is de gemeente Harderwijk bezig met de grote impact van de realisatie van een AZC die ze hebben onderschat. Dat staat in een grondige evaluatie die ze het college heeft laten uitvoeren door een speciaal projectteam, dat meldt VRMG. Ook had Harderwijk omwonenden eerder moeten betrekken met de plannen die ze hieruit hebben gemaakt. En demonstranten die rijden uiteindelijk met 20 dode schapen door het dorp van Oldebroek tegen de protest van de wolf.
5: Ja, zeker ervaring, zeg maar. En we moeten ervan bestaan, zeg maar. We hebben een inkomen eruit. Je steekt je hele ziel en zaligheid erin. En dan nu, zeg maar, zitten we met het probleem, zeg maar, dat de wolf gekomen is. Ik heb voor 2 jaar terug een aanval gehad in Eerde. Er zijn er 6 doodgebeen. Ik heb maar 1 keer gehad daar zo, gelukkig. Maar wat de jongens meemaken, zeg maar, op het moment, dat is echt niet normaal. Dat is zo in 3 weken tijd, zeg maar. 3
6: weken. Ik ben er ongeveer 60 doodgebeden.
5: Ja.
6: Maar nu komt hij, van de week al 3 keer in de week dat hij langs is gekomen.
7: Ik neem aan dat jullie er alles aan hebben gedaan om die wolf buiten te houden.
6: Ja, we proberen er alles aan te doen, maar het lukt gewoon niet. Dus het gaat gewoon over wolven en terrassen. Oh.
3: Meer nieuws daarover vind je op locomediagroep.nl. En tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je in de app of via locomediagroep.nl.
8: Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend, maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
3: Situatie op de weg van de ANWB in de regio. Er zijn op dit moment geen files gemeld.
9: Gaat u binnenkort schilderen of behangen? Kom dan voor deskundig verfadvies naar de Grote Schuur in Oldebroek. Uw regionale verfspecialist. We zijn dealer van Sikkens, Weitzenol en Van Schild. Tegen sterk concurrerende prijzen. Meer dan 100.000 kleuren verf kunnen we mengen met onze 3 verfmachines voor zowel binnen- als buitenverf. Ons assortiment bestaat verder uit gereedschappen, vloerkleden, rolgordijnen en laminaat tegen scherpe prijzen. Kom snel kijken aan de Hoge Brinkweg 17 in Oldebroek. En volg ons voor de laatste actuele aanbiedingen op Facebook, Instagram en groteschuur.nl. Verf van de Grote Schuur. Jouw slimme keus voor elk klusavontuur.
10: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
10: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
12: Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Actief op de woning- en bedrijfsmakelaarijmarkt. Ook voor onafhankelijke financiële adviezen op maat, als mede hypotheekverstrekkingen en verzekeringen. U vindt ons aan de Zuiderzeestraatweg 498A in Wezep. Evink en Petrovic, makelaars en financiële adviseurs. Aangesloten bij NVM en Funda.nl. Kijk voor alle verdere informatie op www.evinkenpetrovic.nl. www.orchidee.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
1: Dit is jouw regio radio.
13: De Zomertop 20 voorbeschouwing. Gert-Jan Wensink.
14: Local FM.
3: Ja, en zometeen krijg je muziek van Paul McCartney na muziek van de enige echte Simple Minds en Don't You Forget About Me nu op jouw regio radio.

Simple Minds, Don't You Forget About Me uit 1985. Een geweldige plaat om dit uur ook weer te openen. Leuk dat je erbij bent. We gaan 2 jaar terug in de tijd vergeleken met die van de Simple Minds. Naar Paul McCartney en Michael Jackson. Dit is Stay nu in Gert-Jans kantine. Leuk dat je erbij bent. Ik ben bij je tot 6 uur, maar liefst.

geweldige muziek werd er toen toch gemaakt. Ik had graag in die periode ook gewoon geleefd. Om lekker te kunnen dansen op van die tijdstippen. En van die mooie dames. Paul McCartney en Michael Jackson en Stay

0: Sean Wensink.
1: Ja, goedemiddag. Het is iets over 3 uur. En je luistert naar Local FM, Lou FM, wat dan ook. Als je maar lekker meeluistert op deze bloedlekker warme zaterdagmiddag. Het is bijna 3:15. Een uur geleden sprak ik met een artiest. En hij had een nieuw nummer uitgebracht. Samen met Shane van Kersbergen. En hij is op dit moment op Kreta. En daar vertelde hij alles over. Dat interview kun je gewoon terugchecken via ons Instagram-account. Instagram.com/gertjanskantine. Zometeen tussen 5 en 6 is het dan eindelijk zover. Het heeft wekenlang voorbereiding gekost. Maar eindelijk staat alles klaar. De zomertop 20 van Kantine Media van 2026 de editie. Ja, heel erg leuk dat je hebt gestemd waarschijnlijk. Kantinemedia.nl/stemmen kon dat. En er zijn 20 nummers uitgerold met heel veel stemmen. Sterker nog, de nummer 20. We gaan gewoon alvast even bij de nummer 20 beginnen. Die had 6 stemmen. Nou, dat klinkt weinig. Maar ja, dan besef je dat is de nummer 20. Dat gaat alleen maar omhoog. De nummer 1. Die heeft er aardig wat. En ik kan je ook al wel zeggen, er is meer dan... Ja, ik wil eigenlijk een tromgeroffel. Anders ga ik dat niet zeggen. Anders vind ik het niet leuk genoeg. Een tromgeroffel. Heb ik die heel toevallig? Ik kijk eventjes. Ja, ik heb geen productie op links vandaag. Dus ik heb... Oh, nee. Wacht. Oh. Oh. Dit gaat niet meer goed. Oh. Ik heb een... Oh, geen gefeliciteerd. Wacht even. Dit gaat helemaal fout. Oh. Ja. Kijk. Even kijken. Ja. Er is hoe vaak gestemd? Meer dan 500 keer, dames en heren. Wauw. Meer dan 500 stemmen zijn er dit jaar uitgebracht voor de editie van 2026 van Kantine Media. Zomer top 20. Ja, echt geweldig om dat te zien inderdaad. Straks om 5 uur beginnen we gewoon bij nummer 20. En volgende week zaterdag op 18 juli om iets voor 6 hoor je de nummer 1. Mocht je al benieuwd zijn naar de allereerste 10 tracks, die kun je gewoon vinden op onze Instagram account. Of natuurlijk gewoon via onze Spotify Kantine Media. Ben benieuwd wat je ervan gaat vinden. Het wordt hartstikke leuk. Alles is echt helemaal klaar om echt een leuke uitzending ervan te maken. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Een track die het niet heeft gehaald, maar naar mijn mening wel, is eentje van de bank zit, dus dat is deze. Maar ja, zij zijn natuurlijk ook niet langs gekomen.

Terug naar 1985. André Hazes en ik meen het zojuist. Wat een geweldig plaatje uit de jaren 80 hoorde je zojuist. Hey, ik heb even een leuke vraag voor jou. Wat is de allergekste groepsapp waar jij ooit aan deel hebt genomen? Ja, ik heb mijn groepsapps. Ik snap er echt niks van. Ik ben van de week toegevoegd aan een groepsapp. En dat is namelijk een groepsapp. Daar kun je basic fit tassen spotten. Ja, ik snap er echt helemaal niks van. Maar blijkbaar maak je dan dus foto's van mensen die een basic fit tas achterop hebben, zo'n rugtas. En ja, daar maak je een foto van en zet je erbij gespot in WhatsApp bijvoorbeeld. Nou, en die zet je dus op in die groepsapp. Nou, en er zitten dus blijkbaar meer dan 150 deelnemers in. En die groepsapp bestaat al sinds 2019. Nou, echt. I really need you. I really need your love right now. I'm fitting fast. Not gonna last.

Joel, Seven Friends, zojuist in Gert-Jans kantine. Ja, geweldig om eventjes weer naar terug te gaan uit 2009. Ja, je krijgt van mij het weer van Weer Online in de gemeente Oldebroek en Elburg. Nadat de laatste wolkenvelden in het noorden zijn opgelost, is het stralend weer. Het wordt 27 tot 31 graden en aan de zee is het nog iets minder warm door een matige tot vrij krachtige noordenwind. Morgen veel zon en zomerse temperaturen, tot heel tropisch zelfs. Na het weekend houdt het zonnige en warme temperatuur nog steeds zich aan. Over het noorden trekt maandag tijdelijk ook even wat bewolking. Later in de week neemt de buien en de kans op buien nog toe. Vanavond zonnig en zomers tot tropisch warm. Meer weer vind je op weeronline.nl. Door met de muziek en dat gaan we gewoon lekker doen, dus ja. Ja, ik heb geweldige tracks voor je klaarstaan. Zometeen is de top 20 en nu echt een zomers track die dit jaar echt heel bekend aan het worden is. Het is Justin De Wild met Cheerio, nu op jouw regio radio.

Justin de Wild en Cheerio op Loco FM. Ja, en ik vind het een geweldige zomerhit. Hij heeft het echt gehaald met deze track. Hij is echt een van de zomerhits van 2026. Hij heeft al meer dan... hij gaat denk ik vandaag of morgen de 17 miljoen streams over. Dat halen niet veel artiesten met een zomerhit. Dus ja, weet je, daarom vind ik het wel aardig echt een zomerhit van 2026 aan het worden. Maar welke ook echt een zomerhit is, dat is Rutger van Barneveld. En ja, die is al echt 26 jaar bezig met muziek maken. En hij is het nu pas echt een beetje aan het doorbreken. Of nou, een beetje. Hij is een beetje de vervanger van Justin de Wild. Is dat een goede zin? Ja, ik vind het een beetje beledigend. Maar dat is omdat Cheerio is op 26 februari uitgebracht. En deze kwam in juni uit. Hij stond van de week namelijk in Zwolle bij het muziekfeest op het plein in Zwolle.

Nou, dat is dus ook wel echt een zomerhitje dus. Je hoort hem hier nu op Loco FM. Hele goede middag, leuk dat je erbij bent. Tot 5 uur is dit op Loco FM en op Blue FM. En tot 6 uur ook alleen op Loco FM.

12 december staat hij in de Ziggo Dome bij het muziekfeest van het jaar. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. Echt wel zo'n zomerhitje van dit jaar. Door met de muziek, die krijg je van Topic. En dit is Breaking Me, nu op jouw regio radio. Als het goed is. Ja, komt-ie aan. Goedemiddag.

Ja, ik kan wel echt van genieten, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, met al 13 minuutjes op de klok luisteren naar Loco FM en Loe FM tussen 3 en 4. Zometeen ook het regio nieuws en weer gewoon het NOS journaal. Ja, ondertussen is het gewoon alweer echt lekker gezellig hier. De airco staat hier wel lekker aan, want ja, het is hier anders gewoon veel te warm, vind ik persoonlijk. Oké, ik ben wel een beetje daarin verwend, zeg ik heel eerlijk. Maar goed, door met de muziek van Lose Control. En dit is Medusa, Becky Hill en Good Boys met Lose Control nu in Gretchen's Kantine.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Gert-Jans Kantine, 4:08. Ja, geweldig plaatje. Lekker zomers, zojuist. Ja, en vorige week zaterdag sprak ik in mijn uitzending tussen 5 en 6 met artiest Kelvin. Hij kwam vertellen over zijn debuutsingle Onderweg en zijn nieuwe track die gereleased wordt eind van deze maand. Zijn nummer Onderweg had toen bijna 35.000 streams uit mijn hoofd, of was dat 25? Ik weet niet, nou, richting iets onder de 30.000 volgens mij. En inmiddels heeft hij bijna de 40.000 aangetikt. Ik heb het over Onderweg en dit is zijn track waar hij vorige week over praatte. Meer kun je checken op zijn Instagram-account. En binnenkort komen er meer nummers van hem uit. Dit is Kelvin en Onderweg.

0: Soul en Africa zojuist. Ja, leuk dat je erbij bent. Het is bijna 4 uur. De fluit begint zometeen bij PEC Zwolle. Op het harde spelen zij bij SV het harde een oefenwedstrijd tegen een andere club uit een ander land. Wat was het nou? Ik ben het nou weer vergeten. Niet Saoedi-Arabië. Dat andere. Ik ga hem nu gewoon ondertussen gewoon nog even opzoeken. Ik vergeet het altijd. En ondertussen zie ik dat het 4 uur is. We zijn iets later met het nieuws. Excusez-moi. PEC Zwolle tegen Al Jazeera. En die komt uit Abu Dhabi. Ja, nou, Saoedi-Arabië, Abu Dhabi. Het lijkt allemaal wel goed op elkaar. Maar goed, zometeen zijn we bij je terug.
1: Dit programma is nu te beluisteren op zowel Lou als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Lou FM en Loco FM.
2: Pizza Oldebroek. Elke dinsdag pizzadag. €9 per stuk. En elke woensdag schoteldag vanaf €10,50 per stuk. Bel uw bestellingen door naar 0525 69 28 40.
3: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
0: De bekende treurwilg aan de gracht bij de ingang van Elburg wordt misschien verwijderd. Mijn naam is Gert-Jan en dit is het regionieuws van Loco FM en Lou FM. De boom hangt ver over het water en lijkt aan de onderscheidig beschadigd. Volgens de gemeente Elburg is er geen gevaar voor voorbijgangers of de omgeving, maar behoud van de boom lijkt nog wel onzeker. En landgoed Mollenrun, ja, dat was toch wel weer een succes. De derde editie heeft opnieuw laten zien dat het geliefd wordt in onze gemeente. Een geliefd sportevenement is onder ideale weersomstandigheden genoten. Deelnemers, vrijwilligers en toeschouwers van een dag vol sportiviteit en saamhorigheid. Vanaf de eerste start van de kidsrun tot en met de laatste meter van de 5 kilometer hing er een enthousiaste sfeer boven Sportpark De Heugde in Oosterwolde. En 2 automobilisten veroorzaken vrijwel tegelijkertijd een ongeluk. Namelijk in Zutphen. Een automobilist heeft op de kruising bij de N348 en de N346 een scooterrijder aangereden. En de scooterrijder die reed over een bromfietspad en is door de bestuurder geschept. Vrijwel tegelijkertijd gebeurde op die weg nog een ongeval. Ja, de man die liep uiteindelijk schaafwonden op aan zijn arm en rug. En hij hoefde gelukkig niet met ambulance mee. En kan op eigen gelegenheid naar de huisarts. De politie nam wel de scooter mee. De automobilist kwam met lichte schade verder rijden en het overige verkeer passeerde met aangepaste snelheid. En dus nog een ongeval. Een 2e automobilist veroorzaakte vrijwel gelijkertijd een kopstaartbotsing op de rotonde op dezelfde weg. De bestuurder zag de file van de rotonde over het hoofd en botste tegen zijn voorganger. De klap duwde uiteindelijk die auto tegen een 3e voertuig. Meer nieuws vind je in de app of via localmediagroep.nl. Nu naar het nieuws.
4: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via locofm.nl. Dit is jouw regio radio. Loco FM met nu het NOS journaal van 4 uur.
5: Goedenavond. Dit zijn de hoofdpunten van het NOS journaal. Russische diensten hebben camera's van bedrijven op militaire routes in Nederland gehackt. Dat blijkt uit onderzoek van de veiligheidsdiensten. Door de camera's te hacken kan Rusland inzicht krijgen in onder meer militaire transportroutes en het type wagens en materieel dat wordt geleverd aan Oekraïne. Hugo de Jonge staat nog altijd achter de maatregelen die hij in coronatijd nam. In de coronaverhoren zei hij vanmiddag dat sommige maatregelen vervelend maar noodzakelijk waren om overbelaste ziekenhuizen te voorkomen. De 7e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tim Merlier. In Bordeaux was hij de snelste in de massasprint. Olaf Kooi, die woensdag nog een etappe won, raakte ingesloten en kwam niet verder dan de 23e plek. Het weer zonnig en droog, het is 25 tot 30 graden. Morgen nog wat warmer.
0: Nou, gezellig muziekje, maar goed. Mijn excuses. Situatie op de weg van de ANWB uit de regio. Op de A6 staat een file in Lelystad Noord naar afrit Urk. 2 minuten 3 kilometer langzaam rijdend verkeer. 2 rijstroken zijn daar dicht. Het wordt via de vluchtstrook geleid. Bergingswerkzaamheden zijn daar. En ja, daar is veel aan de hand. Laat ik het je zo zeggen, want er staat echt gewoon een hele lap tekst. Op de A30, Ede-Noord naar de A-aansluiting met de A1, ook dicht wegens wegwerkzaamheden. De A50, knooppunt Beekbergen naar knooppunt Waterberg, daar zo wegwerkzaamheden. Verkeer wordt omgeleid, 5 minuten, hou daar rekening mee. Op de N50, knooppunt Emmeloord naar de A6 richting Emmeloord, ook daar de verbindingsweg dicht wegwerkzaamheden, 10 minuutjes. En tot slot op de N233, Veenendaal richting Kersteren, 10 minuten en 2 kilometer door stilstaand verkeer.
6: Van Werven. Al bijna 80 jaar werken we als specialist op het gebied van infra en recycling. Vanuit Oldebroek. Maar we zijn ook actief in het westen van het land. Je komt onze vrachtwagens, machines, containers en mensen dus overal tegen. Meer weten? Kijk op vanwerven.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezen. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
6: Hey, ben jij aan het slopen, bouwen of verbouwen? Voor een afvalcontainer kun je uiteraard nog steeds terecht bij Van Werven. Ga snel naar webshop.vanwerven.nl en de bak staat binnen 2 werkdagen bij jou thuis.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vrijzon. Voor zonnepanelen, laadpaal of airco kunt u terecht bij Vrijzon uit Oldebroek. Vrijzon, duurzame energie voor iedereen.
4: Dit is jouw regio radio.
8: De zomertop 20 voorbeschouwing.

0: Gert-Jans Kantine, Elton John en I'm Still Standing. Ja, om 4 uur is de wedstrijd begonnen van PEC Zwolle. Oh nee, nu ben ik weer het land kwijt. Nee. Altijd mij hebben.
1: Gert-Jan Wensink.
0: We beginnen overnieuw. I'm Still Standing, Elton John uit 1983. Ja, PEC Zwolle moest om 4 uur starten tegen een club uit Abu Dhabi, namelijk Al Jazeera. En ja, zij spelen met de opstelling van PEC Zwolle, die is zojuist binnengekomen bij mij. De opstelling van PEC Zwolle in de eerste helft is op doel Schendelaar, Artsen, Veldhuis, Sørensen, Mbayo, Falinas, Oosting. Excuus, ja, ik ken die namen niet, spijt me zeer. Ja, ik heb iets te slecht voorbereid. Ja, dat is echt leuk. Parreira da Gama, Graves, Van der Haar en natuurlijk Vichtiger in de spits. Ja, dat is de opstelling van PEC Zwolle. En zij spelen om 4 uur dus de wedstrijd. Een vriendschappelijke wedstrijd bij FC het Harde. En die wedstrijd die is helaas nergens te zien. Dat vind ik wel jammer. Ja, op het Harde. Ja, vooruit. Oké, we gaan ook dit zien doen. Dan kun je het zien, ja. Maar verder niet. En ik ga je een beetje op de hoogte houden. Ik hoop stiekem dat ze het op X allemaal gaan bijhouden. Want dan krijg ik gewoon de stand door. En dan laat ik het je gewoon lekker weten. Dus hou lekker de zender aan. En anders maken we er gewoon wat leuks van het komende uur. Met ontzettend lekkere hitjes. En we gaan even wat zomerhitjes draaien. Wat echt bij het voetbalstuk past. Namelijk van Shakira. En dit is het nieuwe nummer voor het WK 2026. Die.

programma is nu te beluisteren op zowel Loo als Loco FM. Je hoort ons via de ether op 105.5, 107.2 en 107.6 FM. Dit is Loo FM en Loco FM.

0: My Body, Justin Timberlake, zojuist op jouw regio radio.
1: Gert-Jan Wensink.
0: Het is de zaterdagmiddag van Loco FM en Loe FM. Leuk dat je erbij bent vanuit Oldebroek of Elburg of een of ander dorp hier in de buurt. Leuk dat je erbij bent. Of natuurlijk verder weg. Dat kan natuurlijk ook gewoon, Gert-Jan. Wat zeg je nou? Voor de rest gaan we nog lekker een plaatje draaien. Nog een half uur lang ook op Loe FM. Daarna splitsen we weer op tussen tijdloos op Loe FM en Gert-Jans kantine op Loco FM. En eerst nog een plaatje uit 2019. Een track waar ze samen echt wel bekend door zijn geworden. Bijna een 100 miljoen streams heeft het nummer al. En Emma Hayes en Rolf Sanchez, je kent ze vast wel, hebben hier samen een grote hit te pakken. Met Pa Over het Date.

Ik van Noord-Veluwe Sport zeggen. Ik weet niet hoe ik daarbij kom. Emma Hees, het Rolf Sanchez en Pa over en dat zojuist op jouw regio radio. Ja, het is alweer 4:30. Ik ben alweer 2,5 uur bij je. Gezellig altijd. Je krijgt het weer van mij van Weer Online. Ja, het is dus wel ruim code geel voor de hitte tot overmorgen. Nadat de laatste wolkenvelden in het noorden zijn opgelost, is het stralend weer. Het wordt 27 tot 31 graden en aan zee is het minder warm door een matige tot vrij krachtige noordenwind. Morgen veel zon en zomerse tot tropische temperaturen. Na het weekend houdt het zonnige en warme weer aan. Over het noorden trekt maandag tijdelijk nog even wat bewolking over en later in de week neemt de kans op buien nog toe. Vanmiddag zomers en zomers zonnig en zomers tot tropisch warm. Wil je meer weer? Weeronline.nl helpt je daarbij. En we even slokje drinken zo meteen. Door met de muziek, die krijg je hier zo van... Even kijken, ja, ik zit ondertussen gewoon nog een beetje op te zoeken. Ik vind het altijd wel leuk. Kijk, ik heb altijd een paar nummers bij u dat ik altijd denk van... Hey, ik ga eventjes door mijn lijstje heen kijken van... Nou, dat vind ik wel een leuk nummer. Ja, deze vind ik leuk. Trobi, en dit is Hoog, nu op jouw regio radio. Ja, dit is zo'n track. Ik kan hier uren naar kijken en luisteren. Echt zo'n zomerhit. Trobi, Kay en Jade Lauren met Hoog.

0: Gert-Jan's Kantine, Dean Lewis in 7 Minutes. Daarvoor hoorde je Seven Nation Army. En daarvoor hoorde je Lucas Graham met 7 Years.
1: Gert-Jan Wensink.
0: Ja, 3 nummers met de letter 7 erin. Letter 7, wacht. Huh? Die snap ik niet eens van mezelf. Cijfer 7 dan, vooruit. Ja, je luistert naar Gert-Jan's Kantine. En ik wist niet eens dat er die 3 7's achter elkaar zaten. Misschien heeft het een verband. Jazeker, want zometeen om 17:15 is namelijk de knock-in. Namelijk in Gert-Jan's Kantine hebben we deze week en volgende week de top 20, de zomerse top 20, editie 2026. En daarin hoor je de 20, nou, volgens jou, beste en lekkerste onbekende zomerhits. Zij hebben allemaal, nou, de meeste tenminste, hier iets te maken met Gert-Jan's Kantine. Dus ze hebben hier opgetreden, ik heb ze geïnterviewd, ik heb ze gepromoot. Iets van die dingen, daar sowieso iets van. En die top 20 is uiteindelijk samengesteld met jullie stemmen. Uiteindelijk is er meer dan 500 keer gestemd. Maar er zijn natuurlijk onder de 20 ook nog een paar stemmen. Dus de nummer 21 tot met de nummer 24, die nemen het tegen elkaar op. 2 uitzendingen. Nu is het vandaag de 24ste en de 23ste die het tegen elkaar opnemen. Oftewel Griffin met Roxy Rowe en Josu met Alles voor Jezelf. En het leuke is, op dit moment staat het 8 stemmen voor Griffin tegen 6 voor Josu. Ja, je hebt nog een uur om te stemmen. Dus mocht je nog willen stemmen, doe dat snel via Instagram. Instagram.com/Gert-Jans-Kantine. Ik zou het snel doen, mocht je het nog willen halen. En wie weet komt een van jouw favoriete tracks alsnog in die soort van top 20 in de knock-in. En ja, hoor je hem om 17:15 alsnog terug. Daarnaast natuurlijk gewoon de top 20. Straks gaan we van nummer 20 naar nummer 10. En volgende week zaterdag tussen 17:05 op Local FM hoor je de ontknoping met de nummer 10 tot de nummer 1. Dit is ZZ Top. Oh, hij start nog niet. Shardrest Man nu op Local FM en op Blue FM. 1985 is terug.

Sharp-dressed man, zojuist in Gert-Jan's kantine. Ja, Pek Zwolle speelt op dit moment tegen een club uit Abu Dhabi, namelijk Al Jazeera. En op dit moment is het net rust geworden. De stand is 0 tegen 0 daar zo. Ja, en we gaan gewoon weer lekker door met de tracks. Zometeen dus de top 20 op Loco FM en dan ook tijdloos op Lou FM. Dus blijf gewoon lekker luisteren naar jouw zender waar jij het favoriet of nou, waar jij zin in hebt, laat ik het zo zeggen. Eerst muziek van Pink en dit is Just Give Me A Reason. Leuk dat je erbij bent.

Just Give Me A Reason. Ja, geweldig plaatje. Ook alweer wat ouder aan het worden. 2012 dus. Net zoals een eerdere nummer die je vandaag ook al hoorde. Try. Ja, en het WK. Ja, de mensen van Zuid-Afrika die zijn opgeschrikt. Want het Zuid-Afrikaanse voetbal. Daar is een dode gevallen. Namelijk international van 25 jaar. Jaden Adams. De oorzaak van zijn overlijden is nog niet bekend gemaakt. De middenvelder. Ja, die kwam onlangs nog in actie op het WK voetbal. Waar hij 3 wedstrijden speelde voor Zuid-Afrika. Zijn overlijden is bevestigd door zijn zaakwaarnemer. En de Zuid-Afrikaanse

0: Geef je kantoor een boost met Niki Koffie en Automaten. De expert in zakelijke koffiemachines en premium koffie. Bij Niki Koffie begrijpen we dat goede koffie essentieel is voor productiviteit en tevredenheid op de werkvloer. Daarom bieden wij op maat gemaakte koffieoplossingen die passen bij jouw bedrijf. Van compacte machines voor kleine kantoren tot geavanceerde systemen voor grote bedrijven. Wij hebben de perfecte oplossing voor elke situatie. En met onze premium koffiebonen afkomstig van de beste plantages geniet je elke dag van een uitzonderlijke koffiebeleving. Ga naar nikikoffie.nl of bel 038 78 20 567. Niki Koffie, de zakelijke koffieoplossing. Nu op locaties in Hattemerbroek en Mil.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de Orchidee Wezep. Verras eens wat vaker iemand met een bloemetje.
2: De fietspaden langs de Harskamperweg zijn bijna afgerond. Goedemiddag, mijn naam is Gert-Jan en dit is het regionieuws van zaterdag 11 juli. Vorige week zijn de vernieuwde fietspaden alweer opengesteld en komende zaterdag worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd, oftewel vandaag. Het oude asfalt is vervangen door beton en de fietspaden zijn verbreed van ongeveer 2,5 naar 3 meter. Daarmee voldoen de fietspaden tussen de N310 en de Wolweg weer aan dezelfde of aan de huidige eisen voor een tweerichtingsfietspad. Dat zou er moeten voor zorgen dat het veilige verkeer regelt. En demonstranten in Oldebroek, want op donderdagavond vonden 2 demonstraties plaats. Bij een protest van schapenhouders tegen de wollen werd een landbouwwagen met 20 dode schapen voor het gemeentehuis geparkeerd. Tientallen actievoerders, onder wie boeren en sympathisten, voeren aandacht voor de gevolgen van recente wolvenaanvallen op schapen en ander vee hier in de regio. Demonstranten kwamen uiteindelijk met trekkers naar het gemeentehuis. En wil je meer nieuws? Check localmediagroep.nl of download gewoon de gratis app. Nu gaan we naar het NOS Journaal van 5 uur.
3: 107.2 en 107.6 FM via DAB+ en wereldwijd via localfm.nl. Dit is jouw regio radio. LocoFM met nu het NOS Journaal van 5 uur.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken. Vermoedelijk door jongens op een vetbank.

0: Mike. Het slachtoffer werd...
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. Wie de hulpdiensten heeft ingeschakeld is onbekend. De man werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. In Amerika is toestemming gegeven voor lancering van een satelliet die zonlicht moet weerkaatsen. Het licht zou gebruikt kunnen worden in de landbouw of om 's nachts steden te verlichten. Arendelle 1 is een experimentele satelliet waarmee wordt bekeken of de techniek werkt. In milieukringen is veel kritiek op het project. De ruimtespiegels zouden planten en dieren verstoren. Sterrenkundigen zijn bang dat ze door de zonnespiegels niet meer goed naar de ruimte kunnen kijken. Na verlenging op verlenging valt dit weekend definitieve doek voor de musical Soldaat van Oranje over het leven van verzetstrijder Erik Hazelhoff-Rolsema. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Bij de meeste mensen is de show vooral bekend om het feit dat hij na grootse aankondiging over een potentieel einde keer op keer toch weer bleef spelen. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor publiek en genodigden. Morgen is de allerlaatste voorstelling in besloten kring. Het weer volop zon en 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noor, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.

0: Muziek uit vervlogen tijden. Muziek uit de oude doos. Muziek niet oud, maar tijdloos. Dit is Willem Vlieger met tijdloze muziek in Tijdloos.
1: Een hele goedemiddag en welkom bij Tijdloos. Ja, we begonnen met de laadopschrijf van deze week, maar dan van het jaar 1976. De Nederlandse band Full House met Standing on the Inside. Ja, Frank Kramer, je weet het. Van de voetballer van Volendam zat er toen de tijd nog bij. Ja, Frank, ja, zal tijden niet meer onder ons. Nee. Maar we gaan lekker de muziek draaien die betrekking heeft op de datum van vandaag, 11 juli. En het zal ongeveer kwart voor zeven zijn. Dan gaan we beginnen aan de top 40 van 11 juli 1976. Kijken wat daar allemaal van later nieuw binnengekomen zijn. En wat de grootste en de mooiste stijgers zijn deze week. Maar dan van het jaar 1976. Maar na de laadopschrijving gaan we verder met de plaat van Roy Orbison. Time to Cry.

Roy Orbison met Time to Cry. En we gaan naar de datum van vandaag. Want vandaag is jarig Jeff Hanna. Die wordt vandaag 79 jaar. Jeff Hanna. Nee, niet van, van de tekenfilmmaats bij Hanna en Barbara. Of Hanna en Barbara was het geloof ik toen de tijd. Nee, dat is een lid van de Nitty Gritty Dirt Band. Hij is daar zanger-gitarist. De Nitty Gritty Dirt Band met Will the Circle Be Unbroken?

Billy Fury met Halfway to Paradise. Hij had er een hele grote hit mee in de UK Top 40 in het jaar 1961. En Larry Page, die trouwt op 11 juli 1958 in Londen. Hij is de manager van onder andere Joe Brown en Billy Fury, die u net hoorden. En op die trouwerij was Marty Wilde. Was te getuigen. Marty Wilde, Abigail Fanny.

Manfred Mann met Dua Diddy. Ja, in 1964. Toen zat ze. Ik kan niet grote naam komen van de zanger, maar die had toen nee gezegd voor. Als zanger te, om zanger te worden van de Rolling Stones 1962. Nee, daar had hij niet voor bedankt. En toen hebben ze Mick Jagger gevraagd. En die wou het maar wat graag doen. Dusty Springfield is op 11 juli 1964 de gastpresentatrice van een zomerse aflevering van Thank Your Lucky Stars. Dit is een televisieprogramma van de Britse commerciële omroep ABC. Er zijn opnamen te zien van onder andere Manfred Mann, met de plaat die je net hoorde, want dat was 1964, McKinley's and the Big Three. Ook is er in deze uitzending uitgebreid aandacht voor The Beatles, het zal niet. Ze zijn te zien met filmopnamen van A Hard Day's Night, Things We Said Today, You Can Do That en Long Tall Sally.

Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. En het optreden van Joan Baez en Bob Gibson op 11 juli 1959 tijdens het Newport Folk Festival wordt opgenomen om later op de plaat te worden uitgebracht. Deze live registratie is het plaatdebuut van Joan Baez. En dit was een van de hits van Joan Baez, The Night They Drove Old Dixie Down. We gaan naar Ray Dobbs. Dobbs, ja, want die is vandaag jarig en die mag vandaag 75 jaar geworden. Hij was drummer bij de Fairground Attraction. Fairground Attraction, ja, een hit uit het jaar 1988. Perfect.

Blind Faith uit het jaar 1969 met Well Alright. En Blind Faith onderneemt van 11 juli tot en met eind augustus 1969 een uitgebreide tournee door Noord-Amerika. De eerste live data, 11 juli 1969 in Newport op Rhode Island, wordt gelijk afgelast. Op 12 juli 1969 staat Blind Faith voor het eerst op het Amerikaanse podium. Dat van de Madison Square Garden in New York. Ook niet de minste geringste, nee. Deze Noord-Amerikaanse tournee wordt op 24 augustus 1969 afgesloten in Honolulu op Hawaii. Lekker in de zon. En zeker is dat Blind Faith stopt na deze tournee. Steve Winwood, Rick Rich en Ginger Baker keren terug naar Engeland. Eric Clapton blijft in de Verenigde Staten. Hij sluit zich aan bij Delaney, Bonnie en Friends. Op 31 oktober 1969 treedt hij voor het eerst op met deze groep tijdens het Texas Festival in Dallas. Tot eind december 1969 blijft Eric Clapton bij Delaney, Bonnie en Friends. En een van hun grootste hits, ja, het is geschreven zelf door de leden van Delaney, Bonnie en Friends. The Never Ending Song of Love. Je kent hem natuurlijk in de uitvoering van de New Seekers, maar dit is het origineel.

Ja, ze was 26 jaar toen deze plaat in 1985 een hit werd in Nederland. Marlena on the Wall van Suzanne Vega. En vandaag is ze jarig, ze mag vandaag 67 jaar worden. En de volgende meisje, ja, dat mocht geen 67 jaar worden. Maar op een hele jonge leeftijd overleden. Mel Appleby wordt op 11 juli 1966 geboren. Samen met haar zus Kim heeft zij in de jaren 80 veel succes. Als duo Mel en Kim hebben zij in 1986 en 1987 twee nummer 1 hits, Showing Out en Respectable. Mel Appleby verliest op 18 januari 1990 haar strijd tegen kanker. Ze mocht dus maar slechts 34 jaar worden. Showing Out, Mel en Kim.

Deze RD van David Bowie en bij Philips Records voor op 11 juni 1969 in Groot-Brittannië. De single Space Oddity van David Bowie uitgebracht. De single die komt op 6 september 1969 binnen op nummer 48 in de Britse hitparade. Een week later is Space Oddity uit de lijst verdwenen. Waarom? Ja. Op 20 september 1969 komt de single opnieuw binnen. Hij bereikt dan de vijfde plaats. Op 1 oktober 1975 komt Space Oddity voor de derde keer de Britse hitparade binnen. Vanaf 8 november 1975 staat de single twee weken op de eerste plaats. Ook in ons land is Space Oddity van David Bowie twee keer een top 10 hit. In 1969 bereikt de single de achtste plaats in de Nederlandse top 40. En zes jaar later is Space Oddity goed voor een nummer 4 notering. Ja, met Nazareth had je dat ook met... hoe heet die plaats gehad? Ik kan even niet op titel komen, maar... Er werd eerst ook geen hit in 1974 en 75 hebben ze daar gebracht. En in 76 werd het wel een hit voor Nazareth, Love Hurts. Maar dat is altijd een beetje vreemd, dat makkelijk zat. Maar we gaan er even uit en we gaan eruit met een plaat van Cliff Richard. De LP van de Cliff Richard Love Song uit het jaar 1981 werd nummer 1. En dat werd die in Engeland. En een van die platen die daarop staat... is When the Girl in Your Arms. Ik zou zeggen tot na de klok van 6 uur. Dan gaan we natuurlijk beginnen met de Cats Forever keuzeplaat van vandaag. En dat is weer wederom een oude single van de Cats.

0: achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. In Amersfoort is vannacht een man

0: ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar camerabeelden en getuigen van de mishandeling. Bij een ongeluk met een boot in Vietnam zijn zeker 15 toeristen uit India omgekomen. Volgens lokale media sloeg een speedboot om voor de kust van een Vietnamees eiland ten zuiden van Cambodja. Er waren 36 mensen aan boord. Zij kwamen allemaal in het water terecht. Het dodental van 15 kan nog oplopen, omdat nog niet iedereen is gevonden. De Belg Tim Merlier heeft na de 7e ook de 8e etappe van de Tour de France gewonnen. In de sprint in Bergerac bleef hij de Eritreër Guirmay en de Nederlander Olaf Kooi net voor. De Belg Liam Slok reed een tijd solo op kop, maar werd vlak voor de finish ingehaald. Tadej Pogacar houdt de gele trui. Het weer volop zon, 28 tot 31 graden. Aan zee is het wat koeler. Ook morgen veel zon, in het noorden wat meer bewolking. Het wordt dan 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de N304 Apeldoorn-Ede. Bij Otterlo is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
3: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: volgende programma is bestemd voor iedereen. Leeftijd speelt geen rol. De muziek die je hoort is tijdloos. Dit is Tijdloos. Presentatie Willem Vlieger.
1: Ja, een hele goede avond en welkom terug bij Tijdloos. En begonnen met de Cat Forever keuzeblad van vandaag, uitgezocht door Marcel van Esterberen van de Cat Forever, de Facebook-site. En hij zocht uit What's the World Coming To. En dat was een van, volgens mij, de tweede single. Nee, de derde single die ze uitbracht. Maar deze de tweede single die afkomstig was van het album Cats as Cats Can. Ja, en de single die kwam tot nummer 28 van de tijd. En er bleef er ook slechts 5 weken staan. Een klein maandje dat deze plaat is genoteerd in de Nederlandse top 40. Maar ja, dat was de beginperiode van de Cats. En de goede tijden moesten nog gewoon aanbreken. En dat gebeurde zeker. En de plaat toen de tijd geschreven door, ik had er gisteren al over, Roger Greenaway en Roger Cook. En ik heb ook weer een keuze mogen maken. En dat was de plaat van diezelfde LP. En ja, ik blijf altijd, waarom ze deze plaat nou op single uitgebracht hebben. Want het is zo'n verschrikkelijk mooie plaat. En die was net uit de periode dat ik, ja, The Love of the Common People. Die zijn de Cats.

Ja, daar ben ik ook op. Komt uit Noord-Holland. De Digimans Band met Ticket Toe. En Ticket Toe is de debuutsingel van de Digimans Band. En die komt wel op jullie 1970 binnen op nummer 30 in de Nederlandse top 40. En de hoogste bereikte positie is nummer 6. En volgens kennis zou Ticket Toe een slimme kopie zijn van Down on the Corner van de Creedence Clearwater Revival. En de Digimans Band is in 1968 opgericht door een zanger, Jacques Kloes. Ja. En tot 1978 heeft de Digimans Band 15 hits in de Nederlandse top 40 gehad. De opera is hun grootste hit. Die bereikt in 1975 de tweede plaats in de Nederlandse top 40. En Jacques Kloes is op 2 april 2015 door de politie dood naast zijn bed gevonden. De zanger is 67 jaar geworden. Ik heb een deel van die, die dienst gezien op YouTube. Heb ik er nog naar gekeken, ja. En er was heel veel oudleden van, en ook artiesten die met Jacques Kloes hebben opgetreden. En die waren bij die dienst, daar heb ik nog naar gekeken. We gaan naar de nummer 1 hit van het jaar 1970. Mungo Jerry, In the Summertime. Nummer 1 op 11 juli 1970.

0: Ja, de jaren 1981 was dit Adam and the Ant, Stand and Deliver. En in de Wardour Streets in Londen wordt op 11 juli 1977 de Vortex Club geopend. En er zijn optredens van Seahawks en de Banshees, de Slits en Adam and the Ant. Maar dat was 1977, vier jaar voordat voordat ze een hele grote hit hadden met Stand and Deliver. Hubert Johnson van de Contours pleegde op 11 juli 1981 zelfmoord. Hij is een neef van Jackie Wilson. Die heeft de Contours begin jaren 60 bij Berry Gordy, de directeur van Motown Records, geïntroduceerd. En ze kregen een platencontract bij Motowns. Bij Do You Love Me behalen de Contours in 1962 de derde plaats van de Amerikaanse hitparade. Hubert Jones, ja, mocht 40 jaar worden. Do You Love Me, de Contours.
1: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Shadow Dancing Andy Kip. Ja, dat waren dus geschreven door Doos & Brews, Barry Maurice en Robin. Maar Andy heeft er zelf ook een klein beetje aan meehelpen. Schrijven Shadow Dancing werd een groot hit voor Andy Kim. En de 18-jarige Andy Kim, Kip trouwt op 11 juli 1976 in Seven Hills, een buitenwijk van Sydney in Australië. Zijn bruid is Kim Reeder. Op 25 januari 1978 wordt hun dochter Peta geboren. Ditzelfde jaar gaan Andy en Kip uit elkaar. Andy Kip overlijdt op 10 maart 1988. Kim en Peta Kip wonen nog altijd in Australië. Ja, waarom zou ik gaan verhuizen? Ze zitten daar mooi. Dat is het altijd mooi weer. Ja, dat is het enige wat zeker is. Paul Simon is in de zomer van 2002 op tournee in Europa. Hij staat op 11 juli 2002 in Ahoy in Rotterdam. 11 jaar geleden heeft Paul Simon voor het laatst in de Ahoy gestaan. En dat zal komen van die LP die toen uitbracht, de Rhythm of the Saints. Ja, Rhythm of the Saints. En daar kwam de volgende single vandaan. The Obvious Child, hier is Paul Simon.

is ook de titel van de plaat. De Caribbean Disco Show van Lobo. En die komt op 11 juli 1981 binnen op nummer 14 in de Nederlandse top 40. De single die blijft op 2 steken. De Caribbean Disco Show, ja, van Lobo, staat vanaf 15 augustus 1981, 2 weken, op de eerste plaats in de Belgische hitparade. In 1980 maakt hij met de Continental Blues Band een LP die bestemd is voor reclamedoeleinden. Op deze plaats staat een medley als eerbetoon aan Harry Belafonte. Omdat de formule van Stars of 45 wereldwijd een succes is, vraagt de platenmaatschappij Phonogram aan Lobo of hij er een discoversie van deze Harry Belafonte medley wil opnemen. Ja, die zien we de dollartekens. Op de Caribbean Disco Show staan fragmenten van de Banana Boat Song, Island in the Sun, Coconut Woman, Jamaica Farewell, Judy Drowned en Angelina. En ja, die hebben het dus uitgebracht en er werd een grote hit voor Lobo. Lobo, daarna kwam hij nog met die gospel-dinges. En die vond ik persoonlijk iets mooier. Lobo overleed op 19 januari 2025 tijdens het sporten in Tanzania aan een hartaanval. Hij mocht 69 jaar worden. We gaan naar 2002. Het stond nummer 1 in nummer in Zweden. We hebben het over Elvis en Junkie XL met A Little Less Conversation.

0: The Circle met Red Rubber Ball. En deze plaat kwam in Canada op 11 juli 1966 nummer 1 te staan. En The Circle band afkomstig uit Amerika. En is medegeschreven door Paul Simon. En ook oud-lid van de Circus toen de tijd, Bruce Woodley, was verantwoordelijk voor de teksten van de Red Rubber Ball.
1: De top 40, maar dan 50 jaar geleden.
2: U hoort het bij Tijdloos.
1: U hoort het bij Lou FM.

Ja, we gaan het beginnen aan de tijdloze 40. De top 40 van 11 juli 1976. En we gaan beginnen met nummer 36 in de lijst. Want dat is de eerste nieuwe binnenkomer. En wie is dat? Yo Tex met Have You Ever...

Joe Jackson, Have You Ever... Ja, hij was al in Amerika al vanaf 1965 bezig. En hij had zijn eerste grote hit, Hold What You've Got. En die heb ik nog een paar keer gedraaid in Tijdloos. Verschrikkelijk mooi plaat. Maar in Nederland was dit zijn allereerste hit. Have You Ever, Joe Jackson, nieuw op nummer 36. En we gaan naar nummer 32. De debuutsingle in Nederlands Top 40 van Rita Hovink. Ay, Dolores, nieuw op nummer 32.

Ja, neem een Nederlandse wens. Ja, dat klinkt als muziek in mijn oren. Rita Hovink met Ay Dolores. Nieuw op nummer 32. Ah, maar ja, Rita Hovink. Hele mooie platen gemaakt. We gaan naar nummer 31. Stijgen van 38.

Love Me Like a Lover van Tina Charles. Kijk op de klok, het is bijna 7 uur, dus we gaan er even uit voor reclame nieuws. Naar de klok van 7 uur zijn we wel lekker bij je terug en dan gaan we beginnen met de bovenste. Dan beginnen we met nummer 28 in de lijst en dat is wederom een nieuw binnenkomer. We gaan eruit met Renee the Alligators met Two.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 7 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. In Amersfoort is vannacht een man ernstig mishandeld na een bezoek aan de Pride. Volgens de politie was de man rond 3 uur 's nachts onderweg naar huis en werd hij aan de rand van de stad van zijn fiets getrokken, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer werd zodanig toegetakeld dat hij zwaar gewond raakte. De man wist zelf de hulpdiensten in te schakelen. Hij is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is nog op zoek naar getuigen van de mishandeling. De opperste leider van Iran, Mojtaba Khamenei, heeft opgeroepen tot wraak voor de dood van zijn vader, Ayatollah Ali Khamenei. Die kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlisch bombardement op Teheran. Afgelopen week werd hij tijdens een 6-daagse ceremonie bijgezet in een mausoleum. In een schriftelijke verklaring zegt zijn zoon dat hij en de andere slachtoffers zeker moeten worden gewroken. De nieuwe leider van Iran heeft zich nog altijd niet laten zien, ook niet bij de uitvaart van zijn

0: vader. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. De 22-jarige medaillewinnaar trainde sinds 2018 met Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken met de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: top 40, maar dan 50 jaar geleden.
1: U hoort het bij Tijdloos.
0: Hoort het bij Tijdloos. U hoort het bij Lou FM.
2: Ja, wat een mooi begin, hè, van de Tijdloze 40. Ja, Sundown met One Morning in May. Een duo afkomstig uit Groningen. En het is ook geschreven door een man afkomstig uit Groningen. Door Peter Schaap, u weet wel, van Adem en Adem. En deze plaat komt nieuw binnen op nummer 28. Ja, lekker. We gaan naar nummer 27. Stijgen van 32 naar 27. Charles Aznavour met Mes Amerde.

Miss Almerde van Charles Aznavour, stijgend in de derde week van 32 naar 27. We gaan naar nummer 24. Wederom een nieuwe binnenkomen deze week. En nu van Nederlands bodem. De Classics met Sunshine Baby.

Sunshine Baby van de Classics, nieuw op nummer 24. En we gaan naar nummer 22. 12 plaatjes winst van 34 naar 22. Dat allemaal in de tweede week. De Outlaws met Breaker, Breaker. Ja, toen met 700 MC. Ja. Heel veel geld gekost. Maar ja, vooruit, hup, het was een mooie tijd. Breaker!

0: Breaker Breaker van Outlaws. Ja, die oude vrachtwagenchauffeurs toen de tijd. Dat zal nog altijd. Ik weet niet of er nog zo op de NFC, of er nog op de vrachtwagen is. Ik weet het echt niet. Maar in ieder geval, toen de tijd, in 1976, was het dus in Amerika de gewoonte. Maar ze Outlaws te stijgen in de tweede week van 34 naar 22. En we gaan.
1: De klapper van de week.
0: De hoogste nieuw binnenkomen deze week. Ja, autoalarmschijf. We hebben het over Bonnie St. Clair met Dr. Bernard. En het origineel, ja, dat was van Joe Dolan. En ja, dan heet het Sister Mary. Maar de stem van Dr. Bernard, dat was dus Ron Brandsteder. En het vreemde van, die wordt heel niet vernoemd. Ook niet op de hoes of op het hoesje van de plaat. En ook niet op de plaat dat Ron Brandsteder meezingt op deze platen. Hij was toch wel heel belangrijk op Dr. Bernard, al is het toch wel verkeerd afgelopen.

Dr. Bernard van Bonnetje en Claire, de hoogste nieuw binnenkomen deze week op nummer 20. En we gaan naar nummer 18 in de lijst. Ja, ze komen volgens mij uit de buurt van Den Haag. The Liberation of Man. Love is Under Control, van 27 naar 18.

Love is under control van The Liberation of Man. Ja, geschreven door de leden van Catapult en toen tijd ook nog Rubberen Robbie. En dan denk ik dat ze uit de buurt van Den Haag komen. Ja, maakt niet uit. In ieder geval, we gaan naar nummer 17. I'll go where your music takes me. Jimmy James in de Vagabonds. In de derde week van 24 naar nummer 17.

Chicago, where your music takes me. Jimmy James en de Vagabonds in de derde week van 24 naar nummer 17. En vorige week nieuw binnengekomen op nummer 20. En nu doorstijgen naar nummer 15. En dat allemaal in de tweede week. Een snelle stijger dus, maar terwijl hij zelf heel rustig aan wil doen. Nice and slow, hier is Jesse Green.

Nice and Slow van Jesse Green. Van 20 naar nummer 15. Een lekker rustig nummer. Ja, wat daar gaat. Dan gaan we naar een uptempo nummer. Wat heet Shake, Shake, Shake Your Booty van Casey and the Sunshine Band. In de tweede week van 22 naar nummer 13.

Shake, shake, shake, shake your booty van de Casey and the Sunshine Band. Van 22 naar nummer 13. En stijgend van 15 naar nummer 10. Neil Diamond met If You Know What I Mean.

If you know what I mean, van Neil Diamond, van 15 naar nummer 10. En van 13 naar nummer 9 stijgen, John Russell met I Never Loved a Woman the Way I Love You.

Ja, toch van Nelis Bormaf. John Russell, I never loved a woman the way I love you. In de vierde week van 13 naar nummer 9. En we gaan naar nummer 6 in de lijst. Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie. Stijgend in de derde week van 11 naar nummer 6.

Ja, in 1976. Het jaar dat ze de Eurovisie Songfestival wonnen. Brotherhood of Man met My Sweet Rosalie. Van 11 naar nummer 6. En van 12 naar nummer 5. You Never Walk Alone van Lee Towers.

0: Show Me The Way van Peter Frampton. Misschien wel op weg naar nummer 1. Van 8 naar nummer 4. Dat is allemaal in de vijfde week. En op 3 blijven staan. Ja, voor niets.
1: Vanmiddag was mijn vrouw in de keuken bezig met het eten. Toen ons zoontje plotseling binnenkwam. Met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar de toe en gaf het aan haar. En terwijl ze haar handen afdroogde en haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen. 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt. 1 gulden. Boodschappen doen. 50 cent. Op mijn broertje gepast terwijl jij boodschappen deed. 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten. 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport. 5 gulden. En ook nog de tuin aangeharkt. 2 gulden. Totaal te goed. 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om.

je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd.

hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: Mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en schreef met grote hanenpoten: Nota voldaan. Als je het allemaal optelt.

niet, Sambo Bauer. In de vijfde week op 3 blijven staan. En weer doorstijgen van 4 naar nummer 2. Fats Domino met de Blueberry Hill.

Nummer 1. En dat is natuurlijk, welke was dat, Willem? The Arms of Mary van de Sutherland Brothers en Quiver. Ik zou zeggen, ik wens u een heel fijn weekend. En we gaan eruit met, zoals gezegd, de Sutherland Brothers, The Arms of Mary. Fijn weekend.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als negende geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Mugova. Ze kreeg al in de tweede set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de derde set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel dat Trump cadeau had gekregen van Qatar voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Het Zuid-Afrikaanse voetbal is opgeschrikt door het overlijden van middenvelder Jayden Adams. De 25-jarige voetballer stond 2 weken geleden nog op het WK voor Zuid-Afrika. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen volgt op

0: Opnieuw een zonnige dag met wat bewolking in het noorden. Het wordt 24 graden in Groningen tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.
2: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Zaterdagavond. We zijn er weer, mensen. Dit is de Weekend Express.
1: Jawel.
0: En we zijn begonnen met La Bouche.
1: En wat een fijne plaat was dat?
0: Sweet Dreams. Ik ken haar eigenlijk alleen maar van Be My Lover. Maar dit was volgens mij haar eerste hit, denk ik.
1: Zou zo kunnen. Het lijkt
0: zou zo kunnen. Maar we zijn er weer. Show nummer 532 en nummer 107. Dat is voor Zeewolde en voor Elburg. En we hebben weer een leuk programma voor jullie in elkaar geknutseld.
1: Jazeker. En het weer is ook weer helemaal top. Dus ja.
0: Ja, in ieder geval wel warm vandaag. Maar niet zo warm als de vorige keer.
1: Nee, gelukkig niet. Want dan hadden we het hier ook weer moeten afleggen. En zo erg is het gelukkig nog niet. Maar wij kijken wel rijkhalsend uit naar onze vakantie.
0: Ja, dat is volgende week nog één aflevering. Reguliere show. Dan 3 weken zomeruitzendingen van de Weekend Express. En daarna zijn we er gewoon weer natuurlijk.
1: Ja, maar ook de zomeruitzendingen zijn zeker de moeite waard om te blijven luisteren. Ja. Hoor.
0: We hebben gekozen voor de One Hit Wonders. 1 hit in de Nederlandse top 40. Je moet wel even een definitie eraan geven. En dat was voor ons de meest makkelijke. Dus 1 hit in de Nederlandse top 40. Niet in de tipparade.
1: Nee, want dan krijg is je het, veel meer.
0: Ja, maar, dan wordt het een zootje. In ieder geval volgens mij minder. Want dan heb je ook nog in de tipparade wat dingen staan. Maar goed,
1: ja, maar dit is gewoon heel leuk. En ik denk ook wel dat het een feest van herkenning gaat worden.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Maar verrassend dat je denkt soms van... Hé, maar die is toch eigenlijk wel heel beroemd. Maar heeft toch maar 1 plaatje gehad in de top 40.
0: We hebben wel wat verrassingen ertussen zitten.
1: Ja.
0: Hey, we gaan zo meteen de lange versie van de week doen. 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. Jij kan lekker stemmen. We hebben een Weekend Express Dance Mix van Ruud Evers.
1: Ja, ook een fijn hoor.
0: Nummer 6 alweer van onze show. We duiken even in onze eigen platenkast. We hebben nog even zitten twijfelen. Maar ik denk dat we aan ons plan houden. Hè?
1: Ja.
0: Ja, ik denk zo. Feel Good Saturday Night plaat.
1: Oh, ook een fijn.
0: En we gaan deze week nog weer eventjes 2 nederpopjes doen. En natuurlijk muziek uit de jaren 80, 90 en uit het heden. Deze komt zeker weten uit de jaren 80. David Bowie.

0: More Than Love.
1: Ja, en dit is ook weer zo'n plaat die te weinig op de radio hoort. Je hoort eigenlijk altijd de geëikte van David Bowie.
2: Ja, Let's Dance, zo hoor je natuurlijk wel. Ja, en Underground vond ik ook wel goed en zo, hè. Absolute Beginners. Hij heeft wel goede muziek gemaakt.
1: Absoluut.
2: Hey, we gaan naar de Weekend Express Dance Mix.
1: Ja, Ruud Evers, wat je net al zei, nummer 6 alweer. Ja, wat kunnen we ervan zeggen?
2: Nummer 7 heb ik ook alweer.
1: Oh, ja. Kijk.
2: Gaat hard. Ja.
1: Nou, wat kunnen we ervan zeggen? Het is gewoon een hele fijne dance mix. En daarom natuurlijk bij ons in de show. De Weekend Express Dance Mix nummer 6 van Ruud Evers. Take an administration and how...

0: hele fijne mix van Ruud Evers. De Weekend Express Dance Mix, zijn nummer 6 alweer voor onze show.
1: Ja, en hier krijg je toch echt een zomergevoel van, hè? Echt zo'n club, zo lekker...
0: Lekker op het terrasje.
1: Ja, lekker lounge. In zo'n lounge stoel.
0: Cocktailtje erbij.
1: Ja, lekker rustig aandoen.
0: En nummer 7 heb ik ook alweer binnen, dus Ruud gaat lekker door voor ons.
1: Nou, als dat een beetje in ditzelfde doorgaat, Fred. Heerlijk.
0: Ja, fijne mix geworden.
1: Ja, hier ga je een beetje lekker rustig van worden.
0: Zeker. Applausje doen?
1: Ja, doe de deur open.
0: Doe de deur open.
1: Nou, kijk eens, Ruud. De mensen zijn allemaal weer enthousiast, hoor.
0: Heel enthousiast.
1: Nou ja,
0: ze zijn er lekker bij zitten allemaal.
1: Ja,
0: normaal staan ze altijd een beetje te dringen bij die deur. En willen ze allemaal naar binnen. En nu gingen ze even lekker relaxed zitten. Dat is wel fijn.
1: Nou, ik ben er weer blij mee.
0: Oh ja, op die ene na dan.
1: Ja, jammer van die deur.
0: Ja goed, oké. Hey, lange versie van de week gaan we doen.
1: Ja.
0: We hebben 4 lange versies vanaf vinyl in de poll. Uit de eigen platenkast.
1: Ja hoor.
0: Daar kunnen jullie op stemmen. Straks niet meer. Straks in de platenkast draaien wij een zelfgekozen versie eigenlijk. Hè?
1: Ja.
0: Hier hebben jullie nog gewoon even grip op. En dat hebben jullie ook massaal gedaan, dus dat is wel fijn. We gaan eerst even de winnaar draaien. Zometeen de procentjes.
1: Ja hoor.
2: The Weekend Express. Lange versie van de week.

0: De lange versie van de week, gewonnen door King en Love and Pride. Ja. Een echte one-hit wonder trouwens deze, want hij heeft geen andere hits in de top 40 gehad.
1: Nee, en, maar was dit nou een speciale uitvoering?
0: Ja, de USA Summer Mix.
1: Kijk, kijk, kijk.
0: Is weer een betere dan de originele, die is niet zo bijzonder, maar deze is echt wel goed, ja.
1: Ja, ik hou van deze plaat. Ja, even de percentage erbij. King, de grote winnaar uiteindelijk, met 33%. E.G. Daily op plek nummer 2. Love in the Shadow. 25%. Pepsi en Shirley met Can't Give Me Love. Uiteindelijk 22% op plek 3. En Lisa Lux met All Through the Night. 19%. Dus dat zat redelijk dicht bij elkaar. Op plekje nummer 4. Maar volgens mij had jij alweer wat opgenomen, Fred.
0: Ja, ik heb Rod Stewart opgenomen.
1: Ja, die zag ik net voorbij komen. Ja.
0: Crazy About Her. Even kijken. Centerfold. Money.
1: Ja, ook een fijne.
0: Nou ja, nog eentje van Easy Daily. Mind Over Matter. Ook wel een leuke. Total Contrast. The River. Maar daar staat ook Takes a Little Time op.
1: Ja, vind ik ook fijn.
0: Jet Set van Alphaville. Nou, de keuze is wederom reuze. FLM van Mel en Kim. Een iets te lange versie van de Combinards.
1: Ja, die kun je 13 minuten, hè?
0: 13 minuten.
1: Zo.
0: Oh, Levert, Casanova. Ook een fijne.
1: Oh, dat is ook een fijne. Dus, we zien het morgen weer. Morgen staat het allemaal weer online. En dan kunnen jullie weer stemmen.
0: Zeker. Nieuw plaatje doen.
1: Heb je er weer één?
0: Oh, man, ik heb weer een nieuwe. En ze doet het nog steeds. Wel waar met autotune en van alles wat daar nog beweegt. Maar ze heeft wel weer een nieuwe single.
1: Nou, ik ben heel benieuwd.
2: Wat gaan jullie nu draaien?
0: Nou, ik heb de nieuwe single van Madonna erbij gepakt.

nieuwe single heet Dansteria. Talk about

Eens in de zoveel tijd staan er DJ's op met de perfecte uitstraling. Een foutloze kaaklijn. Het lichaam van een Adonis. En de meest briljante platenkeuze. Tot die tijd moeten we het doen met figuren als Fred Schaftenaar en Ron Piest.

0: Lenny Kravitz en The Chamber. En daarvoor de nieuwe single van Madonna, Dansteria.
1: Ja, dan denk ik dat ik toch voor Lenny Kravitz ga.
0: Ja, dat denk ik ook. Maar ja, goed. Het is niet een heel bijzonder album, maar ze doet het nog steeds. Dat is al heel knap natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Hey, we gaan even naar onze eigen platenkast.
1: Ja.
0: We hadden kunnen kiezen voor Bonnie Tyler natuurlijk. Want die
1: dat
0: is,
1: had gekund. En dat had misschien ook wel gepast. En ook een beetje uit de pietijd voor Bonnie Tyler. Ja. Want ja, 75 is eigenlijk niet direct de leeftijd om te zeggen van nou,
0: nee, maar
1: het is gewoon
0: toch,
1: dat je doodgaat.
0: Ik heb toch een andere gekozen.
1: Ja.
0: Ja, want Mark Hartman is ook niet meer onder ons. En maakte fantastische mixen. Waaronder een mix voor de Novo Band. Die hebben we al vaker gedraaid, de Novo Band, in onze show. Als maxi-single in ieder geval. En deze band heeft ook een single gemaakt, Feeling Good. En Mark Hartman mocht daarvan de 12 inch maken.
1: Ja, en die moet je echt even luisteren. En die gaan we dus nu ook even instarten.
0: En past heel goed bij de zaterdagavond.
1: Zeker.
0: Onze eigen platenkast.
2: Je hebt van die kasten die je zelf in elkaar moet zetten. Er is maar één kast die al solide staat. En klinkt. Yeah. De platenkast.

0: Nou, je verwacht het niet. Want dit is toch wel een hoogstaand niveau, vind ik, hoor.
1: De Novo Band, hoorde je, met Feeling Good. We hebben al een paar keer een plaatje van hun gedraaid. En dat komt ook omdat ze voornamelijk als maxi-single in mijn kast staan achter elkaar.
0: Ja.
1: Maar ik vind ook gewoon lekker muziek, wat dat betreft.
0: Maar ja, we hebben ook wel eens regelmatig wat gedraaid van Mark Hartman.
1: Jazeker, ja, als mix sowieso. En ik heb er ook nog een heleboel op haar schijf staan. Dus we gaan hem wel een keertje nog terug laten komen. Feel Good Saturday Night gaan we doen.
0: Ja, ik ga zo Herman even bellen. Maar hij heeft net niet gewonnen. Jij was de grote winnaar. Dus eigenlijk een battle tussen twee keer Paul Elstak.
1: Ja, nou, en eigenlijk heeft dan Herman ook een beetje gewonnen natuurlijk. Want Paul Elstak heeft ook niet gewonnen. Maar goed, Rainbow in the Sky werd toch een beetje meer New Kids Turbo.
0: Ja.
1: En dan hoor je Love You More wat minder. En die van jou was op zich hartstikke goed, vonden ze. Maar dan moeten we maar een keer in de platenkast duwen.
0: Ja, nou, dat gaan we zeker doen.
1: Dus dan moeten we hem even opnemen inderdaad.
0: Ja, dan moet je hem gewoon even meenemen. Hij ligt nog op de platenspeler. Dus dan kun je hem zo even in het hoesje doen. En dan neem je hem zo meteen even mee.
1: Even lekker door de knossie.
0: Ja.
1: De Feel Good Saturday Night Plaat. Eerste winnaar. Zometeen de procentjes.
0: Jawel.

0: DJ Paul Elstak, Love You More.
1: Heb jij een Feel Good Saturday Night plaat en wil jij die horen in onze show? Stuur ons een bericht via Facebook, Twitter of mail en stem mee met onze poll.
0: Ja. Ja, dat kan volgende week alweer.
2: Hé, zullen we Herman er even bij halen?
0: Herman kunnen we even bij halen, even kijken.
2: Ja, de juiste schuif weer open en dan is Herman in de uitzending.
3: Hallo heren.
0: Ja,
2: daar is Herman. Hey, wij gaan even de percentages belangs. En eigenlijk waren jullie samen winnaar. DJ Paul Elstak is de winnaar geworden. En Fred Love You More was eigenlijk de nummer 1. Maar ja, weet je, als je met z'n tweeën Paul Elstak, dan is het gewoon...
0: Ja, hebben we gewoon beide gewonnen eigenlijk, hè?
2: Ja. Mijn plaatje werd nummer 3 met Odyssey, Use It Up and Wear It Out. Uiteindelijk maar 21%. En Coro, Because the Night, dat zal wel weer een hele rare fout...
0: Nee, het is een cover. Ja. En volgens mij het origineel van Bruce Springsteen.
2: Oké, okay. Ja, Nathan die heeft hem ingebracht via Facebook. 17%. Dus ja, uiteindelijk was Paul Elstak met elkaar over de 50%. Dus,
0: ja dus dik, we hebben dik gewonnen, Herman.
3: Nou, gefeliciteerd, Fred.
0: Appeltje eitje was dit.
3: Ja, echt wel.
2: Maar even terug naar de Feel Good Saturday Night. Fred, jij had al een nieuwe, hè?
0: Ja, ik ga voor ABC.
2: En welke?
0: Met When Smokey Sings.
2: Kijk, dat is wel een fijne.
0: Dat is een hele fijne.
2: En Herman, heb jij al een nieuwe?
3: Ja. Ik zit een beetje in hetzelfde genre, hetzelfde tijdsvak. Survivor met Eye of the Tiger.
2: Survivor, Eye of the Tiger. Kijk.
0: Dat is Rocky, toch?
2: Ja, een beetje
3: Rocky.
0: Rocky-film.
2: Rocky-film,
0: ja.
3: Rocky 3 en 4, geloof ik.
0: Oké, fijne plaats.
3: Ja.
2: En dan ga ik voor Melissa Etheridge met Like the Way I Do. En het liefst de live versie, maar volgens mij is die te lang voor
0: ik denk dat die te lang is. Maar goed, dan gaan we...
3: 11 minuten duurt die.
0: Nou, dan is hij zeker weer te lang. Ja. Ik had nog 7 minuten in mijn hoofd, maar als het 11 minuten is...
3: Nee. Dat is de studio versie.
0: Oh,
3: die duurt 5:46, geloof ik.
0: Oh, nou, die zou nog kunnen dan. Ja.
3: Ja.
2: Maar dan zetten we er geen live achter.
0: Dan maken we gewoon de albumversie van.
2: Ja. Maar in ieder geval, dan is dit voor deze week het lijstje. En dan is er nog plek voor één.
0: Ja, nog plekje voor één. Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina. Personal message. Het logo met de 4 padjes. Even in de gaten houden. En de mail. weekendexpressfm@gmail.com. Dat doe je mee aan ons programma.
2: Nou, Herman, had je nog wat aan de tips en alles dat we hadden doorgestuurd?
3: Ja. Dat zijn hele mooie tips, zijn dat. En...
2: Ja,
3: ik ben er mee bezig om dat allemaal binnen te halen en dan in mijn eigen programma te draaien.
0: Ja, want het nieuwe album van de Rolling Stones heb ik ook al voor je.
2: Ja, die had ik al doorgestuurd.
0: Oh, die heb je doorgestuurd. Oké.
2: Die had ik doorgestuurd namens onze sponsor.
0: En ik weet niet of je nog interesse hebt in het nieuwe album van Madonna.
3: Die is zeker,
2: ja hoor. Is niet geweldig,
0: niet heel geweldig hoor, maar goed.
3: Oké, dus van 7.
2: Ja, maar bij de tip staat ook het nieuwe nummer van Paul Garrick.
0: Ja, die is wel goed.
2: Die is goed. Dus misschien dat wat voor maandag is.
3: Ik ga het binnenhalen en dan ben ik heel benieuwd.
2: Ja, dan sturen wij het album van Madonna nog even namens onze sponsor. De Pinocchio Store. Die moet hem af en toe even noemen.
0: Ja, moet je even noemen, anders krijgen we niks meer gratis, hè?
2: Nee. Dus bij deze, dan heb jij in ieder geval ook het nieuwe album.
3: Nou, helemaal mooi, dankjewel.
0: Hey, we gaan nog één plaatje doen van Nederlandse Bodem, Herman.
3: Oké.
0: Gekozen voor Vandenberg.
3: Oké.
2: Adje van den Berg. Ken je nog?
3: Ja, en die is toen na de tijd, die is toch ook op Michael Jackson, geloof ik, toen... wie dit heeft die daar
2: nee.
3: Nee, of was dat een andere?
2: Ja, dat was onze grote vriend van de broertjes Van Halen.
0: Van Halen, ja.
2: Ja.
3: Van Halen, ja. Ik haal ze door elkaar.
2: Van Halen, die heeft dat gedaan. Maar Adje van den Berg, die kan...

Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Russische raketaanvallen verspreid over Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen. Tientallen anderen raakten gewond. De raketten van Oekraïnse afweersystemen beginnen op te raken. Het land mag Amerikaanse Patriot-raketten maken, maar het duurt nog zeker een jaar voordat die geproduceerd zijn. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse regering klaagt journalisten van de New York Times aan nadat ze negatief hadden geschreven over het nieuwe Air Force One vliegtuig van president Trump. Het toestel voldoet volgens bronnen van de krant niet aan de strenge eisen voor het beveiligen van de president. Een van de eerste vluchten zou deze week daarom niet door zijn gegaan. Het Witte Huis ontkent dat er problemen zijn. Dat de regering nu journalisten aanklaagt, druist rechtstreeks in tegen de grondwet, zegt de krant. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, tot een uur of 10 blijft het zonnig. Vannacht wordt het niet kouder dan 14 graden. Morgen opnieuw een zonnige dag met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Welkom bij het tweede uur van de Weekend Express.
1: Jawel.
0: We zijn begonnen met de Spin Doctors. Little Miss Can't Be Wrong.
1: Nou,
0: we waren even aan het zoeken naar welke andere hit hebben ze gehad.
1: Ja.
0: Dat was Two Princes. Dan kwamen we weer uit bij Soul Asylum en bij Living Color. We hebben alles weer gehad.
1: Ja, maar maakt het wel leuk.
0: Ja, dat maakt het wel leuk. We komen weer wat hits tegen die we kunnen draaien inderdaad.
1: Hé, maar wij moeten nog even excuus maken.
0: Ja, we hebben vorige week hadden we een foutje.
1: Ja, een klein foutje.
0: Toen had ik geroepen, in uur 1 volgens mij, de mix van DJ Duke. Dat was hem niet, want Joop Lagerwaard die mailde mij. Ja. Hij stuurde mij een berichtje met, ik weet niet wat jij gedraaid hebt, maar het was geen mix voor mij.
1: Nee, want we hadden gezegd, het is Weekend Express Dance Mix nummer 1, omdat we die lijst even kwijt zijn.
0: Ja, die zou ik benieuwd
1: zijn. En vervolgens was het dus een mix van DJ Duke.
0: Ja, ook het nummer 1. Maar goed, ik heb de verkeerde mix eruit gehaald. En dan die van DJ Duke er weer ingezet. Dus Joop Lagerwaard gaan we deze week doen. Weekend Express Dance Mix nummer 1. Deze keer wel goed.
1: Ja, dat wou ik maar net zeggen. Die heb je 3 keer gecontroleerd, hè?
0: Ja, die heb ik wel 4 keer gecontroleerd. we gaan niet nog een keer op onze mail.
1: Nee, dus Joop, nogmaals, nu helemaal goed. En lekker luisteren.
0: Zeker. Wat gaan we nog meer doen?
1: Oh ja, wij gaan zometeen natuurlijk even kijken. Pim Pam Petten.
0: Ja, ook nog hè.
1: Ja, we gaan naar 11 juli 1992. En daar zat ook echt hele fijne muziek hoor. Ramawa nieuws hebben wij natuurlijk. Cabaret met Najib. We hebben de tip van de week. We hebben de Nederpop plaat. En we hebben deze. Melissa Etheridge. En Must Be Crazy For Me.

0: Ja, deze kwam naar Like the Way I Do.
1: Ja,
0: we hebben
1: ook
0: net van gehoord. De live versie duurt 11 minuten. Must Be Crazy For Me brengt ons bij de Weekend Express Dance Mix in uur 2.
1: Jawel, en Joop Lagewaard, die hebben we nu echt wel 4 keer gecontroleerd, Joop. Dat dit echt jouw mix is.
0: Ja, deze moet van jou zijn.
1: Ja, en dit is dan de Weekend Dance Mix nummer 1, want we gaan weer even terug.
0: Ik heb het lijstje weer opnieuw gestart. Dus we draaien hier en daar weer wat nieuwe mixen en dat soort dingen. Dus dat is wel leuk.
1: Maar deze is wel heel fijn.
0: Ja, deze is zeker fijn. Joop kan dat zeker weten. Dus we gaan even naar luisteren. De Weekend Express Dance Mix nummer 1 van Joop Lagewaard. Deze is echt van Joop Lagewaard.
1: Ja, zeker.
0: Echt van Joop Lagewaard. Echt van Joop.
1: Ja. Taking administration and how...
2: Ladies and gentlemen, this is the Weekend Dance Mix.

0: Deze week wel.
1: En een fijne mix hoor.
0: Een feest van herkenning inderdaad. Zijn nummer 1 en nou ja, ik heb er nog veel meer van hem. Dus dat gaat helemaal goed komen.
1: Nou.
0: Applausje doen.
1: Ja hoor.
0: Applausje doen. En applausje winnen.
1: Ja. Ja, de Brenner Vrouwenschaal is al leeg.
0: Dus, ja, dat duurde 3 minuten 53.
1: Ja, nog niet eens, denk ik. Terwijl ik wel van alle hapjes 5 had gedaan.
0: Ja, ja, ja. Ja, maar dat gaat er wel vrij vlot in, hoor.
1: Ja. Nou, Fred heeft echt zo'n looie pijpje.
0: Daar draaien we ons altijd niet van om.
1: Nee.
0: Ik moet perfect, man.
1: Ik moet altijd een drukje blazen, maar ja.
0: Hé, we gaan naar Pim Pam Petten.
1: Ja, Pim Pam Pet 3 from 1.
0: 11 juli 1992 kwamen wij vorige week uit. Daar gaan we eerst even twee tracks van draaien. Incognito heb ik erbij gepakt. Don't You Worry About A Thing.
1: Oh, lekker.
0: En Dr. Alban moeten we nog even kiezen.
1: Ja, we doen de remix. Die vind ik wel leuker.
0: Ja, die Ragadeck mix.
1: Ja, is dat wel leuk, past denk ik beter in ons programma.
0: Ja, de origineel is ook prima hoor. Maar de Ragadeck mix komt niet uit een ander jaartal. Maar ook in 1992 kwam tegelijkertijd uit bij de CD single. Dus kunnen wij het draaien?
1: Ja,
0: It's My Life gaan we doen. En daarna doen we even een nieuw jaartal.
1: Ja, ondertussen dat wij deze twee plaatjes gaan draaien, moet jij even heel druk nog aan de gang. Even
0: ja, ga ik doen.
1: De kabeltjes wisselen en het microfoontje klaarzetten. Dan schenk ik nog een keer een glaasje voor ons in.
0: Ja, dat is wel lekker, ja. Pim Pam Petten, 3 from 1. Pim Pam Petten. 11 juli 1992.

0: Dit is de Weekend Express.
1: Wat is dat?
0: De Weekend Express.
2: Mama, kan die meuk er niet afkrijgen?
0: Fred Schaftenaar en Ron Piest.
2: Nou, heb ik weer. Mooi voor mekaar weer. Donder.
0: 2 uur lang Fred en Ron. Ze houden het nog maar net vol.
3: Weekend Express. 3 from 1. 3 from 1. Selector!

0: Ho, ho, ho.
1: In dezelfde tijd uit, gelijk met de CD-single, dus dan mogen we ook draaien.
0: Ik denk dat ik deze leuker vind dan het origineel.
1: Ja, soms als je deze te vaak hoort, dan weet je het origineel niet meer hoe het gaat. Dus dat is wel een beetje jammer inderdaad.
0: Deze is wel, ja.
1: Hele fijn inderdaad.
0: Heel fijn.
1: Nieuw jaar te doen?
0: Lijkt mij wel.
1: Zijn we er klaar voor?
0: Ja.
1: Daar gaan we.
0: Ja, volgens mij staan alle lampjes weer op groen.
1: Ja, het knippert niet meer, dus ik maak me een beetje zorgen.
0: Ja.
1: Maar het brandt allemaal nu weer dus.
0: Dus de hitte heeft geen invloed nu
1: ik
0: op...
1: Ik denk het niet.
0: Nou, dan loop ik even naar het rad. En als jij dan zegt ja, wanneer ik dan kan...
1: Ja, geef maar een slinger dan.
2: Komt-ie.
1: Gooi hem er maar in. Hoppatee.
0: Jawel, dat doet hij weer goed. En dat ding, het is van hout en een stukje rubber en een wasknijper. Maar dat werkt altijd?
1: Ja, het werkt nog steeds goed.
0: Ja.
1: Af en toe even een beetje bijdraaien en vastschroeven en een beetje olie erbij.
0: Ja, maar weet je, wij hebben met onze radioapparatuur meer pech gehad dan met een hele rad bij elkaar.
1: Dat rad eigenlijk nog nooit.
0: Nee.
1: We gaan even kijken.
0: Oh, ja. Nou, we gaan weer een stukje vooruit, Fred. We gaan naar 2000.
1: 2000, oké. Okay. Nou, ben ik wel benieuwd naar trouwens.
0: Ik ben heel benieuwd of daar nog leuke muziek in staat. Maar we gaan even de zakjespotten erbij pakken. En je weet, die grote Samsung van mij, die is nou niet heel snel, maar wel heel groot.
1: Ja, king size.
0: Ja, dus even kijken. Jaartal wordt 2000, week wordt nummer 30. Dan okay. Kom ik uit op 22 juli.
1: 22 juli.
0: Nou, oh. Ja.
1: Ja. Yeah.
0: Nummer 1. Ben ik niet zo van.
1: Oh.
0: Jody Bernal.
1: Nee.
0: Kessie Keno.
1: Zou wel een one-hit wonder kunnen zijn. Ik hoop het niet, maar...
0: nou, dan gaat hij alsnog niet bij ons in de lijst.
1: Ik check
0: hoor.
1: Hem zo even.
0: Cressip op nummer 2 met Would I Stay.
1: Die is wel leuk.
0: En Jennifer Lopez met Let's Get Loud op 3.
1: Ja, blijft eigenlijk ook wel leuk, hè?
0: Ja. Nou, Anouk met Michelle... Die staat...
1: Ja, had ik wat minder mee.
0: Ja? Yeah. Ik vond deze eigenlijk wel heel leuk. Kane met I Will Keep My Head Down.
1: Ja. Yeah.
0: Ook een lekkere.
1: Leuke.
0: En ken jij The Root nog?
1: Nee, niet zo.
0: Met Sandstorm.
1: Oh ja, wel ja.
0: Jawel hè?
1: Ja, die ken ik wel ja.
0: Nou en...
1: Instrumentaal is dat hè?
0: Ja. En persoonlijke favorietje van mij in deze is dan toch wel... een vrouw die vrij ver afgezakt is. Maar dit was wel heel leuk.
1: Okay.
0: Britney Spears met Oops, I Did It Again.
1: Ja, ze doet nog wel steeds veel op Instagram.
0: Ja, heel raar.
1: Met allemaal rare dansjes en veel bloot.
0: Ja, ze had het.
1: Heb ik van horen zeggen.
0: Ja, wij mogen daar niet naar kijken.
1: Hey, de keuze is reuze. www.top40.nl. Zoek 3 plaatjes uit. Mail ons 22 juli 2000.
0: Ja hoor.
1: En dan doe jij mee aan ons programma. Wij doen er nog één.
0: Ja, Snap. Rhythm is a Dancer.

0: Snap. En Rhythm is a Dancer.
1: Weekend Express, raar, maar waar nieuws.
0: Nou, dat kun je wel zeggen.
2: Heel raar.
0: Heel raar nieuws.
2: Ja, ik heb er eentje voor je, Fred. Ja, je moet eigenlijk de foto erbij pakken, ja, voordat je het gaat geloven.
0: Ja, we gaan het even proberen te schetsen.
2: Ja, hoe krijg je het voor elkaar? Dat is een terechte vraag bij het zien van de foto. Op de Onze Lieve Vrouwenstraat in Eindhoven verloor een pakketbezorger de macht over het stuur van zijn busje. Moet je je voorstellen, in de bebouwde Komflat, 50 km per uur.
0: Ja? Ja, oké. Okay. Ik heb hem.
2: Het busje dat ramde een lantaarnpaal en op een of andere manier kwam het busje daarna verticaal tot stilstand.
0: Zo, rechtop tegen de lantaarnpaal.
2: Ja, de achterkant van het busje staat tegen de grond en de voorwielen bevinden zich gewoon een paar meter hoog. Dat betekent dat zo'n busje is een meter of vier lang. Dus dan zit, ik denk dat die chauffeur ongeveer op 3 meter hoog zit.
0: Ja, ja, die heeft een stukje gekropen.
2: Ik denk dat daar de brandweer bij geweest is. Want je komt niet zomaar van 3 meter naar beneden.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Dus de lantaarnpaal die stond al scheef door een eerder ongeluk. Maar als je die foto ziet, dan denk je van, hoe dan? Dat is ook niet met 50 km per uur gebeurd.
0: Die moet echt hard hebben gereden.
2: Ja.
0: Hey, vorige week hadden wij het over een man die was in slaap gevallen in de Dixie.
2: Ja.
0: In Groningen hebben we er eentje gevonden.
2: Ook weer.
0: Ja, die doet het next level.
2: Oh, vertel.
0: In Groningen dus. Een man is bevrijd tijdens een avondje stappen. Vermoedelijk is hij op het mobiele toilet in slaap gevallen.
2: Oh.
0: Zijn toilet was tijdens zijn slaap op een vrachtwagen geladen. Want ja, die zooi moet ook opgeruimd worden een keertje.
2: Ja, natuurlijk.
0: En was inmiddels omringd door andere wc's. Daardoor kon
2: dat
0: de man
2: zie je het al voor je, hè?
0: Ja, dat zie ik helemaal voor me. Daardoor kon die man de deur niet meer open krijgen en zat hij dus helemaal vast.
2: En dan had hij nog geluk dat hij zijn telefoon bij zich had.
0: Ja, ja, en dat hij dan niet omgekeerd geleegd was, denk ik. Daarop belde hij 's ochtends vroeg de politie. Hallo politie, ik zit in een Dixie en om mij heen staan nog meer Dixies.
2: Ja.
0: Eén groot Dixiefeest, zei hij volgens de wijkagent. De politie
2: stond te rijden en het begint te klotsen. Nou, tegen de plinten omhoog, hoor.
0: Die vond het toilet en de man op het terrein van een bedrijf buiten de stad. Daar stonden een heleboel vrachtwagens, geladen met mobiele toiletten. Om de man te bevrijden moesten andere dicties van de vrachtwagen worden geladen. Met een vorkheftruc. En daarna hebben die politieagenten ook best wel gelachen, denk ik, hè?
2: Ja, want hoe komt zo'n vent uit zo'n dictie weg? Ik denk niet schoon en droog.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
2: En ik denk niet dat zijn moeder hem direct in huis neemt.
0: Die zal ongetwijfeld geroken hebben, inderdaad. Hey, we gaan nog even door met een stukje cabaret.
2: Ja, leuk.
0: Een stukje historie en een stukje nieuw. Van Najib Amali. Hij heeft het over de shawarma-tent. Maar ook weer als hij ergens anders had gewoond in de shawarma-tent.
2: Oh.
0: Nou, niet echt wonen in een zwarme tent, maar als hij gaat stappen in een zwarme tent.
2: Ja.
0: En daarna heb ik een nieuwe single.
2: Nou, ik ben heel benieuwd.
0: Jesse Hydro heet hij. Love Like This is de nieuwe single. Hele fijne plaat. Dus eerst even naar de Jeep en daarna naar Jesse in de Weekend Express.
3: Vooral in het weekend. Ik weet niet waarom mensen denken dat ze in het weekend helemaal los kunnen gaan. Wij ook. Los, jongen, met die vrienden. Dan gingen we helemaal door. Dat was gewoon gekkenhuis. En waarom als mannen om 1 uur of 2, 3 s'nachts een shawarma-zaak binnenstappen? Waarom veranderen ze altijd in randdebielen? Serieus. We kwamen die grillroom binnen en het was... Hassan! We zijn er weer! Hé, hey, doe even een broodje! Hey, baby! Oeh, ha! Shawarma! Hassan! We gaan hier zitten. We zitten hier ook. Hé, hey, we zitten hier ook. Ja, doe maar 2 witte. Witte. Ja. Nou, dit stukje is jullie het meeste bijgebleven van mijn hele oeuvre. Dit stuk, hè. Ja. Oh, man. Als je weet dat ik gewoon dagelijks hieraan word herinnerd. In Nederland, dagelijks, 2, 3 keer. Maakt niet uit waar ik ben. Hier vandaag, ik liep hier vandaag, want mijn moeder woont hier in Osdorp. En dan loop ik en hoor ik toch nog... Hoi, Hassan! En dan draai ik me toch even om, ook al heet ik geen Hassan. Ik weet wat ze bedoelen. Onderweg hier naartoe was de file. 2 mannen in een auto, weet je, in een busje, die komen me zo inhalen. Toeteren, pep, pep. En ik kijk zo, broodje. Dat komt op mijn graf te staan. Hier ligt broodje. Kunnen jullie langskomen dan? Oh, god, daar ligt hij. Ja, dat is mijn jeepje. Ja. 2 van die witte bakjes met saus. Oh. Nee, maar vind je het erg, vragen mensen. Vind je het erg dat we dat doen? Ik zeg, nee. Het is iets positiefs. Hoe mooi is dat? In al die negativiteit die we hier in dit land hebben, is er ook iets positiefs. En dit ervaar ik als positief. Broodje, Hassan, prima. Wordt nagedaan op scholen, mensen doen het. Kinderen op TikTok. Weet je, het had heel anders geweest als ik zeg maar geen toneelschool had gedaan, maar economie had gestudeerd. He, dan was ik zo'n studentenbol geworden in Utrecht. Ja, dan heet ik Amhali Jan, dan had ik zo'n jasje aan. Dan ging ik ook naar Hassan, maar dan bestelde ik waarschijnlijk iets anders. Dan was het, hé hey Hassan, gozer. Gast, ik heb honger weer. Zo. Hé, eens even kijken, heb je salade of niet? Ja, salade. Salades. Heb je salades? Ja, doe me even lekker Caesar salade. We trekken een Caesar salade. Caesar salade. Vind je wel lekker, Hassan? Doe even Caesar salade. Caesar salade. Ja, Caesar salade. Nee, mijn broer uit Blaricum is er ook, hè? Ja. Op de Sabbat, ja. Caesar salade. Ja, we gaan hier zitten en we gaan een vorkje prikken. Nee, geen anchovis. Ook geen anchovis. Dat vind ik goor. Dat vind ik goor, ja. Ook geen olijven. Ja, dan gaan we hier zitten. Die jongen, welke jongen? Dat is niet die jongen, dat is Roderick. Zo heet hij, Roderick. Ja. Yeah. Die hoeft niks. Die hoeft niks, dat weet ik. Want ik ben hem aan het ontgroenen. Weet je wat het is, Hassan? Ik ben met ontgroening bezig, let op. Roderick, hier naartoe. Kruip, kruip. Goed zo. En lik mijn schoen. Kijk, daar gaat hij. Ja, en terug. Zijn vader is kaakchirurg. Dat zit wel goed hier. Hé, en wat te drinken? Ja. Heb je Chardonnay? Chardonnay. Chardonnay. Chardonnay. Heb je Chardonnay? Een Chardonnay. Heb je Chardonnay? Chardonnay. Heb je dat, Chardonnay? Chardonnay. Noem maar Chardonnay. Ja, Chardonnay. Je spreekt er iemand Nederlands in deze toko of niet? Ja, dat is wijn, Hassan. Schiet op, man. Eens, weet je niet of Chardonnay is... Hey, hallo. Kijk eens, gleufdieren. Kijk dan, gleufdieren. Hey, die bangalijst. Heb jij die bangalijst of niet? Geef mij die bang... Ja, dan was het zo gegaan, hè? Godzijdank. Ja, hey, luister. Er was een periode in Nederland... Iedereen die een broodje bestelde, deed dat zo. Broodje! Zeg hier, ja, toch? Maar luister, die mensen achter de grill, die kenden mij niet, hè? Dus die snapten nooit wat jullie bedoelden. Die waren ook geen Marokkanen, waren vaak Egyptenaren. Die heette ook geen Hassan, maar die heette Mahmoud. En jullie kwamen dan binnen met broodje! Rustig, rustig, net een schreeuwen voor mij. Ga maar zitten, ik breng in de brood. Ga maar zitten, alstublieft. Alstublieft, zit, ik breng in de brood. Ja, habet, ze loa het niet, dat broodje, broodje. Iedereen zo... Hij moest hem wel smetten. Word je nou niet moe van jezelf? Ja, nu. Oh, man. Nee, maar serieus. Mijn vrouw, die zei op een gegeven moment, die zag dat, hè. Die zag me echt springen en doen. En die zag ook, dat brengt helemaal niks. Dat gaat nergens naartoe. Weet je wel, echt, dat hele showbiz gehalte, jongens. Het is dit en het is weg, hè. Ik vind het leuk wat ik doe, begrijp me niet verkeerd. Maar het hele showbiz, dat is allemaal, bah, man, poeha. Zei mijn vrouw, wat wil je nou gewoon? Toen zei ik, nou, gewoon normaal. Toen zei ze, je wordt door normaal. Heel simpel. Soms kunnen een paar woorden gewoon... je leven veranderen. Toen zei ze, zoek ook normale vrienden, want die vrienden van jou zijn niet normaal. Oké. Ja, zei ze, wat wil je nog meer? Ik zei, nou, lijkt me leuk, gewoon een gezin. Zei ze, nou, prima, is toch niks mis mee? Ik zei, nee, nou, let's go. Nou, wij aan de slag. Ja. Zitten kinderen van 8, 9 jaar. Ik wil wat vertellen, maar dat gaat natuurlijk niet. Hé, hey, alles goed? Vind je het nog steeds leuk allemaal? Snap je ook alles wat ik vertel? Ja? Oké. Zal ik wat imitaties voor jullie doen? Jullie zijn nog een beetje jong, ja? Zal ik wat geluidimitaties doen? Is dat leuk? Dan kan je vertellen, hij deed het voor mij. Luister, ik doe even wat voor de kinderen, dames en heren. Ik ben ze helemaal vergeten. Ook achterin, meisje, meisje, meisje. Dit bedoel ik. Ben je er nog? Vind je het nog leuk? Oké. Okay. Ik doe even geluidimitaties, ja? Hou je van paardjes? Paarden. Hou je van paarden? Ja? Oké, okay, komt-ie. Ik doe paardjes voor jou. Ja? Oké. Okay. Voor die jongens, een helikopter. Het geluid van een helikopter. Dat doe ik al 28 jaar. Dit is gewoon... fantastisch. Als je dit hoort, denk je, hoe doet hij dat? Dat doe ik gewoon zelf. Dat is echt mijn buik aanspannen en dan die buikspieren. Die eronder, die zitten eronder, die zitten er wel. En... nee, maar die zitten er echt. En, maar ik loop er niet zo mee te kopen, dat is het gewoon. En die zitten eronder en dan, ik weet niet wat er gebeurt, maar dan span ik het aan en dan tuut ik mijn mond. Dus ik tuut het een beetje en dan vanuit de keel doe maar dit klinkt niet, het is niks. Maar door die microfoon is het gewoon een helikopter. Het enige wat mijn geluidsman doet, die brengt het geluid van hier naar daar. That's it. En voor de rest Ik ben inmiddels 53. Ik weet, het gaat iets moeilijker. Vorige week was ik in een Haarlem. En toen deed ik ook... Bop, bop, bop, bop, bop. Toen hield ik op. En toen was het... Brr, brr. Ik denk, huh? Dat was ik ook, hè?
4: Dit is de Weekend Express.
5: Tip van de week.

0: Zo. Jesse Hydro.
1: Ja.
0: Love Like This.
1: Het komt mij heel erg bekend voor.
0: Ja.
1: Maar ik kan het niet zo vertellen waar.
0: Het is toch een fijne nieuwe plaat. 2 minuten 40 maar. Ja. Krijg je helemaal gratis van ons.
1: Daarom.
0: Hey, we gaan nog een Nederpopplaatje doen. In het eerste uur hadden we Van den Burg natuurlijk, Burning Heart. Ik heb ook nog gekozen voor de Janse Baggeband.
1: Ja, dat kwam uit Limburg. Uit Susteren zelfs.
0: Ja, Susteren. 1979 alweer. En het werd opgericht als een dweilorkest.
1: Oké. Okay.
0: In 1979 speelden ze dus met wat elektrische gitaren en een dikke trom. En wat drums. Tijdens een jaarlijkse jam-sessie in een jongerencentrum. En het optreden bestond uit wat dialectnummers. Waarin de totale middenstand van Susteren werd bezongen. Dat was de lokale frietent en de Chinees.
1: Ja.
0: De Janse Baggeband speelde onder andere het nummer Solliciteren. Geschreven door de bassist Evert Masthoff. Op de muziek van Gimme Some Lovin' van de Spencer Davis Group.
1: Ja, leuk hè?
0: Discjockey Hubert van Hoof. Hubert. Die adviseerde de Janse Baggeband om het nummer maar eens eventjes op plaat te zetten. Dat waren ze in eerste instantie niet van plan. Maar in 1983 kwamen zij binnen in de Nederlandse top 40. En haalden zij de hoogste notering, nummer 8.
1: Ja, want Hubert van Hoof was volgens mij van programmadirecteur van Radio 3. Hilversum 3.
0: Zou dat toen kunnen. Dus die gaan we nog even doen. Vanaf Nederlandse bodem, de Janse Baggeband, solliciteren.

0: Er is een tijd van komen.
1: Ja!
0: En er is een tijd van gaan.
1: Nee!
2: Zo.
1: En nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht.
2: Ja.
1: Slaap lekker.
2: Dat je het maar weet.
3: Ja, even een rolletje pepermunt tussen.
2: Ja.
3: Dat is ding. Even veiligheid, hè. Handjes boven de dekens.
2: Zeker niet.
3: Dus, hey, we zijn er weer door.
2: Ja, 2 uurtjes radio van ons is alweer voorbij. En ja, het was gezellig. En dan zie je dat die 2 uurtjes zomaar voorbij
3: zijn. Zeker. Volgende week nog
2: zo
3: eentje.
2: Jammer.
3: Dan gaan we even op zomerreces.
2: Jawel. Maar we zorgen wel dat jullie verzorgd achterblijven, hoor.
3: Precies.
2: En wij gaan 3 speciale uitzendingen maken. Met hele fijne muziek.
3: Ja.
2: We zullen jullie dan ook voorzien van de juiste info.
3: Ja, en dan daarna zijn we gewoon weer terug.
2: Ja hoor, gewoon weer met deze show. En ja, ook met Herman waarschijnlijk. En,
3: ja, en nog veel meer.
2: Daarom.
3: Hey, we gaan nog 1 plaatje doen.
2: Ja, we hebben nog 1 plaatje staan. Bronski Beat met This Heart. En voor nu alvast Joep Doei en De Mazzel.

Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van 3 generaties van een rijke familie. Ze kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. Ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. Polen richt een monument op voor slachtoffers van de massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. De brandweer ziet liever niet dat mensen jerrycans vol benzine gaan tanken in het buitenland. In Zeeland gebeurt dat veel, meldt Omroep Zeeland. Hoewel het niet verboden is, kleven er risico's aan, waarschuwt de brandweer. Zo kan er brand ontstaan en is het inademen van benzinedampen slecht voor de concentratie van automobilisten. De Amerikaanse schaatser Jordan Stoltz breekt met zijn trainer. Stoltz, die dit jaar 2 keer goud won op de Olympische Spelen, trainde al 8 jaar bij Bob Corby. Stoltz heeft mooie woorden voor zijn coach, maar zegt ook dat hij naar de lange termijn wil kijken, met het oog op de Spelen van 2034. Trainer Corby zegt geschokt te zijn door het besluit. Hij zegt niet te zijn geraadpleegd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd vannacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. In Oekraïne zijn 6 mensen omgekomen bij Russische luchtaanvallen. Tientallen mensen raakten gewond, melden de autoriteiten. De doden vielen in Sumy in het noorden en Odessa in het zuiden. Kiev waarschuwde eerder al dat het steeds moeilijker wordt om Russische raketten tegen te houden. De VS gaf Oekraïne toestemming om Patriot-raketten te produceren, maar die hulp komt voor nu te laat. Rusland meldt Oekraïnse drone-aanvallen bij de zee van Azov. Daar zijn volgens Oekraïne meer dan 20 Russische schepen geraakt. De Tsjechische tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. De als 9e geplaatste Noskova was te sterk voor haar landgenote Karolina Muchova. Ze kreeg al in de 2e set 5 matchpoints, maar verloor die set uiteindelijk toch. In de 3e set trok Noskova de partij alsnog over de streep. Morgen is de finale in het mannentoernooi op Wimbledon. Jannik Sinner speelt dan tegen Alexander Zverev. De 9e etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt er zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakt de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Morgen opnieuw een dag met veel zon. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. De Amerikaanse Journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. In Brazilië is een vrouw bevrijd die bijna haar hele leven zonder salaris in de huishouding van een familie had gewerkt. De vrouw van 62 was 55 jaar lang in dienst van drie generaties van een rijke familie. De vrouw kan niet lezen, heeft geen bankrekening, vrienden of familie. De situatie lijkt volgens de autoriteiten op slavernij. De familie ontkent de beschuldigingen en heeft geschikt met het Openbaar Ministerie. Ze moeten een schadevergoeding betalen en een huis voor haar kopen. En ook krijgt de vrouw begeleiding om zelfstandig te kunnen leven. De negende etappe van de Tour de France morgen wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse Weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden en 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De organisatie van de Amersfoortse Pride noemt het verschrikkelijk dat er een bezoeker is mishandeld na afloop van het evenement. De man werd afgelopen nacht van zijn fiets getrokken aan de rand van de stad. Volgens de politie werd hij zwaar mishandeld, vermoedelijk door jongens op een fatbike. Het slachtoffer ligt zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar bewakingsbeelden of getuigen van de mishandeling in Amersfoort. Polen richt een monument op voor slachtoffers van massamoorden die Oekraïners pleegden in de Tweede Wereldoorlog. In Warschau komt een herdenkingsmuur met namen van de slachtoffers. Bij de moordpartijen op Poolse burgers werden tienduizenden mannen, vrouwen en kinderen vermoord. De bloedbaden van 83 jaar geleden leiden nu weer tot spanningen tussen de buurlanden, omdat de daders van toen in Oekraïne als helden worden gezien. Zij vochten later in de Sovjet-Unie voor een onafhankelijk Oekraïne. Tennisser Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt van de Britse prinses Catherine. Morgen is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur.